en werd veel reukwerk gegeven om het samen met de gebeden van al de heiligen te offeren op het gouden altaar voor de troon. De rook van het reukwerk steeg, samen met de gebeden van de heiligen, uit de hand van de engel omhoog voor het aanschijn van God. Daarna nam de engel het wierookvat, vulde het met vuur van het altaar en wierp het op de aarde. Toen dreunden er donderslagen, vergezeld van bliksemflitsen en een aardbeving. De zeven engelen met de zeven trompetten maakten zich klaar om op de trompet te blazen. En de eerste blies op de trompet. Hagel en vuur, met bloed vermengd, werden op de aarde geworpen. Een derde deel van de aarde verbrandde, en een derde deel van de bomen verbrandde, en al het groene gras verbrandde. En de tweede engel blies op de trompet. Het was alsof een grote berg laaiend van vuur in de zee geworpen werd. Een derde deel van de zee werd bloed. En een derde van de schepselen die in de zee leven kwam om. En een derde van de schepen verging. En de derde engel blies op de trompet. Er viel een grote ster uit de hemel, brandend als een fakkel. Zij viel op een derde deel van de rivieren en op de waterbronnen. De naam van de ster is Alsem. Een derde deel van het water werd Alsem. En vele mensen stierven van het water, omdat het bitter was geworden. En de vierde engel blies op de trompet. Een derde deel van de zon werd getroffen, en een derde deel van de maan, en een derde deel van de sterren, zodat een derde daarvan verduisterd werd, en de dag voor een derde deel geen licht meer had, en zo ook de nacht. Terwijl ik toekeek, hoorde ik een arend hoog in de lucht luid roepen: wee, wee, wee, de bewoners van de aarde, wanneer de trompetten zullen klinken van de drie engelen die nog komen.

Openbaring van Johannes, hoofdstuk 9, versen 1 tot en met 21. En de vijfde engel blies op de trompet. Ik zag een ster die uit de hemel op de aarde was neergestort. Haar werd de sleutel gegeven van de put van de afgrond. Zij opende de put van de afgrond. Rook steeg op uit de put, als de rook van een grote oven. De zon en de lucht werden erdoor verduisterd. Uit de rook streken sprinkhanen op de aarde neer. En aan hen werd macht gegeven, zoals de schorpioenen op aarde macht hebben. Hun werd aangezegd geen schade toe te brengen aan het gras van de aarde, of aan gewassen en bomen, maar alleen aan de mensen die het zegel van God niet op hun voorhoofd droegen. Hun werd niet de macht gegeven om hen te doden, maar wel om hen te pijnigen, 5 maanden lang. En de pijn was als de pijn die een schorpioen veroorzaakt wanneer die iemand steekt. In die dagen zullen de mensen de dood zoeken en hem niet vinden. En zij zullen willen sterven, maar de dood vlucht van hen weg. De sprinkhanen zagen eruit als paarden, voor de oorlog toegerust. Op hun kop droegen ze iets dat leek op een gouden kroon. Hun gezicht deed denken aan dat van een mens. Hun haar aan dat van een vrouw. En hun tanden aan die van een leeuw. Hun borstschilden leken op ijzeren harnassen. En het gedruis van hun vleugels was als het dreunen van wagens met veel paarden die ten strijde snellen. Zij hadden staarten als schorpioenen en ook angels. En in hun staart zat hun macht om de mensen kwaad te doen, 5 maanden lang. Als koning over hen hadden zij de engel van de afgrond. Zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon. In het Grieks Apollyon. Het eerste wee is voorbij. Maar hierna komen er nog 2. En de zesde engel blies op de trompet. Ik hoorde een stem uit de 4 horens van het gouden altaar komen, dat voor het aanschijn van God staat. Zij sprak tot de zesde engel die het trompet had. Maak de 4 engelen los die zijn vastgebonden bij de grote rivier, de Eufraat. Toen werden de 4 engelen losgelaten die voor dit uur en deze dag en deze maand en dit jaar gereed waren gehouden om een 1/3 van de mensen te doden. Het getal van de ruiterscharen was 20.000 × 10.000. Ik hoorde een aantal noemen. En aldus zag ik in mijn visioen de paarden en hun berijders. De ruiters droegen vuurrode, grijsblauwe en zwavelgele harnassen. En de koppen van de paarden waren als leeuwenkoppen. En uit hun bek kwamen vuur en rook en zwavel. Door deze 3 plagen werd 1/3 van de mensen gedood. Door het vuur en de rook en de zwavel die uit hun bek kwamen. Want de macht van de paarden zit in hun bek. En ook in hun staart, want hun staarten zijn als slangen met koppen waarmee zij letsel toebrengen. Maar de andere mensen die niet gedood werden door deze plagen keerden zich niet af van de werken van hun handen. Zij hielden niet op de demonen te aanbidden en de afgoden van goud en zilver en koper en steen en hout die niet kunnen zien, horen of gaan. Zij bekeerden zich niet van hun moorden en toverkunsten, van hun ontucht en dieverij.

De Apocalyps of Openbaring van Johannes. Hoofdstuk 10, versen 1 tot en met 11. Toen zag ik een andere sterke engel neerdalen uit de hemel. Gehuld in een wolk, de regenboog boven zijn hoofd. Zijn gelaat was als de zon en zijn benen waren als zuilen van vuur. Hij hield een boekje open in zijn hand. Zijn rechtervoet zette hij op de zee en zijn linker op de aarde. Hij gaf een luide schreeuw als leeuwengebrul. Op zijn schreeuw weer klonken de zeven donderslagen. Toen de zeven donderslagen gesproken hadden, wilde ik gaan schrijven. Maar ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: verzegel wat de zeven donderslagen gezegd hebben en schrijf het niet op. Toen hief de engel, die ik op de zee in het land zag staan, zijn rechterhand op naar de hemel. Hij zwoer bij hem die leeft tot in alle eeuwigheid, die de hemel, de aarde en de zee met alles wat zij bevatten geschapen heeft. En hij riep: er zal geen uitstel meer zijn als de tijd is aangebroken voor de zevende engel om op de trompet te blazen. Dan zal het geheime raadsbesluit van God in vervulling gaan, zoals hij het heeft geopenbaard aan zijn dienstknechten, de profeten. Toen sprak de stem die ik uit de hemel gehoord had opnieuw tot mij en zei: ga, neem het geopende boek dat ligt in de hand van de engel die op de zee en op het land staat. En ik ging naar de engel en vroeg hem mij het boekje te geven. Hij zei: neem het en eet het op. Het zal bitter zijn in uw buik, maar in uw mond zoet als honing. Ik nam het boekje uit de hand van de engel en at het op. Het smaakte in mijn mond, zoet als honing. Maar toen ik het had doorgeslikt, werd het bitter in mijn buik. Toen werd mij gezegd: u moet opnieuw profeteren over vele volken en naties en talen en koningen.

De Apocalyps of Openbaring van Johannes. Hoofdstuk 11, versen 1 tot en met 19. Daarna werd mij als meetstok een rietstengel gegeven. Met de woorden: sta op en meet de tempel van God en het altaar en tel hen die daaraan bidden. Maar blijf af van de voorhof die buiten de tempel is en meet die niet, want die is aan de heidenen gegeven. En zij zullen de heilige stad vertrappen 42 maanden lang. Ik zal mijn twee getuigen bevelen om te profeteren in zakken gekleed 1260 dagen lang. Dit zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaars die voor de Heer van de aarde staan. Als iemand hun kwaad wil doen, komt er vuur uit hun mond om hun vijanden te verteren. Ja, wie hun kwaad wil doen, moet al dus sterven. Zij hebben macht om de hemel te sluiten, zodat er geen regen valt in de tijd dat zij profeteren. En zij hebben macht over de wateren om ze in bloed te veranderen. En macht om de aarde te treffen met allerlei plagen, zo vaak als zij willen. Maar als zij hun getuigenis hebben beëindigd, zal het beest dat uit de afgrond opstijgt oorlog met hen voeren en hen overwinnen en doden. Hun lijken zullen op het plein van de grote stad liggen, die symbolisch Sodom en Egypte heet, alwaar ook hun Heer werd gekruisigd. Mensen uit alle volken en stammen en talen en naties zien hun lijken liggen, 3,5 dag lang. Zij dulden niet dat hun lijken begraven worden. De bewoners van de aarde maken zich vrolijk over hen, vieren feest en sturen elkaar geschenken. Want deze twee profeten waren voor hen een kwelling. Maar na die 3,5 dag voer een levensgeest uit God in hen. Zij kwamen overeind en grote vrees overvielen allen die hen zagen. Zij hoorden een luide stem uit de hemel tegen hen zeggen: stijg hierin op. En ten aanschouwe van hun vijanden stegen zij in een wolk naar de hemel op. Op hetzelfde ogenblik ontstond er een zware aardbeving. Een tiende deel van de stad stortte in. En 7000 mensen kwamen om bij die aardbeving. De overlevenden werden door schrik bevangen en brachten eer aan de God van de hemel. Het tweede wee is voorbij. Het derde wee komt spoedig. En de zevende engel blies op de trompet. In de hemel klonken luide stemmen die riepen: nu komt de heerschappij over de wereld toe aan onze Heer en zijn Messias. Hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheid. De 24 oudsten die op hun tronen zetelen voor het aanschijn van God wierpen zich neer en aanbaden God. Wij danken u, Heer God, albeheerser, die is en die was, dat u uw grote macht gegrepen hebt en uw koningschap aanvaard hebt. De volken waren in toorn ontstoken. Maar ook uw toorn is ontbrand en de tijd is gekomen om de doden te oordelen en om het loon aan uw dienstknechten, de profeten, te geven, aan de heiligen en aan hen die ontzag hebben voor uw naam, kleinen en groten, en om hen te vernietigen die de aarde vernietigen. Toen ging de tempel van God in de hemel open en de ark van zijn verbond werd zichtbaar in zijn tempel. Het begon te bliksemen en te rommelen en te donderen. De aarde beefde en er viel zware

De Apocalyps of Openbaring van Johannes, hoofdstuk 12, versen 1 tot en met 18. Een groot teken verscheen aan de hemel. Een vrouw, omkleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. Zij was zwanger en schreeuwde in haar weeën en baresnood. Toen verscheen aan de hemel een ander teken, een grote vuurrode draak. Hij had 7 koppen en 10 horens en op zijn koppen 7 diademen. Zijn staart vaagde een derde deel van de sterren aan de hemel weg en wierp ze op de aarde. De draak stond voor de vrouw die zou baren, om haar kind te verslinden, zodra zij het gebaard had. Zij baarde een kind, een zoon, die alle volken zal wijden met een ijzeren staf. Haar kind werd ijlings weggevoerd naar God en zijn troon. De vrouw vluchtte naar de woestijn, waar God voor haar een plaats had bereid om daar gevoed te worden, 1260 dagen. Toen brak er in de hemel een oorlog uit. Michael en zijn engelen vochten tegen de draak en de draak en zijn engelen vochten terug. Maar ze hielden geen stand en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. De grote draak werd neergeworpen. De oude slang, die duivel en Satan heet en de hele wereld misleidt, hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen met hem. En ik hoorde een stem in de hemel luid roepen: nu zijn de redding en de macht en het koningschap van onze God gekomen en de heerschappij van zijn Messias, want de aanklager van onze broeders is neergeworpen, hij die hen aanklaagde bij onze God, dag en nacht. Zij hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis, want zij waren niet gehecht aan het leven, zelfs niet met de dood voor ogen. Daarom, juich, hemelse sferen, en u die daar woont, wee u, aarde en zee. De duivel is ziedend van woede naar u afgedaald, want hij weet dat zijn dagen geteld zijn. Zodra de draak zag dat hij op de aarde was neergeworpen, begon hij de vrouw die het mannelijk kind had gebaard te vervolgen. Maar aan de vrouw werden de 2 vleugels van de grote arend gegeven om naar de woestijn te vliegen, naar de voor haar bestemde plaats waar zij buiten het bereik van de slang wordt gevoed, een tijd en 2 tijden en een halve tijd. Toen spuwde de slang uit zijn muil de vrouw water na, als een stroom, opdat die stroom haar zou meesleuren. Maar de aarde kwam de vrouw te hulp. Zij opende haar mond en verzwolg de stroom die de draak uit zijn muil had gespuwd. Nu ontstak de draak in blinde woede tegen de vrouw. Hij ging weg om oorlog te voeren tegen haar overige kinderen, tegen hen die de geboden van God en het getuigenis van Jezus trouw bewaren. Hij stelde zich op het strand van de zee.

De Apocalyps of Openbaring van Johannes. Hoofdstuk 13, versen 1 tot en met 18. Toen zag ik uit de zee een beest opstijgen. Het had 10 horens en 7 koppen. En op zijn horens 10 diademen. En op zijn koppen stonden godslasterlijke namen. Het beest dat ik zag leek op een luipaard. Zijn poten waren als die van een beer en zijn muil was als een leeuwenmuil. De draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. Een van zijn koppen leek dodelijk gewond, maar zijn doodwond genas. Toen liep de hele wereld het beest vol bewondering achterna. En ze aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht had gegeven. Ze aanbaden het beest en zeiden: wie is gelijk aan het beest? Wie kan de strijd met hem aanbinden? Aan hem werd een mond vol grootspraak en godslastering gegeven. En hem werd daartoe macht gegeven, 42 maanden lang. Toen opende hij zijn mond om God te lasteren, om zijn naam te lasteren en zijn woontent en hen die in de hemel wonen. En hem werd toegestaan oorlog te voeren tegen de heiligen en hen te overwinnen. Hem werd macht gegeven over alle stammen en volken en talen en naties. Alle bewoners van de aarde zullen hem aanbidden. Ieder wiens naam niet van de grondlegging van de wereld afgeschreven staat in het boek des levens van het lam dat geslacht is. Wie oren heeft, moet horen. Wie bestemd is voor gevangenschap, gaat in gevangenschap. Wie bestemd is voor de dood door het zwaard, zal met het zwaard gedood worden. Nu komt het aan op de standvastigheid en de trouw van de heiligen. Toen zag ik een ander beest. Dit rees op uit de aarde. Het had 2 horens als een lam, maar het sprak als een draak. Alle macht van het eerste beest oefende het uit voor diens ogen. Het bewerkt dat de aarde en haar bewoners het eerste beest aanbidden, waarvan de doodwond genezen was. Het verricht grote tekenen. Het laat zelfs vuur uit de hemel op aarde neerdalen, ten aanschouwen van de mensen. Het misleidt de bewoners van de aarde door de tekenen die het verricht in opdracht van het beest. Het haalt er naartoe over om een beeld op te richten ter ere van het beest, dat door het zwaard werd gewond, maar in leven bleef. Hij werd zelfs toegestaan levensadem te geven aan het beeld van het beest, zodat het kon spreken en kon bewerken dat alle die het beeld van het beest niet aanbaden ter dood werden gebracht. Het maakt dat allen, klein en groot, rijk en arm, vrij en slaaf, een merkteken ontvangen op hun rechterhand of op hun voorhoofd. Niemand kan iets kopen of verkopen als hij dat teken, de naam van het beest of het getal van zijn naam, niet draagt. Nu komt het aan op scherpzinnigheid. Wie doorzicht heeft, kan het getal van het beest berekenen. Het duidt een mens aan. En het getal van die mens is 666.

De Apocalyps of Openbaring van Johannes. Hoofdstuk 14, versen 1 tot en met 20. Weer keek ik toe en zie, daar stond het lam op de berg Sion en met hem 144.000 mensen. Die droegen zijn naam en de naam van zijn vader op hun voorhoofd geschreven. Ik hoorde uit de hemel een geluid, als het gedruis van vele wateren en het dreunen van de donder. Het geluid dat ik hoorde was als de klank van citerspelers die op een citer speelden. Zij zongen een nieuw lied, staande voor de troon en voor de vier dieren en de oudsten. Niemand kon het lied leren, behalve de 144.000 die van de aarde zijn vrijgekocht. Zij zijn het die zich niet met vrouwen hebben bevlekt, maar maagdelijk zijn gebleven. Zij volgen het lam, waarheen het ook gaat. Zij zijn vrijgekocht als de eerstelingen van de mensheid voor God en het lam. In hun mond is geen leugen gevonden. Zij zijn zonder smet. Toen zag ik het, hoog in de lucht, een andere engel vliegen. Hij had een eeuwig evangelie te verkondigen aan de bewoners van de aarde, aan alle naties en stammen en talen en volken. Hij riep met luide stem: heb ontzag voor God en breng hem eer, want het uur van zijn oordeel is gekomen. Aanbid hem die de hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. Een andere engel, een tweede, volgde hem en riep: gevallen, gevallen is Babylon, de grote stad die alle volken heeft bedwelmd met de wijn van de razernij van haar ontucht. Nog een engel, een derde, volgde hen en riep met luide stem: iedereen die het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of zijn hand laat aanbrengen, die zal de wijn drinken van God storen, onverdund geschonken in de beker van zijn toorn. Hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel, ten aanschouwen van de heilige engelen en van het lam. De rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid. Overdag nog 's nachts is er rust voor hen die het beest en zijn beeld aanbidden, en voor ieder die het merkteken van zijn naam aanneemt. Nu komt het aan op de volharding van de heiligen, van hen die de geboden van God en het geloof in Jezus trouw bewaren. Ik hoorde een stem uit de hemel die zei: schrijf op, gelukkig de doden die in de Heer sterven, van nu af aan. Ja, waarlijk, zegt de geest, laat hen uitrusten van hun zwoegen, want hun daden vergezellen hen. Ik keek toe en ik zag een witte wolk. Op de wolk zat iemand, een mensenzoon gelijk, met een gouden kroon op zijn hoofd en een scherpe sikkel in zijn hand. Een andere engel kwam uit de tempel en riep met luide stem tot hem die op de wolk zat: sla uw sikkel erin en maai, want het uur om te maaien is gekomen. Overrijp werd de oogst van de aarde. Toen wierp hij die op de wolk zat zijn sikkel op de aarde, en de aarde werd afgemaaid. Weer kwam een engel tevoorschijn uit de tempel in de hemel, en ook hij droeg een scherpe sikkel. Een andere engel, aangesteld over het vuur, kwam van het altaar en riep met luide stem tot hem die de scherpe sikkel droeg: sla uw scherpe sikkel erin en de oogst de trossen van de wijngaard van de aarde, want haar druiven zijn rijp. Toen wierp de engel zijn sikkel op de aarde en oogste de wijngaard van de aarde. Hij wierp de trossen in de grote perskuip van Gods woede. De perskuip werd getreden buiten de stad en bloed stroomde eruit tot aan de teugels van de paarden over een afstand van 1600 stadien.

De Apocalyps of Openbaring van Johannes. Hoofdstuk 15, versen 1 tot en met 8. Toen zag ik een ander teken in de hemel, groot en wonderbaar. Zeven engelen met de zeven laatste plagen, want daarmee bereikte Gods woede zijn einde. Ik zag een zee als van glas, met vuur gemengd, en hen die over het beest en zijn beeld en het getal van zijn naam hadden gezegevierd, zag ik op die glazen zee staan, met de citers van God. Zij zongen het lied van Mozes, de dienstknecht van God en het lied van het Lam. Groot en wonderbaar zijn uw daden, Heer God, Albeheerser. Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, Koning van de volken. Wie zou geen ontzag hebben voor u, Heer, en uw naam niet verheerlijken? Want u alleen bent heilig. Alle volken zullen komen en u aanbidden, omdat uw rechtvaardige oordelen openbaar zijn geworden. Daarna zag ik hoe de tempel, de tent der getuigenis, in de hemel geopend werd. De zeven engelen met de zeven plagen traden uit de tempel, gekleed in zuiver glanzend linnen en met een gouden gordel om hun borst. Een van de vier dieren gaf aan de zeven engelen zeven gouden schalen, vol met de woede van God die leeft tot in alle eeuwigheid. Toen vulde zich de tempel met rook vanwege Gods heerlijkheid en vanwege zijn macht, en niemand kon de tempel binnengaan voordat aan de zeven plagen van de zeven engelen een eind gekomen was.

Beste luisteraars van Radio Maria, het is ondertussen 3 uur geworden. Het uur van de goddelijke barmhartigheid, het uur waarop Jezus Christus zijn leven geeft voor ons op het kruis, voor onze verlossing en voor ons heil. Bidden wij samen het kroontje van de goddelijke barmhartigheid voor al onze intenties. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u, gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.

door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, Almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, Almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, Almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op u. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

En zo, dierbare luisteraars, mochten wij samen het kroontje van de goddelijke barmhartigheid bidden tijdens dit uur van de goddelijke barmhartigheid. We danken u van ganser harte voor uw gebed en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw om 3 uur afstemt op Radio Maria om samen met ons dit gebedsmoment mee te maken. Van harte dank en graag tot een volgende keer.

Van harte welkom, beste luisteraars. In deze uitzending van Heiligen Getuigen lezen we u verder uit het boek Wanneer niets meer te verwachten valt, ontluikt de hoop, van Marie-Dauphine Caron. We waren aangekomen aan het 11e hoofdstuk, Recidief. Ze incasseert de klap als een zweepslag, blijft even stom geslagen en Nathan onmerkbaar haar schouders zakken, alsof ze onder de last van de schok buigt. Haar gezichtje weerspiegelt een zo grote smart dat het lijkt alsof ik haar lijfelijk geslagen heb. Na een moment van stilte gaat ze op de grond zitten en verzekert me met een ongelooflijke vastberadenheid: ik wil niet naar die arts toe. Ik wil niet dat ze tegen me praten. We moeten wel, liefje. Je hebt geen keus. Het is heel moeilijk, dat weet ik. Maar je hebt geen keus. Ik smeek het je. Kom en maak de dingen niet extra moeilijk. Ze weigert echter nog steeds een stap te zetten. Ik moet aandringen door haar uit te leggen dat we echt niet anders kunnen. Dat het voor mij ook moeilijk is. Ze laat zich uiteindelijk overhalen en gaat zwijgend met me mee. Alsof ze de kamer, als ze de kamer binnenkomt, zitten de artsen nog op dezelfde plaats. Ze stellen haar vragen. Anne-Gabriel, heb je de laatste tijd pijn gehad? Nee. Jawel, je hebt pijn gehad in je onderbeen en in je dijbeen. Ja, maar dat deed niet zoveel pijn als de tumor. Ze kijkt hen recht in de ogen en daagt hen uit met haar blik. Niet hen daagt ze uit, maar de ziekte, en ze probeert wanhopig de overwinning ervan te ontkennen. Dan spreken ze het vonnis uit. Anne-Gabriel, je ziekte is teruggekomen. We moeten weer met een behandeling beginnen. Je zult weer vaker naar het ziekenhuis moeten komen. Ze leggen haar het nieuwe behandelschema uit. Ze luistert zwijgend en kijkt voor zich uit. Als de arts tenslotte zwijgt, stelt ze maar één vraag. Ga ik opnieuw mijn haar verliezen? Ja. Dan wendt ze zich af, verbergt haar gezicht in haar handen en begint stilletjes te huilen. Zij blijven gegeneerd zwijgen terwijl ze naar haar kijken. Anne-Gabriel zal later bekennen dat het ergste voor haar was toen ze in het ziekenhuis over haar terugval te horen kreeg. Van die tijd af zal ze me bij elk onderzoek steeds laten beloven dat de uitkomst haar pas verteld zullen worden als we thuisgekomen zijn. Ten slotte gaan we in stilte naar buiten. Nauwelijks is de deur dicht of ze pakt mijn hand. Mama, wat ik nu echt zou willen, is dat we naar huis gaan. Natuurlijk, liefje. Ik zal Thierry bellen. Hij zal wel niet ver weg zijn. Dan gaat ze verder. Er is nog iets. Ik wil absoluut niet dat ze het te weten komen. Ik wil niet dat ze zeggen dat ik een recidief heb en dat ik weer ziek ben. Zeg het alsjeblieft tegen niemand. Maar we moeten het toch wel tegen de familie zeggen. De familie wel, maar dat is alles. Verder niemand. Alsjeblieft. Als jij dat wilt, liefje, dan zeggen we niets. Dat beloof ik je. Gelukkig is de taxi in de buurt. We zijn net onderweg naar de trap om naar hem toe te gaan als we een verpleegkundige, Anne, tegenkomen. Ze glimlacht Anne-Gabriel toe. Ben je blij?
Het is nu gedaan met de chemokuren. We zeggen haar niet hoezeer ze zich vergist. We zijn al bij voorbaat moe en om haar te moeten uitleggen dat de ziekte teruggekomen is. Ze begrijpt uit onze toon dat we weinig zin hebben om te praten en ze trekt zich snel terug. Maar ik neem het haar niet kwalijk. De week daarop komt ze trouwens haar excuses maken voor haar onhandigheid en ze legt ons uit dat ze nog niet op de hoogte was van het recidief. Terwijl we op de taxi wachten, valt er een stilte tussen ons. Anne-Gabrielle lijkt verloren in pijnlijke gedachten terwijl ik naar haar kijk en de hele zwaarte van de smart

met een nieuwe behandeling beginnen om je te genezen. Ik heb niet de moed haar te zeggen dat ze er gelijk in heeft dat ze bang is. Ze is nog zo klein. De moeilijke vraag van de waarheid in het zicht van de dood gaat me door het hoofd. Moeten we het haar zeggen of niet? Natuurlijk, absoluut gezien moeten we dat doen, opdat zieken zich erop kunnen voorbereiden voor God te verschijnen. Maar dit is een kind. Ze is nog geen 8 jaar oud. En bovendien, ze is er klaar voor. Dat zie ik heel goed. Verschillende priesters hebben me dat ook gezegd. Ik bid tot onze lieve vrouw om me te verlichten. Zij die op zo volmaakte wijze moeder is. In de taxi zeggen we geen woord. Allebei hebben we ons in de stilte teruggetrokken. Thierry voelt aan dat ik helemaal geen zin heb om te praten. Anne-Gabriël vouwt haar handen en kijkt naar buiten. Nu en dan doet ze de ogen dicht. Ik denk dat ze bidt. Ik zou haar gerust willen stellen, haar troosten, haar zeggen dat wij er zijn. Maar de aanwezigheid van de taxichauffeur plaatst een muur van stilte tussen ons. Zij wil niet dat men het weet. Ik kan dus tegen hem niet over haar recidief spreken. Ik heb moeite om mijn gedachten te ordenen. Ze worden geblokkeerd door een enkele gedachte. Ze gaat dood. Dan herhaal ik opnieuw om mijn pijn te verlichten. Mijn God, ik draag haar aan u op. Ook al heb ik werkelijk geloofd dat u haar zou genezen, laat uw wil geschieden. Het opdragen van mijn pijn maakt die draaglijk, want door die te heiligen, te sacraliseren, wordt ze vruchtbaar. En toch ben ik vreselijk angstig. Wat ons te wachten staat, is zo verschrikkelijk. Nee, niet aan denken. We zullen genade ontvangen. We geven ons over. We werpen ons in de barmhartige liefde van God. Het geloof geeft zin aan heel ons leven, aan al ons lijden, aan onze dood. Het behoudt ons in vrede. Ik geloof dat we met de vrede alles kunnen dragen.

De taxi zet ons af voor de deur van Catherine, die op Alex heeft opgepast. Aan mijn gezicht ziet ze onmiddellijk dat er slecht nieuws is. Op haar vragende blik sla ik de ogen neer als teken van bevestiging. Ik zie aan haar blik dat ze getroffen is, maar ze neemt de zaken vlot ter hand. Anne-Gabriel, we gaan er vanavond thuis een pizzamaaltijd van maken. Ik ga François, Xavier en Blanche uit school halen, tegelijk met mijn kinderen, en dan gaan we het samen gezellig maken. Intussen gaat mama naar huis, want ze heeft zeker nog van alles te doen. Ze weet dat ik Alexander een bericht moet laten sturen. En dan komt ze weer terug om met ons mee te eten. Vind je dat goed? Anne-Gabriel glimlacht haar toe. Dat vooruitzicht bevalt haar zichtbaar. Catherine neemt haar mee naar de kinderslaapkamer en haalt speciaal voor haar een prachtige prinsessenjurk tevoorschijn die ze op voorhand heeft gekocht voor haar dochtertje, die duidelijk nog te jong is. Ze stelt haar voor die rustig aan te trekken en komt bij mij terug. Mijn eerste reactie is om de uitnodiging af te wijzen. Haar man is ook op zee, maar ze dringt aan. Zo kun je niet blijven. Bovendien is het passen op Alex een echt geluk voor me. Vergeet niet dat ik haar meter ben. En je moet ook absoluut in de gelegenheid zijn om in alle rust een bericht aan Alexander te sturen en tot jezelf te komen. Je zult zien dat het goed is. Vertrouw me nu maar. Ik accepteer het en ga naar huis en laat de kinderen aan haar over. Mijn eerste handeling als ik thuis ben is telefoneren naar het eskader om Alexander te laten waarschuwen. Als de telefoon aangenomen wordt, leg ik hem de situatie uit. Goedemiddag, meneer. Het spijt me dat ik u stoor. Ik bel u omdat ik aan mijn man een slecht bericht wil laten overbrengen. Hij zwijgt. Hij wacht duidelijk op wat er komen gaat. Ziet u, onze dochter heeft kanker en ze heeft zojuist een recidief gekregen. Mijn man wist dat we vandaag uitslagen zouden krijgen en we hadden afgesproken dat ik hem zou laten waarschuwen als die niet goed zouden zijn. Dat is nu het geval. De marineofficier aan de andere kant zit er duidelijk mee. Hij vraagt me te wachten en ik hoor dat hij een tijd zachtjes praat met iemand anders. Uiteindelijk vraagt hij me op te hangen in afwachting van een telefoontje van het hoofd van de generale staf, wat deze heel snel doet. Hij stelt me gerust. Mevrouw Caron, het spijt me werkelijk heel erg voor u. Het is vreselijk nieuws. Maak u niet ongerust. We gaan uw man waarschuwen. We zullen hem een bericht sturen dat we nu samen zullen opstellen als u wilt. We stellen het bericht op, waarin ik uitleg dat de ziekte weer is teruggekomen en dat de artsen de volgende maandag met een nieuwe behandelschema beginnen. De chef van de generale staf stelt me dan een vraag die me verrast. En u, mevrouw, hoe gaat het met u? Ik heb wel een schok gekregen, maar ik maak het goed. Ik ben niet alleen, er zijn lieve mensen om me heen. Denkt u dan niet dat we dat ook aan uw man moeten schrijven? Hoezo? Ik ben van geen enkel belang. Het gaat om Anne-Gabriel. Vergis u niet, mevrouw. Ik denk dat uw man gerustgesteld zal zijn als hij weet dat u zich goed houdt onder de schok. Schrijft u dan maar dat ik het goed maak.
We praten nog wat. De bijzondere vriendelijkheid van deze man, die ik niet ken en die waarschijnlijk niet weet hoe ik eruit zie, ontroert me en doet me zelf goed. Alexander zal me later vertellen dat hij zich opgelucht begon te voelen toen hij aanzag komen dat de reis zou eindigen zonder dat hij een bericht gekregen had. Maar toen hij om 21 uur hoorde omroepen, persoonlijk bericht voor de commandant, wist hij dat het voor hem was. Hij zal me bekennen dat hij gerustgesteld was over hoe ik me hield door mijn opmerking: ik maak het goed. Als ik de telefoon heb neergelegd, ga ik naar mijn slaapkamer om alle tranen die ik heb verzameld sinds het begin van de middag de vrije loop te laten. Maar ik kan niet huilen. Mijn ogen blijven wanhopig droog. Om mezelf ertoe te brengen, zeg ik steeds tegen mezelf: huil nou, huil nou. Je bent helemaal alleen. De kinderen kunnen je niet horen. Niemand kan je horen. Profiteer daarvan. Huil je helemaal suf. Gooi al die ingehouden pijn eruit. Maak je vrij. Niets. Geen enkele traan. Geen snik. Ik maak op dat moment mee wat ik meermalen gelezen had in verschillende boeken en wat ik nogal overdreven vond. Haar verdriet ging de tranen te boven. Ik ging vreselijk boos op mezelf terug naar Catherine. Bij het aankomen daar hoor ik Anne-Gabrielle schateren. Ik bewonder dat vermogen van haar om op iets anders over te schakelen en dank de hemel dat die me zulke vriendinnen heeft gegeven. We hebben toch nog een gezellige avond. Het naar bed gaan is echter moeilijk. Anne-Gabrielle begint weer pijn te krijgen. Als ik haar wel te rusten kom zeggen, vraagt ze: mama, ga ik dood? Ik probeer haar zo goed en zo kwaad als het gaat gerust te stellen. Ik kan haar niet bedriegen, maar ik wil haar ook niet radeloos maken. Ze luistert rustig naar me en besluit ons gesprekje met de woorden: ik weet dat alles goed zal gaan, want ik weet dat onze lieve Heer zal zorgen dat het goed gaat. Haar onwrikbare vertrouwen in de liefde van God brengt me tot rust. Niet alleen omdat hij haar geruststelt, maar ook omdat hij me eraan herinnert dat we niet alleen staan tegenover lijden en dood. Mijn God, dat u wil geschieden. Dus zoek ik mijn toevlucht in de liefde van God. Het is me immers onmogelijk de toekomst te beheersen, ja, zelf erover na te denken. Ik draag hem dit vreselijke lijden op, geef me aan hem over en vraag hem om over ons te waken als kwetsbare kinderen en ons bij te staan. In dat gebed van overgave vind ik weer vrede. Ik stuur een berichtje aan onze naaste familie en vrienden, waarbij ik de e-mailadressen bewust zichtbaar laat, om hen op de hoogte te stellen van de situatie. Ik leg er de nadruk op dat Anne-Gabrielle niet wil dat men weet dat ze een recidief heeft. Een wens die ik besloten heb te respecteren. Ik ga naar bed terwijl ik deze beproeving aan God opdraag en smeek hem om Anne-Gabrielle te genezen. En als hij wil dat wij hem de kostbare schat die hij ons heeft toevertrouwd teruggeven, dat hij ons dan de kracht geeft zijn wil te aanvaarden. Pas na deze acte van overgave lukt het me om de slaap te vatten. Aanvaarding is bevrijding.

0: 12e hoofdstuk. Nieuw behandelschema. We hebben de indruk dat we in enkele dagen een jaar in de tijd zijn teruggegaan. De nachten worden weer beroerd. De pijnen die tot dan toe nog gering waren, komen plotseling met grote hevigheid opzetten. Ze zitten overal. In het rechterbovenbeen, de rug en het onderbeen. We hebben grote moeite om ze te bestrijden, ondanks dat er morfine is. Meestal komt de pijn tegen de ochtend tot rust, zodat ik Anne Gabriël een beetje aanspoor, ondanks alles toch naar school te gaan. Ze accepteert dat, maar vaak moeten ze me in de loop van de ochtend bellen dat ik haar moet komen halen. De pijnen krijgen een dergelijke intensiteit dat we tenslotte met spoed het ziekenhuis bellen. Daar schrijft men ons morfine in vloeibare vorm voor. Ieder uur in te nemen, naast de vaste vorm die ze al 's ochtends en 's avonds krijgt. Maar de opgave is zwaarder dan een jaar eerder. Behalve het medische aspect van het recidief komt erbij die lichamelijke kwalen nog een groot geestelijk lijden. Anne Gabriël, die in een jaar veel volwassener geworden is en in het ziekenhuis heel wat dingen heeft gezien, maakt een gekwelde indruk, maar praat niet. Ze heeft er behoefte aan gerustgesteld te worden en zich te kunnen uiten, terwijl ze tegelijkertijd probeert ons te beschermen. Ze is bang om te sterven en ik weet niet wat ik haar moet zeggen. Ze stelt ook heel veel vragen. Verschillende keren vraagt ze me: Mama, waarom heeft onze lieve Heer me genezen als hij me daarna weer ziek ging maken? Niet heeft hij ziek gemaakt. Dat is de ziekte die is teruggekomen. Je weet wel. We wisten dat dat mogelijk was. Dat hebben we nooit voor je verborgen gehouden. Hij laat alleen maar toe dat het zo gaat. Waarom laat hij het dan toe? Ik vraag me af wat er voor goeds kan zijn aan ziek zijn. We wenden ons tot de priester, kapelaan de Brul en onze neef Benoit. De laatste is er steeds meer voor haar en geeft haar geestelijke leiding. Bij elk van zijn bezoeken praat hij lang met haar en hoort haar biecht. Juist hij komt bij ons op bezoek, daags na die vreselijke ontmoeting met de artsen. Anne Gabriël heeft een fotolijstje voor hem gemaakt waarin hij een foto kan plaatsen van zijn vader, oom Antoine, die een paar maanden geleden is overleden. Ze doet er een briefje bij, waarin ze uitlegt dat ze met dit cadeau wil proberen hem wat steun te geven. Daarmee toont ze dat ze onbewust hoopt haar eigen narigheid te verminderen door die van een ander te verlichten. Ze gaat verder. Ik hoop dat u het goed maakt. Met mij gaat het wel, ook al moeten we weer van vooraf aan beginnen. Ik bid voor u met heel mijn hart. Dat is ze helemaal ten voeten uit. In plaats van zich terug te trekken in zichzelf, keert ze zichzelf nog tot de anderen. Voor nu ontvangt ze haar oom met omzichtige aanhankelijkheid, duidelijk nog erg onder de indruk van het nieuws van haar recidief. Benoit is zelf ook zichtbaar aangedaan door het moeilijke bericht, want hij weet wat het betekent voor haar levensverwachting. Zoals altijd lunchen we, wanneer hij komt, allemaal samen. Tijdens de maaltijd antwoordt ze ja als hij vraagt of ze alles aanvaardt wat onze lieve Heer van haar vraagt. Later bekent ze ons echter dat ze bang is om dood te gaan en als Benoît haar vriendelijk antwoordt: maar je hebt gezegd dat je alles zou aanvaarden wat de goede God je zal vragen. Dan roept ze doodsbang uit: maar onze lieve Heer zal me toch zeker niet vragen om dood te gaan? Ze had niet gedacht dat de opoffering zo ver zou gaan. Op dat moment overzie ik op nog pijnlijker wijze al het afschuwelijke dat ons te wachten staat. In de loop van de dag komen allerlei attenties de neiging tot zwaarmoedigheid doorbreken, die me sinds de vorige dag in haar greep heeft. De besteller brengt een prachtig boeket van mijn broer Guillaume, die in Ivoorkust is, op een buitenlandse missie. In een aandoenlijk briefje verzekert hij me van zijn gebeden en zijn verlangen om ons te helpen. Op zijn bloemen volgen al snel andere, deze keer witte rozen. Ze zijn van mijn ouders, die hun genegenheid en hun gebed overbrengen. Vriendinnen komen aan de deur met een prachtige taart, die bij de beste patissier van Toulon is gekocht. Die hebben mijn zussen voor me besteld. Ze willen dat ik kracht verzamel. Al die tekenen van genegenheid maken de last meteen lichter voor me. Diezelfde avond komt Alexander thuis voor 5 dagen. Opeens lijkt alles minder moeilijk, ook al is de last even zwaar. Hij weegt minder als je hem met 2 draagt. Door de invloed van de corticosteroïden wordt de pijn geleidelijk aan minder, om tenslotte helemaal te verdwijnen. Op de dag dat haar vader weer naar zee vertrekt, wordt Anne-Gabriël wakker zonder pijn. Ze kan zelf weer lopen met behulp van krukken. Haar rechter onderbeen is duidelijk veel dunner geworden. Bij zijn vertrek heeft Alexander laten weten dat hij contact zal opnemen zodra hij dat kan. Ik vraag me af hoe ongerust hij zich daar ver weg maakt. Thuis is de stemming ook niet optimaal. We incasseren beetje bij beetje, maar wel gemakkelijker nu ze minder pijn heeft. Het lijkt wat meer overkomelijk. De andere kinderen zijn onuitstaanbaar, wat mijn taak er niet makkelijker op maakt. François Xavier verklaart zijn zusje dat hij ook wel ziek wil zijn, net als zij. Dat ze zit te dreinen zonder echt pijn te hebben. Die ongerechtvaardige opmerking maken Anne-Gabrielle aan het huilen en ik moet haar uitleggen dat hij tegelijkertijd jaloers en ongelukkig is. Blanche grient om niets, wat mijn zenuwen flink op de proef stelt. Alex tenslotte mokt tegen haar grote zus vanuit de hoogte van haar 11 maanden en weigert door haar op de arm genomen te worden, alsof ze het haar kwalijk neemt dat ze al onze aandacht opeist. En als ze het niet eens zijn, slaan ze erop, want François Xavier laat al heel snel zijn vuisten spreken, terwijl Blanche krabt. We hebben hen om organisatorische redenen weer in dezelfde slaapkamer moeten onderbrengen, waarmee het helse duo dat we hadden willen scheiden weer verenigd is. Gelukkig staan er ook wel vertederende momenten tegenover. Het gezinsleven is dus niet altijd een rustig, voortkabbelende stroom. Beste luisteraars, vanaf morgen zullen we verder lezen uit Wanneer niets meer te verwachten valt, ontluikt de hoop, van Marie-Dauphine Caron. Neem gerust een kijkje op onze website bij het programma Heiligen Getuigen. Tot de volgende keer.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.

Van harte welkom, dierbare luisteraars van Radio Maria, dierbare medepelgrims van Pelgrim in eigen land. Nog maar enkele dagen geleden mochten wij met honderden pelgrims naar Onze Lieve Vrouw van Banneux gaan. En daarom zullen wij in de komende afleveringen toch nog wat ruimte maken voor zij die niet konden meegaan, die ook Pelgrim in eigen land een beetje volgen, om te kunnen delen in de grote spirituele en ook menselijke vreugde die we hebben mogen ontvangen in Banneux. Het is vroeg in de ochtend, we staan klaar om naar de bus te gaan in Houthemveld, dat is in Tienen. Dat is een sportveld waar de bus op ons staat te wachten, bus 2, die ons in de richting van het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Banneux zal brengen. We gaan van het station van Tienen eerst richting onze locatie, waar onze studio's gevestigd is, bij de zusters Passionisten. En voor degene die het adres nog niet kennen, Park Passionisten 5, daar kan u ons vinden. En voor zij die er al geweest zijn, die zullen dat weten, anderen vertel ik het er graag bij. We hebben een hele mooie tuin eigenlijk, waar een prachtig Mariabeeld in staat. En daar wil ik graag samen met u onze pelgrimstocht voor vandaag beginnen. Laten wij de kleine 10 minuten dat het kost om van het station naar de studio's te wandelen, gaan wij nu samen ondernemen om een kort gebedsmoment te houden aan het Mariabeeld in onze tuin. En van daaruit vertrekken we dan richting onze bus die op ons staat te wachten en waar we samen met een 50-tal mensen vanuit Tienen vertrekken, eerst nog richting Zoutleeuw, om daar ook enkele mensen op te pikken en dan rechtstreeks doorrijden naar het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Banneux. Wat ben ik blij dat u opnieuw met ons meegaat, dierbare medepelgrims. Laten we onze rugzak opnemen en we gaan.

En zo, dierbare medepelgrims, voor vandaag. Normaal gezien gaat de pelgrim alleen op stap of eens met een collega mee. We hebben ook al eens een priestergids gehad. Maar vandaag gaan we met een hele groep op pelgrimstocht, op bedevaart. Want het moment is opnieuw aangebroken waarop wij met Radio Maria, met onze luisteraars, met onze weldoeners naar onze Lieve Vrouw gaan. De Maagd der Armen, onze Lieve Vrouw van Banneu. En ik sta hier ondertussen in onze mooie tuin van onze locatie in Tienen, waar onze studio's gevestigd zijn, bij het beeld van onze Lieve Vrouw. En we willen de tocht ook graag beginnen hier aan het beeld van Maria in Tienen, om zo alle intenties die hier ooit zijn neergelegd, bij het graf van moeder Martha, hier in de kapel, hier bij het beeld van onze Lieve Vrouw, om die mee te nemen. Ook uw intenties, dierbare medepelgrims, die niet kunnen meegaan vandaag, we nemen ze mee naar Banneu. We gaan ervoor bidden bij onze Lieve Vrouw. Op deze wijze willen wij uitdrukken dat wij geloven dat de moeder van God ons gegeven is als een bijzondere voorspreekster. Als een helper. En zij verwijst altijd naar Jezus. Het beeld hier in onze tuin draagt het Jezuskind in de armen, die zijn armen open heeft voor de hele wereld. Het doet ook denken aan het kruis. Ook daar spreidt Jezus zijn armen uit om de wereld te omhelzen. Onze Heer Jezus Christus is gekomen om ons te verlossen van de dood, van de zonde, van de gevolgen daarvan en het eeuwige leven te laten binnengaan. En de heilige maagd Maria is onze ster Stella Maris die ons daar naartoe leidt. Sterren der Zee, een van de titels van onze Lieve Vrouw. Maar ook de maagd der armen. En we zijn allemaal arm. Voor sommigen onder ons zal dat betekenen financieel, in middelen. Voor nog anderen misschien in bepaalde capaciteiten. Misschien wel in uw lichaam, in uw geest. Ja, zelfs in het spirituele. We zijn arm. We weten niet eens hoe wij behoeven te bidden. Dus wij hebben alle hulp nodig. En die hulp gaan wij gaan vragen aan onze hemelse moeder. En daarom, dierbare medepelgrims, we gaan hier aanzetten, want wij moeten zo meteen de bus op in Tienen. En daar zullen heel wat parochianen ook van de kerk hier, die door pastoor Karel Loots wordt geleid, en die u ook kent natuurlijk van verschillende interviews en dergelijke meer op de radio, ook van catechesis. We gaan hen vervoegen en we gaan zo de bus op naar het heiligdom van onze Lieve Vrouw van Banneu, waar zij verschenen is aan Mariette Becot. De geschiedenis gaan we zeker ook nog een klein beetje

alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Heilige Maagd Maria, Maagd der Armen, bid voor ons. Koningin van de Vrede, bid voor ons. Want ook de wereld en onze politieke leiders zijn arm, hebben gebed nodig. Ook hen nemen wij mee op deze bedevaart, waar we ook heel en bijzonder zullen bidden voor de genezing van de harten, voor vrede. Vrede in de wereld, vrede in de harten van de mensen. Dierbare luisteraars, dierbare medepelgrims, we gaan samen op stap. We nemen u...

Van hieruit is het een goede 20 minuten wandelen richting de plaats waar de bus staat te wachten om ons naar Banneux te brengen. Bij aankomst zie ik al een bekend gezicht. Voor de 3e keer is hij onze busbegeleider en is ook de pastoor van Tienen, namelijk eerwaarde heer Karel Loots. En met de lijst in de hand was hij al mooi iedereen aan het afvinken alvorens ze op de bus konden stappen. Ze kregen ook een mooi bedevaartboekje, zoals al onze bedevaarders hebben gekregen. En zo konden we ons klaarmaken om deze reis aan te vatten. Hugo is onze chauffeur vandaag. En wij gaan dus van hieruit eerst nog naar Zuid-Leeuw. We pikken daar nog enkele mensen op. En zo gaan we dan naar onze lieve vrouw van Banneux. Maar een bedevaart, dat betekent ook een beetje bidden. En dat doen we ook op de bus. Het is geen overvol programma voor mocht u eens denken om mee te gaan. Het is, ik denk, net genoeg. Het staat toe om onze tocht biddend te beginnen. We hebben de lauden, het ochtendgebed van de kerk, ook gebeden bijvoorbeeld. Een korte introductie door de priester. En dan is er ook de mogelijkheid om elkaar wat beter te leren kennen. Heel veel mensen die meegaan op bedevaart kennen elkaar misschien van in de parochie, van ver. Of hebben al eens goeiedag tegen elkaar gezegd op de straat, of kennen elkaar helemaal niet. Sommigen gaan al ieder jaar mee, voor anderen is het de eerste keer. En die prachtige mengelmoes van intenties, van mensen, van zielen, die komen samen op die bus. En dat is een vreugdevol gebeuren. Eerst dus richting Zuid-Leeuw. En dan gaan we luisteren naar de begroeting van eerwaarde heer Karel Loots, onze busbegeleider voor vandaag.

vertrokken richting Banneu. Welkom ook aan de pelgrims van Zoutleeuw. Hè? En we zijn nu vertrokken. Ik lees een stukje voor uit Psalm 122. Een mooie psalm. Hoe blij was ik toen men mij riep, wij trekken naar Gods huis. Nu mag mijn voet Jeruzalem, uw poorten binnentreden. Daar staan de zetels van het recht, de troon van Davids huis. Bid dan om vrede voor Jeruzalem, dat ieder die u lief heeft veilig zij. Dat eendracht heersen binnen uw omwalling, in al uw huizen rust. Terwille van mijn broeders en mijn makkers, en die mij na zijn, wens ik u vrede toe. Terwille van het huis van onze God, bid ik voor u om zegen. En dan bidden we het reisgebed. Goede God, onze bedevaart is begonnen. We hebben thuis afscheid genomen en we zijn nu op weg naar Banneu.

0: waar u ons door Maria heel nabij wilt komen. Wij vragen u, zegen onze reis. Zegen ons allen die zo verlangend naar deze bedevaart hebben uitgezien en laat ons ook weer behouden thuiskomen. Help ons om alle genade, zegen, mooie, sfeervolle dingen en alle vriendschap met blijdschap te ervaren. En we vragen dat op voorspraak van Maria en door Christus onze Heer, die leeft in de eeuwen der eeuwen. Amen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. We zijn op weg. Hip, hip, hip.
1: Hoera!
2: Aan sfeer onderweg kon het zeker niet ontbreken. En een schitterend zonnetje begeleidde ons helemaal tot in Banneu. En daar aankomen, dat is altijd een beetje thuiskomen. En dat mocht ik ook ervaren, want toen we onmiddellijk de rector van het heiligdom ontmoeten, het is ook hij die de gebedsweg voorbidt samen met alle bedevaarders, ja, dan zei hij welkom thuis. Eerwaarde heer Leo Palm, we zijn zeer dankbaar altijd als we hem mogen ontmoeten en we zullen hem op het einde van onze pelgrimstocht nog even kunnen spreken op een bijzondere plaats in het heiligdom, namelijk ons slotmoment aan de bron, waar we ook onze handen zullen onderdompelen in het water, zoals op vraag van Maria. Laten wij onze gebedsweg aanvangen, en dat doen we in de kapel van de Verschijningen, waar de heilige maagd Maria zich heeft vertoond aan Mariette Bekhoff.

0: Velen die naar Banneux komen, zijn overmand door allerlei zorgen. Zij voelen zich machteloos tegenover de grote vraagtekens betreffende de toekomst. Een van deze grote vraagtekens die ons in het bijzonder achtervolgt, is de vrede. De vrede in ons hart, de vrede rondom ons, de vrede in de wereld, de vrede die God ons belooft.
1: Ook in 1933 heerste er grote politieke, economische en sociale onrust in de wereld. Te midden al deze onzekerheden herinnert Maria elke christen eraan dat haar zoon Emmanuel God met ons is. Zoals Mariette in 1933 laten we ons vandaag aansluiten bij de Maagd der Armen. Laten wij haar toelaten om ons hart te raken zoals zij het hart van Mariette geraakt heeft op de avond van de eerste verschijning. Laten we ons door haar leiden op de weg van de vrede. U hebt ons geschapen voor u, Heer, en onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in u.
0: Jullie kennen waarschijnlijk dit citaat van de heilige Augustinus, dat een van de mooiste teksten is over de vrede van het hart. God heeft ons geschapen voor een levendige relatie met hem. Dat is de grote ontdekking die de heilige Augustinus doet na zijn bekering. Na jarenlang rondgezworven te hebben, ontmoet hij Christus in het diepste van zichzelf en vindt de vrede van het hart.
1: Door haar bezoek komt de Maagd der Armen het verlangen wekken in het hart van Mariette om opnieuw een relatie met Christus aan te gaan. Mariette hervat het gebed en vervolgens de catechese-lessen en ze zal zelfs haar eerste communie vervroegen, zo groot is inmiddels haar verlangen om Jezus in haar hart te ontvangen.
0: Vele verlangen naar innerlijke vrede. Bidden we voor hen.
2: Denken wij aan de mensen die door wroeging of een ziekelijk schuldcomplex gekweld worden. Bidden wij voor hen die zich afsluiten in onverschilligheid tegenover het geloof. Denken wij aan hen die innerlijk verscheurd zijn, die er niet in slagen om zich te verzoenen met zichzelf. Bidden wij voor hen die de innerlijke leegte vullen door genot en overconsumptie. Denken we aan hen die moeite hebben zichzelf te aanvaarden zoals ze zijn, zoals God hen geschapen heeft. Bidden wij voor hen die opgesloten zijn in zichzelf en geen zin meer zien in hun leven. Bidden wij tot slot voor ons allen, opdat wij onze zorgen en onze innerlijke onrust kunnen overwinnen.
3: Heer, schenk ons de genade dat we de vrede in het liefst van ons hart kunnen ontvangen.
0: Vrede rondom ons.
1: Indien je de vrede van het hart bewaart, zullen velen rondom jou de vrede vinden.
0: Het is een gedachte van de heilige Serafim van Sarov. De vrede van het hart is een springplank om spontane reacties die kan hebben te overstijgen en om vreedzame relaties met de anderen aan te knopen. Zo voorkom ik dat mijn eigen moeilijkheden op anderen projecteer.
1: Tijdens de verschijningen moest Mariette het hoofd bieden aan twijfels van haar omgeving. Haar ouders, haar oudste broer, de priester van het dorp. Gedurende de lange weken zonder verschijningen werd ze zelfs belachelijk gemaakt door haar klasgenoten. Toch bleef ze kalm en doorstond ze deze beproeving dankzij de zegen van Maria aan het einde van de vierde verschijning.
2: Bidden wij voor de echtparen in moeilijkheden, die er niet meer in slagen om met elkaar te praten, dat ze de waarde van de dialoog en vergeving ontdekken. Bidden wij voor gezinnen waar oneenigheid en ruzies heersen, dat ze leren bruggen te bouwen die verbinden in plaats van muren die scheiden. Bidden wij voor buren die in conflict zijn, dat ze ondanks hun verschillen de vreugde van samenleven ontdekken. Bidden wij voor onze werkplek die gekenmerkt kan worden door jaloezie en concurrentie, dat ieders talent erkend en gewaardeerd wordt. Bidden wij voor onze relaties in de gemeenschap en in de parochie die door spanningen worden geteisterd.
3: Dat alle uw op Christus, de bron van eenheid, die midden onder ons aanwezig.
0: De heilige Paulus herinnert ons hieraan in zijn eerste brief aan de Thessaloniciënzen. Bewaar de vrede onder elkaar. Zorg dat niemand kwaad met kwaad vergeldt. Streef steeds naar wat goed is voor ieder van u en voor alle mensen. De God van de vrede, mogen hij u heiligen, geheel en al. En nu vertrekken we naar de grote kerk, tot aan het beeld van de zegende moeder van God op de Esplanade. En onderweg bidden we een tientje van de rozenkrans.
4: We gaan op weg. Bidden wij samen een tientje van de rozenkrans, 10 weesgegroetjes tot aan het beeld van onze lieve vrouw op de Esplanade.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend bent u boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend bent u boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend bent u boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend bent u boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend bent u boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend bent u boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend bent u boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend bent u boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend bent u boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend bent u boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat

0: Vrede in ons hart, vrede om ons heen, maar wij wensen en vragen ook vrede in de wereld.
1: Mogen Christus in alle mensen het vurig verlangen opwekken om de barrières die hen scheiden te doorbreken, de banden van de onderlinge liefde te versterken, om begrip te tonen voor elkaar, om te vergeven aan hen die hun onrecht deden.
2: Mogen ze door hem alle volken zich onderling verbroederen en mogen de vurige, verlangende vrede steeds onder hen bloeien en heersen.
0: Midden in de crisis van Cuba in oktober 1962, die de wereld op de rand van een nucleaire oorlog bracht, deed paus Johannes de 23e via de radio een krachtige oproep aan de grote machten om de escalatie van de spanningen te stoppen. Hij besloot toen de encycliek Pacem in Terris te schrijven, gericht aan alle mensen van goede wil.
2: Op het moment dat het nationalisme toenam, wat zou uitmonden in de Tweede Wereldoorlog, gaf Maria te Banneux een bron voor alle naties.
0: We willen de Heer en Maria verheerlijken door deze oase van vrede die Banneux is. En we bidden samen. Danken we de Heer die pelgrims uit alle naties aan de bron van Banneux verzamelt, die er in eenheid van vrede en aan verzoening komen putten.

danken we Maria dat ze in manoeuvre scheen in het enige bisdom waar men in 1933 de drietalige van België sprak, Frans, Nederlands en Duits.

Deus Deo sibi est. Laten we dankbaar zijn voor de grondleggers van Europa die na de Tweede Wereldoorlog hebben gewerkt aan de toenadering tussen de volkeren in een geest van verzoening, samenwerking en vrede.

laten we dankbaar zijn voor alle leiders van volkeren die net als paus Leo durven geloven in een ontwapende en ontwapenende vrede.

Deus, Deus ibi est. Laten we dankbaar zijn voor iedere kleine stap om de ander met al zijn verschillen in goede verstandhouding te aanvaarden.

Schöne ist. Lästere nach den hochvollen Worten alte Prophet Jesaja. Alle Volkeren in Narsis sollen sagen, komm, laat uns optrecken nach dem Berg von der Heer, nach dem Tempel von Jakobs Gott. Hij zal uns sein Wege weisen, en wij zullen zijn paden bewandelen. Dan smeden zij hun zwaarden om tot ploegscharen en hun speerpunten tot sikkels. Geen volk heft het zwaard meer tegen een ander en oorlog.

Wij gaan nog een stukje verder bidden. En dat doen we ter voorbereiding van een stukje mee te beleven wat in de heilige mis tot ons mocht komen. Onze Heer Jezus Christus, zeer zeker, maar ook zijn woord en de homilie van onze programmadirecteur. Een passage uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze. Nu echter bent u die eertijds veraf was, in Christus Jezus dichtbij gekomen, door het bloed van Christus, want Hij is onze vrede. Hij heeft vrede gesticht door in zijn persoon uit die twee één nieuwe mens te scheppen, en beiden in één lichaam met God te verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap heeft gedood. En bij zijn komst heeft Hij vrede verkondigd aan u die veraf was en vrede aan hen die dichtbij waren. Hij heeft de vijandschap gedood. Het enige wapen van Jezus is de liefde. Op het eerste gezicht kunnen wij de indruk hebben dat de vijandschap sterker is dan alles, omdat zij Jezus ertoe gebracht heeft om te sterven op het kruis. Maar door de gave van zijn leven, het liefde voor ons, heeft hij de vijandschap overwonnen en doet hij het leven zegevieren. Deze macht van de liefde is ons meegedeeld door Jezus zelf. En laat ons bidden. Maagd der armen, leid ons naar Jezus, bron van genade. Maagd der armen, red de naties. Maagd der armen, sterk de zieken. Maagd der armen, verlicht het lijden. Maagd der armen, bid voor ieder van ons. Maagd der armen, wij geloven in u. Maagd der armen, geloof in ons. Maagd der armen, wij zullen veel bidden. Maagd der armen, zegen ons. Maagd der armen, moeder van de Verlosser, moeder van God, wij danken u. Uit het heilige evangelie volgens Johannes. Vrede laat ik jullie na, mijn eigen vrede geef ik jullie. Een andere dan de wereld te bieden heeft. Je moet je dus niet zo laten verontrusten en de moed niet verliezen. En laat ons bidden. In u, Heer, worden de mensen van alle talen, volken en naties verenigd in hetzelfde lichaam en zijn ze erfgenamen van dezelfde belofte. Laat de ster van vrede vandaag opgaan boven de wereld en dat allen in haar licht uw genade en uw vrede vinden. Heer Jezus, u bent in de wereld gekomen en hebt ons de gave van vrede toevertrouwd. Maak ons in staat deze vrede te delen die ons tot zusters en broeders maakt. God is de bron van elke zegen, opdat Hij ons omringt met zijn genade en ons daarin bewaart gedurende ons hele leven. Amen. Mogen de Vader het door Christus in ons gelegde geloof voeden, de hoop van Christus in ons levend houden en ons openstellen voor het geduld en de naaste liefde van Christus. Amen. En mogen de Geest van vrede ons overal vergezellen, ons schenken wat we vragen en ons leiden naar eeuwig geluk. Amen. En dat op voorspraak van onze lieve vrouw, de Maagd der Armen. Amen. Zo gaan wij richting de grote kerk, waar vandaag de dag trouwens een heel mooi beeld van de heilige paus Johannes Paulus de tweede terug te vinden is. Een prachtig beeld dat doet herinneren aan het moment waarop dat de heilige paus Johannes Paulus de tweede naar onze lieve vrouw, de Maagd der Armen, is gekomen tijdens zijn historische bezoek aan België in 1985. Hij heeft toen ook gebeden, samen met, en haar natuurlijk ook ontmoet, met Mariette Becot, aan wie onze lieve vrouw verscheen. Een geschenk van de Poolse gemeenschap. En zodoende worden wij door de heilige paus Johannes Paulus II begroet, alvorens wij de kerk binnentreden.
daar beleven we de Eucharistie. We gaan luisteren naar de lezing die die dag weer klonk uit het evangelie, als ook de homilie die priester Carlo, onze programmadirecteur, die ook de heilige mis heeft opgedragen, aan

0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Broeders en zusters, het is goed om hier te zijn in Banneux. Om alle bedevaarders, alle luisteraars van Radio Maria, toe te vertrouwen aan de Heilige Maagd Maria, de Maagd der Armen. Zij is hier gekomen om het lijden te verlichten. En we weten dat er op dit moment vele mensen zijn die lijden. Wel mogen ze vandaag een kracht vinden. Mogen ze zich gesterkt weten door ons gebed. En daartoe, broeders en zusters, zullen we tijdens deze Eucharistie bidden. Voor Radio Maria en voor al haar luisteraars. Zeer speciaal ook een welgekomen aan de priesters die concelebreren. Priester Henk Gevaert uit Brugge. Pater Isidoor, karmeliet uit Brugge. Priester Luc Simons, kapelaan hier in Banneux. Priester Alexander uit de gemeenschap Moeder van Vrede in Gistel. Priester Andy Penne uit Holsbeek. Priester Karel Loots, pastoor in Tienen. Priester Gideon van Meteren uit Roermond. Van harte welkom aan allen. En laten we op deze 6e oktober hier bij Onze Lieve Vrouw van Banneux ook de gedachtenis vieren van de heilige Bruno, die een echt voorbeeld is van gebed. Want na een lange studieperiode te Reims stichtte Bruno met enkele leerlingen een kluizenarij om er in de eenzaamheid een leven te leiden van boete en gebed. In hun leven verenigden de broeders het kluizenaarsleven en het leven in gemeenschap. Door paus Urbanus II naar Rome geroepen om zich voor de noden van de kerk dienstbaar te maken, stierf Bruno in een kluizenarij in Calabrië. Op zijn voorspraak, op voorspraak van de Maagd der Armen, op voorspraak van alle heiligen, treden we nu binnen in deze Eucharistie.

0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
1: Lof zij u, Christus.

In die tijd kwam Jezus in een dorp, waar een vrouw die Martha heette, hem in haar woning ontving. Ze had een zuster, Maria, die, gezeten aan de voeten van de Heer, luisterde naar zijn woorden. Martha werd in beslag genomen door de drukte van het bedienen, maar ze kwam er een ogenblik bij staan en zei: Heer, laat het u onverschillig dat mijn zuster mij alleen laat bedienen. Zeg haar dan dat ze mij moet helpen. De Heer gaf haar ten antwoord: Martha, Martha, wat maak je je bezorgd en druk over veel dingen? Slechts één ding is nodig. Maria heeft het beste deel gekozen en het zal haar niet ontnomen worden. Tot zover de woorden uit het Heilig Evangelie.

Broeders en zusters, vandaag zijn er misschien sommigen die het zouden verdienen dat Jezus hetzelfde zegt tegen hen als in het evangelie. En dat is niet iets om zeer droevig over te zijn. Wanneer Jezus zegt, Martha, Martha, je maakt je bezorgd en druk over veel dingen. Er zijn er veel vandaag die hetzelfde antwoord verdienen. Wij komen hier in Banneu met onze zorgen. Iedereen heeft wel eens zorgen. Wij komen met vele zaken in ons hart naar hier bij Maria, de Heilige Maagd. En wij hopen, wij geloven dat dankzij het gebed van de Heilige Maagd Maria onze zorgen geleidelijk aan zouden verdwijnen. En gelijk hebben we. En dat is het moment dat we misschien iets meer zouden moeten kijken naar de figuur van Maria uit het evangelie van vandaag, de zus van Martha. Het besef moeten we vandaag bekomen dat er maar één ding echt nodig is. Slechts één ding is nodig. En dat is het woord van God. Misschien herinneren we ons dat wanneer de moeder, de heilige maagd Maria en enkele van zijn familieleden Jezus willen zoeken, dat Jezus antwoordt, mijn moeder en mijn broeders zijn zij die het woord van God beluisteren, onderhouden en dus de wil doen van God. Er is maar één ding nodig. De wil van God ontdekken en er naar handelen. En voor sommigen is dat, te midden van de zorgen, misschien een rust. Een troost. Want Jezus, hij leidt met ons mee. Jezus gaat met ons mee. Jezus is de enige die nodig is. En als we hier komen om het gebed te vragen van de Heilige Maagd Maria, dan moeten we in de eerste plaats maar één verlangen hebben in ons hart. En dat is Jezus Christus ontmoeten. Doorheen het voorbeeld van de Heilige Maagd Maria, aan de hand van haar moederlijke zorgen, zeer zeker, maar in de eerste plaats Jezus Christus ontmoeten. Zeg het op dit moment in uw hart. Jezus, ik wil u echt ontmoeten. Jezus, ik wil met u verenigd leven. En jawel, doorheen de handen van Maria geef ik u al mijn zorgen. En soms ben ik een beetje zoals Martha. Maar Martha is een heilige. Martha is nog altijd degene die echt heeft gewerkt ten dienste van Jezus Christus. Maar het is het moment nu gekomen om te kiezen voor het allerbelangrijkste. En dat is Jezus Christus. Jezus is de enige die echt nodig is. Zeg het op dit moment in uw hart. Jezus, gij zijt de enige die nodig zijt in mijn leven. En daartoe vieren we vandaag deze Eucharistie. Om Jezus echt te ontmoeten hier, dankzij de moederlijke zorgen van de Heilige Maagd Maria. Wij moeten vandaag meer zoals Maria worden. Ja, zoals de Heilige Maagd Maria, maar ook zoals de Maria in het evangelie. Ons durven zetten aan de voeten van Jezus Christus. Durven luisteren naar zijn woord. Durven de Heilige Schrift ter hand nemen en erin lezen. Om Jezus te leren kennen en te ontdekken in ons leven. En de belofte die Jezus in het evangelie geeft, is van zeer groot belang. Maria heeft het beste deel gekozen. En, zie daar de belofte, het zal haar niet ontnomen worden. We zijn allemaal hier met een groot verlangen om op een dag in de hemel te komen. Bij Jezus voor de eeuwigheid. En dat deel dat we wensen te ontvangen in de hemel, kunnen we nu reeds proeven. Kunnen we nu reeds aanraken. En dat is Jezus Christus zelf, dankzij ons geloof. En wanneer we er nu al voor kiezen,
Niet op het laatste moment, ook al is dat altijd heel goed. Maar als we er nu al voor kiezen, het zal ons niet ontnomen worden. Als we kijken naar de verschijningen hier in Banneux, dan zien we Mariette Becot als klein kind een mooie gave en genade ontvangen uit de hemel. De verschijning van Maria, de mooie dame. Die verschijning zal heel haar leven echt wel veranderen. Maar niet dat zij meer en meer in comfort zal kunnen leven, integendeel. Ze zal het lijden kennen, heel haar leven lang. Maar ze zal altijd, te midden van haar zorgen, te midden van het lijden, haar toevlucht zoeken bij de heilige maagd Maria. Omdat ze eigenlijk begrepen heeft, dankzij de moederlijke zorg van Maria, dat er maar één ding echt nodig is. En dat is Jezus Christus. Broeders en zusters, laten we tijdens deze Eucharistie vragen dat wij iets bewuster zouden mogen leven met Jezus. Neem dat voornemen nu in uw hart om meer bewust te gaan leven met Jezus. Dag in, dag uit. En als dat soms wat moeilijk ligt, onze zorgen zijn ons te zwaar, ga dan naar de Moeder Gods. Zij had ook veel zorgen. Zij had ook zwaar te lijden. Maar zij vertrouwde 100% in haar Zoon Jezus Christus. Zij vertrouwde tot aan het einde toe altijd op God. Maria uit het evangelie van vandaag heeft het beste deel gekozen. Aan ons om op dit moment het beste deel te kiezen. En dat beste deel is Jezus Christus in zijn woord en nu ook in de Eucharistie, waarbij hij werkelijk tot bij ons komt om ons de kracht te geven om onze zorgen aan hem toe te vertrouwen. En dat is het beste deel, waarbij we dat deel nooit ontnomen zullen worden. Integendeel, het leidt ons naar het eeuwige leven. Amen.

En zo kreeg u toch een idee van de schoonheid van de Eucharistie dat we die dag hebben mogen ontvangen. En konden we nog eens luisteren naar de homilie van priester Carlo. Na de Eucharistie was het tijd om ook de lichamelijke mens te voeden. En was er natuurlijk het middagmaal in de hospitaliteit, gevolgd door vrije tijd op het heiligdom. In een volgende aflevering gaan we nog een stukje de ziekenzegening, dat is eucharistische aanbidding met zegening van de zieken, dat ook traditioneel plaatsvindt op het heiligdom, meemaken. En kan u nog luisteren naar de volledige conferentie van priester Carlo, die onmiddellijk daarna werd gegeven. Wij zullen onze bedevaartstocht uiteindelijk eindigen aan de bron van de heilige maagd Maria in Banneu, onze handen in het water dompelen en we gaan nog in gesprek met de rector van het heiligdom, die enkele verrassende inzichten met ons deelt. Tot slot zullen wij ons en de radio toewijden aan de heilige maagd Maria, bij wijze van besluit van onze prachtige dag. Dat is voor een volgende keer. Van harte dank voor het meegaan tot in Banneu en graag tot een volgende keer.

nacht niet slapen. Gaat van alles door mijn hoofd. Ik lig te denken aan het doel van deze reis. Het duurt al even, deze lange reis naar huis.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars van Radio Maria. Het is 6:30 en we bidden de lezingendienst op deze dinsdag 13 oktober, dinsdag in de 28e week door het jaar. De psalm bij de uitnodiging kan u vinden op pagina 662, de hymne op pagina 704 en de psalmen vanaf pagina 1130. Heer, open mijn lippen en mijn mond zal uw lof verkondigen. Een machtige God is de Heer. Komt, laat ons hem aanbidden. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang. Hem met liederen eren. Een machtige God immers is de Heer. Koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem, hij heeft haar gemaakt. Zo goed als het land door zijn handen gevormd. Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde. Knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde. Luistert heden dan naar zijn stem, wees niet halsstarrig als eens in Meriba. Zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien. 40 jaar stond dit volk mij tegen, ik sprak, zij zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een machtige God is de Heer. Komt, laat ons hem aanbidden. O glans van 's Vaders aangezicht, o dag, o licht, ontstaan uit licht. De lange nacht verbreken wij. O hoor ons lied en sta ons bij. Drijf gij de duisternis uiteen, de macht der duivels om ons heen. De traagheid en de boze droom. Bevrijd ons, Heer, van alle schroom. Wees Christus zelf ons steeds nabij. Want op uw naam vertrouwen wij. Opdat ons biddende geschiet, al wat wij zingen in ons lied. U, Koning Christus, onze Heer, zij met de Vader lof en eer, en met de Geest die troost en leidt, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Heer, laat mijn geroep u bereiken, verberg uw gelaat niet voor mij. Heer, verhoor mijn gebed, laat mijn geroep u bereiken. Verberg uw gelaat niet voor mij, wanneer de zorgen mij drukken. Schenk mij uw aandacht, Heer, verhoor mij zodra ik u aanroep. Mijn dagen vervliegen als rook, een vuur verteert mij van binnen. Mijn hart is verdord als gras. Mijn brood vergeet ik te eten. Vermagerd ben ik van smart. Mijn huid kleeft aan mijn gebeente. Ik ben als een gier in de steppen, een steenuil tussen het puin. Slapeloos zit ik te zuchten, een vogel alleen op het dak. Mijn vijanden blijven mij honen. Mijn naam is voor hen een vloek. Als as smaakt het brood dat ik eet. Mijn drank is gemengd met tranen. Nu gij in uw grimmige toren mij afgekeurd hebt en verworpen. Mijn dagen vergaan als een schaduw. Als onkruid verdor ik snel. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heer, laat mijn geroep u bereiken, verberg uw gelaat niet voor mij. Hoor de stem der vernederden. Heer, leg hun smeekbeden niet naast u neer. Maar gij, Heer, gij blijft door de eeuwen, uw naam van geslacht tot geslacht. Rijs op en wees Sion genadig, want nu is het tijd om barmhartig te zijn. Ja, nu is het uur gekomen. Uw dienaren hebben die stenen lief. Met deernis zien zij die puinhopen liggen. De heidenen zullen uw naam weer duchten. De vorsten der aarde uw heerlijkheid, Heer. Wanneer gij de muren van Sion herbouwt, wanneer gij daar weerkeert in volle luister, wanneer gij de stem der geplunderden hoort, hun smeekbeden niet naast u neerlegt. Stel dit dan op schrift voor het komend geslacht en laat onze kinderen de Heer ervoor danken. De Heer ziet omlaag van zijn heilige hoogte. Hij ziet uit de hemel op aarde neer. Hij zal het geschrei der gevangenen horen, verlossen die aan de dood zijn gewijd. Dan wordt in Sion zijn naam weer verkondigd, zijn lof in de heilige stad. Als volken en stammen daarheen zullen komen, om hulde te brengen aan God de Heer. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Hoor de stem der vernederden. Heer, leg hun smeekbeden niet naast u neer. Gij, Heer, hebt de aarde gemaakt. Het hemelgewelf is het werk van uw handen. Mijn kracht is gesloopt halverwege. Mijn leven breekt voortijdig af. Mijn God neemt de helft van mijn dagen niet weg, terwijl toch uw jaren de eeuwen omspannen. Gij hebt in de aanvang de aarde gemaakt. Het hemelgewelf is het werk van uw handen. Dat alles vergaat weer, maar gij blijft bestaan. Het zal als een kledingstuk eenmaal verslijten. Dan wordt het verwisseld als een gewaad. Maar gij blijft dezelfde, uw tijd kent geen einde. Het kroost van uw dienaren krijgt weer een woonplaats. Hun nageslacht blijft voor uw aanschijn bestaan. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Gij, Heer, hebt de aarde gemaakt. Het hemelgewelf is het werk van uw handen. Luister, mijn volk, naar mijn onderrichting. Open uw oren voor wat ik u zeg. Uit de wijsheid van Jezus Sirach. Gelukkig die zich op de wijsheid toelegt en die erop uit is inzicht te krijgen, die de wegen der wijsheid in zijn hart overdenkt en haar verborgenheden tracht te ontdekken, die op weg gaat en haar als een speurder naziet en op de loer ligt waar zij ingaat, die door haar ramen spiedt en aan haar deuren staat te luisteren, die zich neerlaat dicht bij haar woning en zijn tentpin slaat in haar muren, die zijn tent vlak naast haar opzet en zijn intrek neemt op een plek waar het goed is. Hij plaatst zijn kinderen onder haar beschutting en hij woont onder haar takken. Door haar wordt hij tegen de hitte beschut. en onder haar luister vindt hij rust. Zo doet degene die de Heer vreest. Wie zich houdt aan de wet zal de wijsheid verwerven. Als een moeder komt zij hem tegemoet. En zij begroet hem als de vrouw van zijn jeugd. Zij geeft hem het brood van het inzicht te eten en laat hem het water van de wijsheid drinken. Hij steunt op haar en hij wankelt niet. Hij hecht zich aan haar en hij wordt niet beschaamd. Zij zal hem verheffen boven zijn naasten en in het midden van de vergadering ontsluit ze zijn mond. Blijdschap en een vreugdekrans en een onvergankelijke naam zal zij hem schenken. Mensen zonder inzicht verwerven haar niet en zondaars krijgen haar nooit te zien. Zij houdt zich ver van de hoogmoed en leugenaars denken nooit aan haar. De lofprijzing van een zondaar is misplaatst, want ze is hem niet door de Heer ingegeven. De lofprijzing moet in wijsheid uitgesproken worden, want dan geeft de Heer er zijn zegen aan.

Wie de Heer vreest, doet goed. Wie zich houdt aan de wet, zal de wijsheid verwerven, want de wijsheid komt van de Heer. Uit de mond van de wijze klinkt de lofprijzing van God. Want de wijsheid komt van de Heer. Uit de navolging van Christus, van Thomas van Kempen, overleden in het jaar 1471. Op twee vleugels wordt de mens van het aardse omhoog gedragen. Eenvoud en zuiverheid. Eenvoud moet er zijn in zijn bedoeling, zuiverheid in zijn begeren. De eenvoud heeft God voor ogen, de zuiverheid vat en smaakt hem. Geen enkel goed werk zal u een hindernis zijn, wanneer gij innerlijk maar vrij zijt van ongeregelde begeerten. Wanneer gij niets anders voor ogen hebt en zoekt dan Gods welbehagen en het nut van uw naaste, zult gij de innerlijke vrijheid genieten. Als uw hart recht geaard was, dan zou ieder schepsel een levensspiegel voor u zijn en een boek vol heilige lering. Er is geen schepsel, zo klein of min, of het brengt u Gods goedheid voor ogen. Wanneer gij van binnen maar goed en zuiver zoudt zijn, dan zult gij alle dingen onbelemmerd zien en goed verstaan. Een zuiver hart dringt door de hemel en de hel. Zoals ieder van binnen is, zo oordeelt hij van buiten. Als er in de wereld vreugde bestaat, dan is deze beslist het bezit van de mens die zuiver is van hart. En als er ergens ellende is en nood, dan weet het slechte geweten daar het meest van mee te spreken. Zoals ijzer in het vuur zijn roest kwijtraakt en volkomen wit gaat groeien, zo wordt de mens die zich algeheel tot God bekeert, ontdaan van zijn traagheid en verandert hij in een nieuwe mens. Wanneer een mens lauw begint te worden, dan is hij voor een klein beetje inspanning al beducht en aanvaardt hij met graagte vertroosting van buiten. Maar wanneer hij zichzelf volkomen begint te overwinnen en manmoedig Gods weg begint te gaan, dan telt hij die dingen niet meer zozeer, waardoor hij zich eerst bezwaard voelde.

Gij hebt behagen in oprechtheid. Mijn God, schep in mij een zuiver hart. Gij hebt mij geleerd in eigen hart te zien. Mijn God, schep in mij een zuiver hart. Laat ons bidden. Heer, wij vragen u, kom ons tegemoet met uw genade en blijf ons met uw goedheid volgen. Maak ons aandachtig en vol ijver voor het goede dat wij kunnen doen. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer? Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, zo is het tijd geworden voor het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
1: Amen.

0: Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn hier samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en vooral onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het eerste blijde mysterie, de engel Gabriël

0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Het tweede blijde mysterie, Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep met luide stem uit: Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot. Zalig zij die geloofd heeft dat tot vervulling zal komen wat haar vanwege de Heer gezegd is.
4: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
5: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in het stal te Bethlehem. Maria bracht haar zoon ter wereld, wikkelde hem in doeken en legde hem in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Hij ontving de naam Jezus, zoals hij door de engel was genoemd, voordat hij in de moederschoot werd ontvangen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vierde blijde mysterie. Jezus wordt opgedragen in de tempel. De profetes Hanna verbleef in de tempel en diende God dag en nacht door vasten en gebed. Ze kwam naderbij, dankte God en sprak over het kind tot allen die de bevrijding van Jeruzalem verwachten.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde als in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel, te midden van de leraren. Zijn moeder zei tot hem: Kind, waarom hebt ge ons dit aangedaan? Maar Jezus antwoordde: Wat hebt ge toch naar mij gezocht? Wist ge dan niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn? Hij ging met hen mee naar Nazareth en was hen onderdanig. En zijn moeder bewaarde alles wat er gebeurd was in haar hart.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
3: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
3: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
3: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Beste luisteraars, we hebben nu samen de rozenkrans gebeden. Mogen Christus onze Heer verhoren op voorspraak van de Moeder Gods.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Op deze 13 oktober gaan we stilstaan bij de verschijningen in Fatima. We gaan zelfs luisteren naar een zeer aangenaam luisterspel. Maar zoals gewoonlijk gaan we starten met muziek, beste luisteraars. Dit is een akoestische versie van het bekende lied Mighty to Save. Nogmaals, van harte welkom hier bij Radio Maria, beste luisteraars.

Op 13 februari 2025 was het 20 jaar geleden dat zuster Maria Lucia van Jezus en het onbevlekt hart overleed. Zuster Lucia, de Jesus Rosa dos Santos, was een van de drie herderskinderen van de Maria-verschijningen in Fatima. Ze werd 97 jaar oud. Haar zaak voor heiligverklaring is nog gaande. Hoewel ze het grootste deel van haar leven achter de besloten muren van een karmelietenklooster leefde, schonk zuster Lucia de wereld een schat aan tijdloze wijsheid. En graag delen we vier krachtige citaten van zuster Lucia. De eerste citaat gaat over de hel. De hel is een realiteit. Het is een bovennatuurlijk vuur en niet fysiek. Het kan niet vergeleken worden met vuur dat hout of houtskool verbrandt. Ga door met spreken en preken over de hel, omdat onze Heer zelf over de hel sprak en in de Heilige Schrift staat: God veroordeelt niemand tot de hel. God gaf mensen de vrijheid om te kiezen en God respecteert deze menselijke vrijheid. De volgende citaat klinkt als volgt. Kleine doorns kunnen meer pijn veroorzaken dan grote, want het hangt ervan af waar ze pijn doen. Ons leven is bezaaid met groot en klein lijden, waarvan de meeste afkomstig zijn van mensen die niet de intentie hebben om ons pijn te doen. Dit gebeurt onvermijdelijk in alle vormen van leven. En een derde citaat gaat over gebed. Omdat we allemaal moeten bidden, vraagt God van ons, als een soort dagelijks voorschot, een gebed dat binnen ons bereik ligt, de rozenkrans, die zowel gezamenlijk als privé kan worden gebeden, ofwel in de kerk in aanwezigheid van het Allerheiligste, ofwel thuis, ofwel met de rest van het gezin, oftewel alleen, of op reis, of tijdens een rustige wandeling in de velden. Een moeder kan de rozenkrans bidden terwijl ze haar baby wiegt of het huishouden doet. Onze dag heeft 24 uur. Het is niet veel gevraagd om een kwartier opzij te zetten voor het spirituele leven, voor ons intieme en vertrouwde gesprek met God. En een vierde, laatste krachtige citaat van zuster Lucia. De beslissende strijd tussen de Heer en het koninkrijk van Satan zal gaan over het huwelijk en het gezin. En u kan deze citaten zo dadelijk terugvinden op onze website radiomaria.be.

En we gaan natuurlijk nog stilstaan bij de verschijningen van Onze Lieve Vrouw in Fatima. Een hele tijd geleden kon u verschillende uitzendingen in het programma De Rots in de Branding beluisteren over Fatima. En in een van die uitzendingen was er ook een kort hoorspel te horen over die verschijningen. En ik stel voor, beste luisteraars, dat we samen terug dat hoorspel beluisteren.

0: We bevinden ons in het midden van Portugal, op een 50 kilometer van de Atlantische Oceaan, in het gehucht Fátima, dat deel uitmaakt van de gemeente Urem. Het is het voorjaar 1916, 1 jaar voor de verschijningen van Maria. 3 herdertjes, Francesco, 8 jaar, zijn zusje Jacinta, 6 jaar, en nichtje Lucia, 9 jaar oud, hoeden de schapen. Op een dag verschijnt hen een engel, als voorbode om de herdertjes voor te bereiden op wat zou gebeuren. De engel verscheen de kinderen nog 3 maal in de loop van het jaar 1916.
1: Wees niet bang. Ik ben de engel van de vrede. Bid met mij.
2: Mijn God, ik geloof in u. Ik aanbid u. Ik hoop op u en bemin u. Ik vraag u vergeving voor hen die niet in u geloven, u niet aanbidden, niet op u hopen en u niet beminnen.
1: Zo moet je bidden. De harten van Jezus en Maria horen jullie gebeden.
2: Ik aanbid u, mijn God, ik bemin u in het Allerheiligste Sacrament.
1: Bid vaak, kinderen. De harten van Jezus en Maria willen via jullie de wereld hun genade tonen. Breng gebeden en offers aan de Allerhoogste. Maak van alles wat je doet een klein of groot offer om de zonden goed te maken die God pijn doen. Breng offers om zo zondaren terug te laten keren tot God.
0: Op 13 mei 1917, tijdens het spelen, verscheen er plots een bliksem alsof er onweer op komst was. De kinderen zagen boven een steenijk een dame geheel in het wit.
3: We kunnen beter naar huis gaan. Er komt een storm aan.
4: Maar er zijn geen wolken.
5: Wat gebeurt er?
3: Kijk!
4: Wat is dat?
6: Wees niet bang. Ik doe jullie niets.
3: Waar komt u vandaan?
6: Ik kom uit de hemel. Ik wil dat je de komende 6 maanden achter elkaar op de 13e dag op dit tijdstip hier naartoe komt. Dan vertel ik je wie ik ben en wat ik wil. Willen jullie aan God al het lijden offeren dat hij op jullie pad brengt om de zonden goed te maken die hem pijn doen? En ook bidden voor de bekering van de zondaars?
5: Ja, dat willen we.
6: Dat vraagt wel grote offers, maar Gods genade zal jullie troosten.
2: O Allerheiligste Drie-eenheid, ik aanbid u.
5: Mijn God.
2: Ik bemin u in het Allerheiligste Sacrament.
6: Bid de rozenkrans elke dag voor vrede op aarde.
0: De kinderen spreken onderling af aan niemand iets te vertellen. Maar dezelfde avond kan de kleine Jacinta haar mond toch niet houden.
5: We hebben vandaag in de cova een prachtige mevrouw uit de hemel gezien.
7: Jacinta, wat voor mevrouw? Waar heb je het over?
5: Mama, ik heb beloofd niks te zeggen.
0: Uiteraard komt Ganzentorpe te weten. De meesten beschouwen de kinderen als leugenaars. En ook de ouders zijn over hun gedrag niet te praten. Zoals de moeder van Lucia, die haar opsluit in een kamer.
8: Vind je het soms grappig dat iedereen in het dorp je familie uitlacht?
3: Maar mama!
8: Ik heb nog nooit een leugen van een van mijn kinderen geaccepteerd. En zeker niet een leugen zoals deze.
3: Maar ik lieg echt niet!
0: Tijdens de tweede verschijning, op 13 juni 1917... reeds in aanwezigheid van enkele personen die de rozenkrans meebidden, laat de dame weten dat Francesco en Jacinta weldra zullen overlijden, maar dat Lucia nog lang op aarde zal blijven leven. Even later worden Lucia en haar moeder verwacht bij de pastoor.
9: En wat zei de vrouw de tweede keer tegen je?
8: De vrouw wil dat ze naar school gaat om te leren lezen.
9: Is dat waar, Lucia?
3: Ja, pastoor.
8: Alsof het de Heilige Maagd zal uitmaken of jij kunt lezen en schrijven.
3: Ik zei niet dat ze de Heilige Maagd was. Ze heeft niet gezegd wie ze is.
9: Het lijkt mij geen hemelse openbaring. Eerder een truc van de duivel.
3: De duivel?
9: We zullen zien. We zullen zien. We zullen wachten met onze mening.
0: Eerst besluit Lucia om niet meer naar de Cova da Iria te gaan. Zeer tegen de zin van Jacinta en Francesco. Maar naarmate de 13e juli nadert, gaan ze toch alle drie. Reeds een behoorlijke volksmenigte is ter plaatse en bidden er gezamenlijk de rozenkrans. Het is tijdens deze derde verschijning dat de kinderen een zicht krijgen van de hel. Hetgeen ze geheim moeten houden.
10: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus.
3: Wat wilt u van mij?
6: Ik wil dat je hier volgende maand op de 13e komt. Blijf de rozenkrans elke dag bidden ter ere van onze lieve vrouw. Voor vrede op aarde en het einde van de oorlog. Want alleen zij kan die verkrijgen.
3: Maar vertel ons toch wie u bent. Doe een wonder, zodat iedereen gelooft dat u aan ons verschijnt.
6: Blijf elke maand hier komen. In oktober zal ik vertellen wie ik ben en wat ik wil. En dan zal ik een wonder verrichten, zodat ze allemaal geloven.
3: Ik wil u nog zoveel vragen. De mensen willen dat ik u deze dingen vraag.
6: Ze moeten de rozenkrans bidden en hun gebed zal dan nog dit jaar verhoord worden. Offer jezelf voor de zondaars en blijf herhalen. Vooral wanneer je een offer brengt. O Jezus, het is uit liefde voor u, voor de bekering van de zondaars en tot eerherstel van de zonde tegen het onbevlekt hart van Maria. Hier zie je de hel waar de zielen van de arme zondaars heen gaan. Om de zondaars te redden, wil God op aarde de verering van mijn onbevlekt hart. Als je doet wat ik zeg, zullen vele zielen gered worden. Dan komt er vrede. Maar wanneer de mensen niet ophouden God te beledigen, brengen hun zonden oorlog, honger en vervolging van de kerk en de Heilige Vader, de paus. Om dat te voorkomen, zal ik komen vragen om de toewijding van Rusland aan mijn onbevlekt hart en de communie van eerherstel op de eerste zaterdagen. Als mijn wensen vervuld worden, zal Rusland zich bekeren en zal er vrede zijn. Zo niet, dan zal Rusland haar dwalingen over de wereld verspreiden, oorlogen en vervolgingen veroorzaken. De goeden worden martelaars, de paus zal veel lijden. Verschillende landen zullen worden verwoest, maar mijn onbevlekt hart zal uiteindelijk overwinnen. De paus zal Rusland aan mij toewijden. Het zal zich bekeren en er zal een tijd van vrede aan de wereld gegeven worden. Als je de rozenkrans bidt, zeg dan na elk geheim: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degene die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
3: Wilt u verder nog iets van mij?
6: Nee, vandaag vraag ik niets meer van je.

0: Ondertussen wordt Lucia opgepakt en overgebracht naar het politiekantoor van Oerem. Het hoofd van de politie wil vooral meer weten over het geheim. Maar Lucia zwijgt en hij bedreigt haar met de dood. Ook de pastoor van zijn kant poogt meer te weten.
1: Wie heeft je die dingen verteld?
2: De vrouw die ik op de kova zag.
1: Is het waar dat zij jou een geheim heeft verteld?
2: Ja.
1: Vertel dan.
2: Dat kan niet. Maar als u wilt, vraag ik het haar. En als ze het goed vindt, vertel ik het.
0: De 13e augustus besluit het hoofd van de politie de kinderen te brengen naar de Cova da Iria, de plaats van de verschijningen. Maar...
2: we gaan de verkeerde kant op.
3: Waar brengt hij ons echt naartoe?
0: De 3 kinderen komen in de cel terecht, tussen andere gevangenen. Tijdens de ondervraging poogt het hoofd van de politie opnieuw om de kinderen te doen praten onder de bedreiging hen te doden.
4: Zeg, agent, luister eens.
5: Ja, excellentie.
4: Is de olie al heet?
5: Ja, excellentie.
4: Mooi. Gooi deze er maar in.
6: Nee, nee.
3: We gaan meteen naar de hemel. Dus het geeft niet.
0: Eerst worden Jacinta en Francesco weggeleid. Maar Lucia blijft zwijgen.
4: Vertel gewoon het geheim, Lucia.
2: Ik sterf liever.
4: Goed dan. Daar ga je.
2: Ah! Jacinta? Francesco? Jullie leven nog. Wat ben ik blij jullie te zien.
0: Uiteindelijk worden de kinderen op 15 augustus terug naar huis gebracht. De dame verschijnt deze keer op 19 augustus. Tijdens de 5e verschijning, op 13 september, telt men reeds een 25.000 personen op de Cova da Iria. Daar herhaalt de dame dat de volgende keer, op 13 oktober, er een wonder zal plaatsgrijpen. Het is geweten hoe de periode naar 13 oktober voor de kinderen zeer bewogen was. Veel politici en vijanden van de kerk waren overtuigd dat het bedrog nu zou uitkomen. Zelfs priesters en familieleden poogden nog de kinderen ervan te overtuigen alles te ontkennen. Zelfs de dag ervoor, op 12 oktober, maakte de moeder van Lucia zich grote zorgen.
7: Al die maanden tegen me hebt gelogen en tegen de heilige priesters is al erg genoeg. Maar Lucia, je hebt de hele wereld een wonder beloofd. Morgen om 12 uur nog wel.
8: Als de vrouw geen wonder verricht, zal de menigte je vermoorden.
2: Ik ben niet bang. Ik weet zeker dat ze zal doen wat ze beloofd heeft.
0: Op 13 oktober stroomden 70.000 mensen toe onder de gutsende regen.
2: Jacinta, een weerlicht. Wat wilt u van mij?
9: Ik wil dat hier een kapel ter ere van mij wordt gebouwd. Want ik ben onze lieve vrouw van de Rozenkrans. Blijf de Rozenkrans elke dag bidden. Beledig de Heer onze God niet langer, want Hij is al zoveel beledigd.
2: Ze willen u van alles vragen. De genezing van zieken, de bekering van de zondaars en nog veel meer.
9: Sommigen krijgen dit, anderen niet. Ze moeten hun leven veranderen, vergeving vragen voor hun zonden. Beledig de Heer, onze God, niet langer, want Hij is al zo diep beledigd.
2: Moet je de zon zien? Kijk, de zon, hij danst!
7: Kijk, de zon,
10: Het is een wonder. De kinderen hadden gelijk. Gezegend zij onze lieve vrouw.
11: De zon stort neer.
12: Alles is droog. Het is een wonder.
0: De regen hield plots op en de hemel werd blauw. De zon begon te draaien als een wiel van vuur, met prachtige lichtstralen in alle kleuren. Daarna stond de zon een ogenblik stil en nog tweemaal er begon deze vertoning. Dan kwam de zon al zigzags gewijze naar beneden, werd als groter en groter en scheen de mensen te gaan verpletteren. Daarna werd alles weer normaal. Jacinta en Francesco stierven niet lang daarna. Lucia leefde nog tot 2005 als Karmelites en verspreidde de verering van het onbevlekte hart van Maria.

En u hoorde, beste luisteraars, een hoorspel over de verschijningen van Onze Lieve Vrouw in Fatima. Zeker ook te verkrijgen op DVD. En de titel van de DVD is De dag waarop de zon danste en kan u verkrijgen bij Samuel Advies. Neem gerust een kijkje op hun website samueladvies.nl.

En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Elke Dag Telt. We gaan nog een Bijbelvers voor de dag trekken. Kom, o Heilige Geest. Aller harten heeft Hij geformeerd, van een ieder doorgrondt Hij het handelen. Het komt uit het boek Psalmen, Psalm 33, vers 15. Aller harten heeft Hij geformeerd, van een ieder doorgrondt Hij het handelen. Beste luisteraars, we wensen u van harte nog een zeer fijne dag toe en tot morgen vroeg.

0: Dit is Radio Maria. Het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars. Zo is het tijd geworden om samen de Lauden te bidden, het ochtendgebed van de kerk. De hymne kan u vinden op pagina 705. En de psalmen en korte schriftlezing vindt u vanaf pagina 1133. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Hoe schitterend en stralend gaat de zon op in de dageraad. Alles krijgt kleur en glans en licht, in stralen van zijn aangezicht. Maar wij wenden het gelaat tot een volmaakter dageraad. Tot u, o Christus, zon en licht, van God het stralend aangezicht. Gij die des Vaders wijsheid zijt, het woord dat ingaat in de tijd, en het al tot glans en leven wekt, zodat het onze harten trekt. Geef dat uw licht in ons ontbloeit, dan wandelen wij onvermoeid, als kinderen in wie Vaders beeld, in woord en daad wordt meegedeeld. Dan vloeit uit onze monden voort het onvervalste ware woord. Dan wekt ons tot de ware deugd, de waarheid die het hart verheugt. U, Koning Christus, onze Heer, zij met de Vader lof en eer, en met de Geest die troost en leidt, van eeuwigheid tot eeuwigheid. U wil ik loven, Heer, steeds wil ik de weg van de onschuld volgen. Van goedheid en recht wil ik zingen. U loven, o Heer, ik volg steeds de weg van de onschuld. Kom mij tegemoet, met zuiver hart wil ik leven. Ook binnen mijn huis, ik zal geen plannen beramen. In strijd met het recht, wie slechte wegen gaat, haat ik. Hij krijgt mij niet mee. Ik hou mij ver van ieder bederf. Wat kwaad is, wil ik niet kennen. Wie steeds zijn naaste belastert, hem snoer ik de mond. Wie trots en hooghartig rondloopt. Ik wil hem niet zien. Ik zoek in het land de getrouwen. Om bij mij te zijn, die onberispelijk leven. Die neem ik in dienst. Hij zal in mijn huis niet wonen. Die leeft van bedrog, ik duld hem niet voor mijn ogen. Die leugentaal spreekt, maar dagelijks zal ik bestrijden. De zondaars in heel het land en uitroeien uit de stad van de Heer. Allen die kwaad bedrijven, ere aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. U wil ik loven, Heer. Steeds wil ik de weg van de onschuld volgen. Heer, neem uw barmhartigheid niet van ons weg. Geprezen zijt gij, Heer, God onze vaderen. Roemrijk en heerlijk is altijd uw naam. Alles wat gij met ons doet is rechtvaardig. Juist zijn uw daden, uw wegen zijn recht. Eerlijk zijt gij in uw oordeel. We hebben gezondigd door u te verlaten. Telkens weer hebben wij kwaad gedaan. Wil om uw naam ons niet eeuwig verstoten. Breek uw verbond niet, smeken wij u. Neem uw barmhartigheid niet van ons weg, terwille van Abraham uw beminde. Om Isaac uw dienaar en Jacob uw vriend, hun hebt gij immers beloofd dat hun nakroost talrijk zou zijn als de sterren des hemels. Als de zandkorrels op het strand, toch zijn wij nu het geringste der volken. Om onze zonde nergens geteld, wij missen een koning in deze dagen. Hebben geen leider en geen profeet, brand en slachtoffers zijn vergeten. Spijsoffers wierook, ze zijn er niet meer. Waar moet men eerstelingen gaan brengen? Om nog erbarmen te vinden bij u. Maar neem ons aan, vermorzeld, ootmoedig. Als brachten wij rammen en stieren mee, als duizenden lammeren mogen zijn. Het offer dat wij u heden brengen, bemoedig ieder die u wil volgen. Want wie op u hoopt, wordt nimmer beschaamd, thans volgen wij u van ganser harte. Uw aanschijn zoeken wij met ontzag, eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heer, neem uw barmhartigheid niet van ons weg. Ik zal voor u een nieuw lied zingen, mijn God. Verheerlijken wil ik de Heer, mijn rots. Hij maakte mijn armen sterk in de strijd. Mijn handen bekwaam in het vechten. Mijn steun en mijn burcht, mijn beschermer en redder. Mijn schild en mijn toevlucht, die volken bedwingt. Wat is dan een mens, Heer, dat Gij om hem geeft? Een kind van mensen, dat Gij naar hem omziet. De mens is niet meer dan een ademtocht. Zijn dagen vergaan als een vluchtige schaduw. Heer, buig uw hemel omlaag en daal neer. De bergtoppen walmen waar Gij uw voet zet. Slinger uw bliksem en jaag hen uiteen. Val aan met uw pijlen en sticht verwarring. Reik mij uw hand, hef mij op uit de vloed. Kom mij uit de hand van die vreemden verlossen, die enkel voor leugens hun mond opendoen. Voor mijn eed de hand opsteken, dan zing ik voor u een nieuw lied, mijn God. Dan speel ik voor u op de lier, voor u die aan koningen zegepraal schenkt, die David uw dienaar gered hebt. Van het verraderlijk zwaard, eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Ik zal voor u een nieuw lied zingen, mijn God. Uit de profeet Jesaja. Komt, allen die dorst hebt, komt naar het water. Komt, ook al hebt ge geen geld. Drinkt wijn en melk zonder te betalen. Koopt en eet zonder geld. En hoor mij, Heer, ik stel mijn hoop op uw woord. En hoor mij, Heer, ik stel mijn hoop op uw woord. Reeds vroeg in de ochtend roep ik uw hulp in. Ik stel mijn hoop op uw woord. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En hoor mij, Heer, ik stel mijn hoop op uw woord. Verlos ons, Heer, uit de macht van al onze vijanden. Geprezen zij de Heer, de God van Israël. Omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt, een redder heeft hij ons verwekt. In het geslacht van David zijn getrouwe, zoals hij reeds van oudsher had verklaard. Bij monden van zijn heilige profeten, verlossing uit de macht van onze vijanden. En uit de hand van allen die ons haten, zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn. Zijn heilige verbond gestand doen, de eed aan onze vader Abraham gezworen. Ons eenmaal te verlenen, om aan de greep van vijanden ontrukt. Hem zonder vrees te dienen, in vroomheid en gerechtigheid. al onze dagen voor zijn aanschijn. En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste. Want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen. Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen. Door de vergeving van hun zonden, dankzij de innige barmhartigheid van onze God, die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan, om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood, en onze voeten te geleiden op een weg van vrede, eer aan de Vader en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Verlos ons, Heer, uit de macht van al onze vijanden. God sterkt ons vertrouwen en schenkt ons op deze morgen de vreugde hem te prijzen. Laten wij daarom vol vertrouwen tot hem bidden. Verhoor ons, Heer, tot lof van uw naam. Vader van Jezus Christus, wij danken u. Gij hebt ons door uw Zoon de gaven geschonken van kennis en van leven. Verhoor ons, Heer, tot lof van uw naam. Laat ons nederig zijn van hart, om elkaar te kunnen dienen naar het voorbeeld van uw Zoon. Verhoor ons, Heer, tot lof van uw naam. Stort uw geest over ons uit en zuiver onze naaste liefde van alle onoprechtheid. Verhoor ons, Heer, tot lof van uw naam. Gij wilt dat wij werken om de aarde te onderwerpen. Maak dat wij met al ons werk u erkennen en onze naasten dienen. Verhoor ons, Heer, tot lof van uw naam. Bidden wij samen met de woorden die Christus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Heer, wij bidden u, versterk ons geloof, opdat de lof die gij u uit onze bond hebt bereid, vrucht draagt voor tijd en eeuwigheid. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenke ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven. Amen.

0: Radio Maria.
1: Goedemorgen, beste luisteraars van Radio Maria. U bent nu verbonden met de Sint-Mauruskerk te Holsbeek, waar we samen de heilige mis gaan vieren. De celebrant is pastoor Andy Penne. We bidden en verenigen ons met de kerk en haar intenties.
2: Wees gegroet, heilige moeder. Uit u is een kind geboren. Dat kind is van hemel en aarde. Dat koning is van hemel en aarde tot in eeuwigheid. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de Geest zijn met u allen. We zullen vandaag het misformulier gebruiken ter ere van onze lieve vrouw. Want 13 oktober is niet zomaar een gewone dag. 13 oktober doet ons allemaal waarschijnlijk denken aan de verschijningen van de heilige maagd Maria in Fatima. Tussen 13 mei en 13 oktober 1917 verscheen Maria 6 maal aan 3 herderskinderen. Lucia, Francesco en Jacinta. En bij die laatste verschijning, op 13 oktober, zei Maria: ik ben onze lieve vrouw van de rozenkrans. Ik wil dat men hier ter ere van mij een kapel bouwt. En zoals bij de vorige verschijningen spoorde Maria de kinderen aan om dagelijks het rozenhoedje te bidden. En ook zei ze: de mensen moeten zich beteren. Ze moeten vergiffenis vragen voor hun zonden. En met een bedroefd gezicht laten zij toch ophouden onze lieve Heer te beledigen. Is al te veel beledigd. En die dag, die 13 oktober 1917, gebeurde ook het zogenoemde wonder van de zon. Vele duizenden mensen, men zegt 70.000 mensen, hebben dat wonder van de zon waargenomen. De zon leek van kleur te veranderen en in de hemel te dansen. En sommigen hadden zelfs de indruk dat de zon op de aarde zou vallen. Het bracht velen tot ontzetting, maar ook tot gebed. Mensen vielen op hun knieën. Deze dag mag ons eraan herinneren dat Maria, onze hemelse moeder, voor ons ten beste spreekt bij haar zoon, onze Heer Jezus Christus, en ons steeds opnieuw naar hem wil leiden. Dat we in deze Eucharistie bijzonder al onze gebeden ook aan moeder Maria toevertrouwen. Broeders en zusters, beleiden we eerst onze zonden. Bekeren wij ons tot God om deze heilige Eucharistie goed te kunnen vieren. Ik beleid voor de almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige maagd Maria, alle engelen en heiligen, en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer, onze God. Mogen de almachtige God zich over elk van ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Laat ons bidden. Heer onze God, neem ons leven in bescherming en wees te allen tijden ons behoud. Help ons op voorspraak van de heilige maagd Maria in de noden van dit ogenblik. Laat ons eens ervaren wat eeuwige vreugde is. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Dan gaan we nu luisteren naar de lezingen uit de Heilige Schrift.
0: Eerste lezing uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten. Broeders en zusters, voor de vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt. Houd dus stand en laat u niet weer het slavenjuk opleggen. Let op mijn woorden. Ik, Paulus, zeg u, als ge u laat besnijden, zal Christus u niets baten. Nog eens, met alle nadruk, ieder die zich laat besnijden, is verplicht de hele wet te onderhouden. Als ge uw heil in de wet zoekt, dan hebt gij met Christus gebroken, dan hebt gij Gods genade verbeurd. Wat ons betreft, wij verwachten de verhoopte gerechtigheid van het geloof als het werk van de Geest. Als wij één zijn met Christus Jezus, maakt al dan niet besneden zijn niet het minste verschil. Het enige waar het op aankomt is geloof, zich uitend in liefde. Woord van de Heer.
2: Wij danken God.
0: Laat mij nu, Heer, uw erbarming ontvangen. Laat mij nu, Heer, uw erbarming ontvangen. Laat mij nu, Heer, uw erbarming ontvangen, uw bijstand die gij hebt beloofd. Laat mij nu, Heer, uw erbarming ontvangen. Ontneem aan mijn mond niet het woord der waarheid. Op wat gij bepaald hebt, stel ik mijn hoop. Laat mij nu, Heer, uw erbarming ontvangen. Uw wet zal ik altijd trouw onderhouden, te allen tijden, in eeuwigheid. Laat mij nu, Heer, uw erbarming ontvangen. Dan zal ik voortgaan langs brede wegen, want ik verlang slechts wat gij beveelt. Laat mij nu, Heer, uw erbarming ontvangen. Ik vind mijn genoegen in uw geboden. Ik heb ze van harte lief. Laat mij nu, Heer, uw erbarming ontvangen. Naar uw geboden strek ik mijn handen en nooit vergeet ik wat gij hebt beschikt. Laat mij nu, Heer, uw erbarming ontvangen. Alleluia. Ik ben de weg, de waarheid en het leven, zegt de Heer. Niemand komt tot de Vader, tenzij door mij. Alleluia.
2: Almachtige God, zuiver mijn hart en mijn lippen, sterk mij om uw evangelie goed te verkondigen. De Heer zij met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Lucas. In die tijd nodigde een farizeer Jezus uit de maaltijd bij hem te gebruiken. Jezus trad dus binnen en ging aanliggen. Toen de farizeer dat zag, stond hij er verwonderd over dat Jezus niet eerst voor de maaltijd de wassingen verricht had. Maar de Heer sprak tot hem: en gij dan, farizeeën, gij maakt wel de buitenkant van beker en schotel schoon, maar van binnen zijt ge vol roof en slechtheid. Dwazen, heeft hij die de buitenkant maakte ook niet de binnenkant gemaakt? Geef liever wat erin is als aalmoes, dan is voor u alles rein. Tot zover de woorden van het heilig evangelie. Het was nogal een kwaaie Paulus die we in de eerste lezing hoorden. Ja, en Paulus, die was niet zomaar een klein beetje kwaad. Moet niet denken, hè, dat Paulus altijd

Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.

Beste luisteraars, welkom bij deze catechese over de heilige Theresia van Lisieux. We zijn in het jaar 1888, het jaar dat Therese zal binnentreden in de Karmel, op 15-jarige leeftijd. Dat is natuurlijk zeer jong, maar met toestemming van de vader, ook van de voogd, haar nonkel Isidore, en dan ook met de goedkeuring van de bisschop en van de Karmel natuurlijk, zal zij binnen kunnen treden. En ze leefde daar niet in een vorm van utopie. Nee, ze weet dat ze ook te lijden zou hebben. Maar dat lijden zoekt ze zelf soms op. Niet dat ze zichzelf pijnigt, maar ze aanvaardt het lijden en ze klaagt nooit. Een dag zonder lijden voor een Karmelites, zo zegt ze, is een dag dat verloren is. En zo zullen er verschillende kleinere zaken ertoe doen dat zij lijdt. Waaronder de ziekte van de vader. Die vader die zo geliefd is geweest door de dochters. Al de dochters. Wel zal binnenkort ziek worden. Zeker wanneer ook Céline, de tweede jongste dochter, zal zeggen dat ze een roeping heeft en zal willen binnentreden in de Karmel. De vader zal een vorm van depressie hebben en er wordt ook gezegd op een bepaald moment dat hij zoals een kind wordt. Ook de fysieke gezondheid zal niet zo denderend zijn en de dochters gaan ongerust zijn. Ze zullen met de hele Karmel bidden en dit de ganse zomer. Het is ook in die tijd dat Therese zal vragen om binnengelaten te worden in het noviciaat. De tijd van het postulaat, het begin dus, het leren kennen van de gemeenschap, is voor Therese bijna gedaan. Ze vraagt dus ingekleed te worden en binnen te treden in het noviciaat. Ze schrijft naar de bisschop en de bisschop aanvaardt het. Maar omwille van de gezondheidstoestand van de vader zal er gevraagd worden om het een beetje uit te stellen. Want het zou zeer mooi zijn moest de vader aanwezig zijn bij de inkleding van Therese. En dat zal dus iets later gebeuren. Maar op 15 november, wel, schrijft Therese een brief aan haar vader. En daarin zegt ze het volgende. Geliefde koning, wat is de goede God toch goed dat hij je beter heeft gemaakt? Ik verzeker je dat je koninginnetje zwaar gekweld was en met reden, want je bent heel erg ziek geweest. Heel de Karmel heeft voor je gebeden. De goede God heeft tenslotte dan ook naar onze smeekbeden geluisterd en hij heeft mij mijn koning teruggegeven. Maar weet je, lief vadertje, nu de goede God heeft gedaan wat wij hem vroegen, nu is het jouw beurt om ons blij te maken. Het weeskind van de Berezina komt je daarom vragen om jezelf goed te verzorgen, zoveel als nodig is. Je weet dat de onverschrokkene nummer 2 daar verstand van heeft. De onverschrokkene, wel, dat is een bijnaam die meneer Martin aan Céline had gegeven. Zij schreef namelijk op 31 oktober 1888, de dag waarop meneer Martin zijn aanval kreeg. Eén keer heeft hij me zo in goed omhelst en noemde me zijn onverschrokkene. Céline is dus de onverschrokkene nummer 2. Want nummer 1 was Marie. En Therese gaat verder. Daarom vraag ik je om rekening te houden met haar. Om je te laten verzorgen zoals nodig zal zijn. Je koninginnetje is altijd bij je in haar hart. Hoe zou zij ooit haar goede koning kunnen vergeten? Bovendien schijnt het me toe dat de genegenheid nog groter is, indien dit nog kan, wanneer men zo geleden heeft. Tot ziens, lieve koning, en zorg vooral goed voor jezelf om je koningin plezier te doen.
We zien hier natuurlijk een grote liefde van Thérèse naar haar vader toe. Maar ook een bezorgdheid, ook al is hij genezen. En het was wel degelijk zo. Op 31 oktober had de vader, meneer Martin, Louis Martin, een aanval gehad. En daarvan is hij genezen. En dit vanaf 15 november. Maar natuurlijk zal meneer Martin zich nog goed moeten verzorgen. En Thérèse zal dit vragen als zijn koningin. In haar autobiografie zal Thérèse veel later over deze episode van haar leven en van de zieke vader het volgende zeggen. De kleine bloem, zij zelf, die nu was overgeplant op de Karmel, zou zich gaan ontplooien in de schaduw van het kruis. De tranen en het bloed van Jezus werden haar dauw en haar zon werd zijn aanbiddelijk gelaat, versluierd door tranen. Tot dan toe had ik de diepte niet gepeild van de schatten die verborgen liggen in het heilig aanschijn. Door uw lieve moeder heb ik die leren kennen. Net zoals u vroeger ons allemaal bent voorgegaan naar de Karmel, zo bent u ook als eerste doorgedrongen in de liefdesgeheimen die verborgen liggen in het gelaat van onze bruidegom. Toen hebt u mij geroepen en ik heb begrepen. Ik heb begrepen wat de waarachtige glorie is. Hij wiens rijk niet van deze wereld is, toonde mij dat de ware wijsheid bestaat in onbekend te willen zijn en voor niets geteld. In zijn vreugde te vinden in het verachten van zichzelf. Ach, ik verlangde dat mijn gelaat, net als het gelaat van Jezus, helemaal verborgen zou zijn, dat niemand op aarde mij zou herkennen. Ik had dorst naar lijden en vergeten worden. Vol barmhartigheid heeft de goede God mij geleid. Nooit heeft hij mijn verlangen naar iets laten uitgaan, zonder het mij te geven. Zijn bittere kelk leek mij dan ook verrukkelijk. Na de stralende feesten van mei, de feesten van de professie en de sluierneming van onze lieve Marie, de oudste uit ons gezin, die de jongste mocht kronen op de dag van haar verloving, en wat was die daar gelukkig mee, moest de beproeving ons weer komen opzoeken. In de maand mei van het jaar tevoren was papa getroffen geworden door een aanval van verlamming in de benen. Wij waren toen erg ongerust. Maar het sterke gestel van mijn lieve koning haalde het weer en onze angst ging over. Toch merkten wij tijdens de reis naar Rome herhaaldelijk dat hij gauw moe werd en niet meer zo vrolijk was als anders. Wat mij vooral opviel, was de vooruitgang die papa maakte in de volmaaktheid. Naar het voorbeeld van Sint Franciscus van Sales had hij zijn aangeboren prikkelbaarheid zozeer leren beheersen dat het net was alsof hij de zachtmoedigste mens van de wereld was. De dingen van deze aarde schenen hem nauwelijks te beroeren. Hij kon zich gemakkelijk schikken in de moeilijkheden van het leven en de goede God gaf hem vertroostingen in overvloed. Tijdens zijn dagelijkse bezoeken aan het Heilig Sacrament kwamen de tranen hem dikwijls in de ogen en zijn gezicht ademde dan een hemels geluk. Toen Léonie terugkwam uit het klooster van de Visitatie was hij niet bedroefd, maakte de goede God geen verwijten dat hij zijn gebeden voor de roeping van zijn lieve dochter niet had verhoord en hij ging haar zelfs halen met een zekere blijdschap. Met hoeveel geloof aanvaarde papa de scheiding van zijn koninginnetje? Hij kondigde die aan bij zijn vrienden in Alençon met deze woorden: lieve vrienden, Thérèse, mijn koninginnetje, is gisteren in de Karmel ingetreden. Alleen God mag zo een offer vragen. Beklagen jullie mij niet, want mijn hart loopt over van geluk. Het werd de tijd dat een zo trouwe dienaar de prijs voor zijn arbeid zou ontvangen.
Het was juist dat zijn beloning geleek op die welke God gaf aan de koning van de hemel, zijn enige zoon. Papa had zojuist aan God een altaar geschonken. Hij was nu het slachtoffer dat werd uitgekozen om met het vlekkeloze lam te worden opgedragen. U weet nog wel, lieve moeder, hoe bitter verdrietig wij waren in de maand juni 1888, speciaal de 24ste van die maand. De herinneringen aan die tijd zijn te diep in ons hart gegrift dan dat het nodig is om ze op te schrijven. O moeder, wat hebben wij geleden? En dat was nog maar het begin van onze beproeving. Zo dadelijk bekijken we verder hoe Therese omgaat met het lijden van haar vader, die ook haar lijden wordt.

Therese schrijft in haar autobiografie: op het moment dat zij vraagt om vergeten te worden, dat zij vraagt aan de Heer de genade om te kunnen lijden, dat net op dat moment het grote lijden zal zijn de ziekte van haar vader, dat ook een lijden op zich was. Het lijden van de vader zal de dochters, en zeer speciaal Therese, zeer moeilijk verwerken. Maar ze kijkt daarvoor altijd naar God. En dat is eigenlijk een les voor ons vandaag. Alles bekijken in het licht van de Heer. In het licht van het evangelie, hoe onbegrijpelijk soms ook. Soms vraagt men zich af, het lijden, waartoe is dat nodig? Het lijden, waarom is dat aanwezig? En wij kunnen die vraag niet volledig beantwoorden. Maar als we kijken naar God, dan zien we dat God zelf in zijn Zoon heeft geleden, zijn kruis heeft gedragen, dat zijn aangezicht vol was met tranen omwille van ons. Om ons heil, om ons te redden, heeft hij wel degelijk geleden. En het is net in dat lijden dat Therese troost zal vinden, om zo haar eigen lijden, als ook het lijden van haar vader, aan de Heer op te dragen, om zich te vereenzelvigen met Jezus. En dat is haar grote bekommernis. Het in haar leven mogelijk maken om zich volledig te vereenzelvigen met Jezus. En dat blijkt uit haar geschriften, dat blijkt uit haar brieven. De aardse bezorgdheid is er altijd en is niet slecht. Maar die aardse bezorgdheid draait zij om het vanuit het goddelijke te zien. Vanuit het grote mysterie. En zoals het lijden een mysterie is, zo zal zij dat lijden niet verafschuwen, maar eerder omhelzen, door het op te dragen aan de Heer. En zoals reeds eerder gezegd, zal meneer Martin, Louis Martin, genezen vanaf 15 november 1888. Het is dan ook vanaf dat moment dat Therese zich zal kunnen voorbereiden om het habit te ontvangen. We lezen even wat ze daarover schrijft in haar autobiografie. Intussen was het tijdstip aangebroken dat ik zou worden ingekleed. Ik werd toegelaten door het kapittel. Maar hoe zou men daar een plechtigheid kunnen van maken? Er werd al over gesproken om mij het kloosterkleed te geven zonder mij die dag buiten het slot te laten gaan, toen men besloot nog wat te wachten. Tegen alle verwachting in herstelde papa van zijn tweede aanval en monseigneur, de bisschop, stelde de plechtigheid vast op 10 januari. Het wachten daarop had lang geduurd, maar wat een prachtig feest werd het dan ook. Er ontbrak niets aan, niets, zelfs niet de sneeuw. Ik weet niet of ik u al verteld heb hoeveel ik van sneeuw hield. Toen ik nog heel klein was, vond ik dat wit al zo prachtig. Een van mijn grootste genoegens bestond erin om te gaan wandelen als het sneeuwde. Hoe kwam het toch dat ik zo dol was op sneeuw? Misschien omdat ik een winterbloemetje was. En de eerste tooi waarmee ik als kind de natuur versierd zag, haar blanke mantel moet geweest zijn. Ik had dus altijd gehoopt dat de natuur op de dag van mijn inkleding, net als ik, in het wit getooid zou zijn. De avond voor die mooie dag keek ik bedroefd naar de grijze hemel, waaruit van tijd tot tijd een fijne regen viel. En de temperatuur was zo zacht dat ik niet meer op sneeuw rekende. Sanderdaags was de hemel niet veranderd. Toch was het een heerlijk feest. De mooiste en bekoorlijkste bloem was mijn lieve koning, die aanwezig was. Mijn vader. Hij was nog nooit zo mooi geweest, zo waardig. Iedereen had bewondering voor hem. Dit was zijn triomfdag. Zijn laatste feest hier beneden.
Hij had al zijn kinderen aan de goede God gegeven, want Céline had hem over haar roeping verteld. Hij had gehuild van blijdschap en was met haar meegegaan om diegene te bedanken die hem de eer bewees al zijn kinderen naar zich toe te halen. Aan het slot van de plechtigheid van de inkleding zette Monseigneur het Te Deum in. Een priester probeerde nog duidelijk te maken dat dit gezang alleen maar gezongen werd bij de professie.

was even wit als ik. Wat een fijne attentie van Jezus. Hij voorkwam het verlangen van zijn kleine verloofde en gaf haar sneeuw. Sneeuw. Bestaat er een mens, hoe machtig ook, die sneeuw uit de hemel kan laten vallen om zijn welbeminde te bekoren? Misschien hebben mensen in de wereld zich deze vraag wel gesteld. Zoveel is zeker dat de sneeuw tijdens mijn inkleding hun een klein wonder toescheen en dat de hele stad er verbaasd over stond. Men vond dat ik er een vreemde smaak op nahield door van sneeuw te houden. Des te beter. Dat liet nog meer de onbegrijpelijke toegeeflijkheid uitkomen van de bruidegom der maagden, van hem die houdt van lelies die even wit zijn als de sneeuw. Monseigneur kwam na de plechtigheid nog binnen. Hij was voor mij vol vaderlijke goedheid. Ik geloof wel dat hij er trots op was dat ik in mijn opzet geslaagd was. Hij zei tegen iedereen dat ik zijn dochtertje was. Iedere keer als zijn hoogwaardigheid na dit grote feest terugkwam, was hij even attent voor mij. Ik herinner mij vooral zijn bezoek ter gelegenheid van het eeuwfeest van de heilige Johannes van het Kruis. Hij nam mijn hoofd in zijn handen, bewees mij allerlei liefdevolle attenties. Ik had nog nooit zoveel eer ondervonden. Tegelijkertijd deed de goede God mij denken aan de liefkozingen waarmee hij mij eens wil overladen in het bijzijn van de engelen en de heiligen. Daarvan gaf hij mij een zwakke voorafbeelding in deze wereld. De troost die ik hierdoor ondervond was dan ook heel groot. Zie daar de getuigenis van Therese over haar eigen inkleding. En we leren nog iets extra erbij. Namelijk dat Therese wel degelijk van de natuur houdt, dat wisten we, maar niet zozeer alleen maar van de natuur, maar zeer speciaal van sneeuw. En het is ook niet zonder reden, omdat sneeuw zo wit is, zo zuiver. Natuurlijk, zegt zij zelf, waarschijnlijk hield ik van sneeuw omdat ik in de winter geboren ben. Maar het gaat ook over die zuiverheid, over die schoonheid. En vele mensen vonden dat waarschijnlijk heel raar dat zij van sneeuw hield. Vandaag zijn er misschien ook nog mensen die dat raar vinden. Maar voor Therese is het niet raar, integendeel. En Jezus zal die attentie geven op de dag van haar inkleding. Op 10 januari 1889, de dag van haar inkleding, zal zij wel degelijk sneeuw ontvangen. De zuiverheid van Therese wordt daardoor in het licht gesteld door Jezus zelf. Jezus de bruidegom. Zo dadelijk bekijken we nog eventjes in detail wat er met Therese is vergaan tussen de dag van haar intreden, 9 april 1888, en de dag van haar inkleding op 10 januari 1889.

zoals zo net gezegd, gaan we even nog kijken wat er is gebeurd met Therese vanaf de dag van haar intreden tot de dag van haar inkleding. De dag van de intrede was 9 april 1888. Het was het feest van de aankondiging van de Heer. Normaal vieren we dat op 25 maart, maar in dat jaar werd het uitgesteld omwille van het paasfeest dat er net voorviel. Wat zal haar eerste taak zijn vanaf de maand april, wanneer zij binnentreedt? Ze zal moeten werken in de wasruimte voor het schoonmaken van de kleren. Een andere taak die ze toebedeeld krijgt, is het kuisen van de slaapzalen. We moeten misschien ook zeggen dat op de dag van de aankondiging van de Heer, de dag van de intrede van Therese in de Karmel, dat haar zus Céline gevraagd wordt om te trouwen door een jongen die later, door de weigering van Céline om te trouwen, zelf priester zal worden. We hebben dit reeds in een vorige aflevering van deze catechese vermeld. Maar het is dus in die tijd dat Céline echt de keuze maakt om voor Jezus te gaan leven en dit dan ook bekend zal maken aan de Vader. Op 22 mei van het jaar 1888 is er in het Karmelklooster een groot feest, want het is de professie van zuster Maria van het Heilig Hart. Dit is de oudste zus van Therese. De tweede die is binnengetreden in de Karmel van Lisieux. Zij zal geprofest worden op 22 mei 1888. Van 24 tot 28 mei wordt er een retraite gepreekt. Het is tijdens dat moment dat de 50ste verjaardag gevierd wordt van het klooster van Lisieux, gesticht in 1838. Op het einde van deze retraite, op 28 mei, zal Therese een volledige biecht spreken bij de predikant Pater Pichon. Op 21 juni zal Therese een toneelstuk spelen met andere zusters van het klooster in de Karmel. Natuurlijk een gesloten toneelstuk voor de gemeenschap van Lisieux en van de Karmelzusters. En daarin speelt zij de rol van de heilige Agnes. De heilige Agnes, een kleine martelares uit het Rome van de eerste eeuwen van het christendom. En dit is voor het feest van zuster Maria van Gonzaga. Wat kunnen we nog vermelden? Wel, na de zomer, tussen 8 en 15 oktober, zal zij wederom deelnemen aan een retraite. Deze keer een retraite gepredikt door pater Blino, een pater Jesuit. En het is op 25 oktober 1888 dat de bisschop de goedkeuring zal geven dat zij ingekleed wordt. Die inkleding, zoals reeds eerder vermeld, zal een beetje verlaat worden omwille van de gezondheidsperikelen van de vader Louis Martin. Over Louis Martin kunnen we het volgende ook nog vermelden. In de maand mei en juni had Louis een heel grote som geld verloren in een affaire van het Panamakanaal. Hij had geld gegeven om te investeren, maar dat was verloren. Het is niet daardoor dat Louis zal ziek worden. Zijn ziekte was reeds aanwezig. Maar het is voornamelijk 2 weken later, op 16 juni, dat wanneer Céline, de tweede jongste dochter, zal aankondigen dat ze in het klooster wil gaan, dat, hoewel de vader daar zeer gelukkig om zal zijn, dat hij zieker zal worden. We hebben ook eens vermeld
dat Louis Martin op een bepaald moment in die tijd zal vluchten, omdat hij dacht naar Canada te trekken. Dit gebeurt in 1888 tussen 23 juni en 27 juni. Het is op 27 juni dat Louis terugkomt. Vanaf dat moment zal hij voornamelijk ziek worden. Op 12 augustus is een zware dag. Dan krijgt Louis Martin een zware aanval. Nogmaals op 31 oktober. Maar in de maand november, 15 november, wordt gezien als datum, zal Louis op een wonderbaarlijke wijze hiervan genezen. In de maand december is er ook nog te vermelden dat Louis een speciale gift zal doen van 10.000 franken op dat moment voor een altaar dat hij zal laten bouwen in de kathedraal Saint-Pierre van Lisieux. Dat altaar is nog altijd aanwezig. Louis Martin, zo weten we, heeft heel veel gegeven aan de kerk, heeft heel veel gegeven aan de Karmelitessen, aan het Karmelklooster in Lisieux. En zo gaat het jaar stilletjes voorbij en belanden we in 1889. Op 2 januari wordt Thérèse 16 jaar. En enkele dagen later, een week later, is er het habit dat zij zal ontvangen. En het is ook vanaf die dag dat zij zal toevoegen aan haar naam. Haar naam was Theresia van het kindje Jezus. Wel, dat zij zal toevoegen ook van het heilig aanschijn. De heilige Theresia van Lisieux is eigenlijk de heilige Theresia van het kindje Jezus en van het heilig aanschijn. 10 januari, in kleding van Thérèse in de Karmel van Lisieux. En ook nogmaals herhalen dat het op die dag gesneeuwd heeft in Lisieux, ook al was het weer eigenlijk iets te warm voor die tijd van het jaar en was er geen verwachting van sneeuw. Thérèse zal het ontvangen. Zij ziet het als een geschenk gegeven door haar bruidegom Jezus Christus. Beste luisteraars, we zijn aangekomen aan 10 januari 1889 en het is vanaf die dag dat het noviciaat voor Thérèse zal van start gaan. Daarover in een volgende uitzending meer.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Welkom in het programma Kunstzoekers. Chris en Jaak nemen ons mee om de mooiste kunst en de minder bekende pareltjes die ons land rijk is, tot bij ons te brengen. Dit alles op Radio Maria.
2: Chris, waar gaan we vandaag naartoe?
3: Wel, we gaan niet naar een kerk en ook niet naar een museum. Vandaag gaan we naar beweging kijken. We gaan naar een processie.
2: Is dat dan kunst?
3: Jazeker. Vlaanderen is een land van stoeten, optochten en heel veel processies. Denk maar eens aan al het werk dat daarin moet gestoken worden. Kledij, speciaal ontworpen en met liefde genaaid. Praalwagens die versierd worden. Muziekkorpsen die meespelen. En een regisseur die alles in goede banen leidt. Ja, dat is zeker wel kunst. Maar de processie waar wij naar gaan kijken, dat doen we niet om enkel te kijken voor het kunstzinnige ervan. Het is ook een vorm van devotie.
2: Chris, waar is die processie dan?
3: Ah, die processie is in Brugge. En nu denk je, aha, de Gulden Boomstoet of de Heilig Bloedprocessie. Wel nee, we gaan naar een minder bekende processie kijken. Namelijk naar de Brugse Belofte. Een klein maar fijne processie die elk jaar in de voormiddag vrij vroeg op 15 augustus door de straten van Brugge trekt.
2: De processie is in de maand augustus, maar nu is het oktober. Waarom nu uitzenden?
3: Ja, de maand oktober is gewijd aan de rozenkrans. De rozenkrans die we bidden uit dankbaarheid aan onze lieve vrouw. Het is een vorm van Maria-devotie. Nu is Brugge historisch gezien bekend om rozenkransen. Hoe komt dat? Brugge had in de middeleeuwen een monopolie op amber of barnsteen. En dat werd gebruikt om gebedssnoeren mee te maken. Dus eeuwenlang werden er in Brugge gebedssnoeren, paternosters of rozenkransen, gemaakt en verkocht. Er is in Brugge trouwens nog een kaai, de rozenhoedkaai. Die naam heeft niets met hoofddeksels of rozen te maken. Nee, het was een plek waar stalletjes stonden, waar rozenkransen verkocht werden. Het is dus al passend om in oktober, rozenkransmaand, naar Brugge te trekken. Er is nog een tweede reden. Waarom is oktober rozenkransmaand? Wel, omdat in de 16e eeuw een historische zeeslag is uitgevochten. De slag bij Lepanto tussen troepen van het Ottomaanse Rijk en troepen uit christelijke gebieden. Toen werd er gebeden aan onze lieve vrouw, de rozenkrans werd gebeden, met de vraag om hen, de christenen dus, de overwinning te bezorgen. Die overwinning kwam er en uit dankbaarheid werd de maand oktober, dat is de maand waarin die zeeslag plaats had, verheven tot rozenkransmaand. Nu is de processie, de Brugse Belofte, al veel vroeger in de geschiedenis. Het resultaat ook van een oorlog, van een veldslag, waarin de Bruggelingen de hulp van onze lieve vrouw gevraagd hebben. Er zijn dus twee linken tussen het onderwerp van vandaag en de maand oktober gewijd aan de rozenkrans.
2: Chris, waarom noemt de processie de Brusse belofte?
3: Je hoort daarin het woord belofte. Het gaat over een in ere gehouden religieuze belofte. Maar om dat uit te leggen, eerst een stukje geschiedenis. Het is het jaar 1304. Vlaanderen en Frankrijk zijn in oorlog. Het is heel stil in Brugge. Alleen de vrouwen en kinderen zijn er. De mannen zijn weg om te vechten. Het is 1304. Dat is 2 jaar na de grote slag op het Groeningenveld, de Guldensporenslag van 1302. In 1302 hebben de Vlaamse steden ook al gevochten tegen het leger van de Franse koning. Toen behaalden de Vlamingen het voetvolk, gevormd uit mannen van de gilden, een overwinning op het ridderleger van de Franse koning. Je kunt je voorstellen dat die koning het daar niet bij gelaten heeft. Sinds 1302 zijn de graven van Vlaanderen en de zonen van de graaf van Vlaanderen nog steeds gevangen in Frankrijk. Maar nu, in 1304, staat er weer een veldslag aan te komen. De Franse koning rukt weer op. De mannen van Brugge trekken naar het front en de vrouwen van Brugge blijven bang achter. Op 18 augustus vindt er op de Pevelenberg een bloederige veldslag plaats. De uitkomst van de veldslag is eigenlijk onzeker. Het is moeilijk te zeggen welke van de twee zijden gewonnen heeft. Maar de thuisgebleven angstige Brugse vrouwen die bidden voor hun mannen en ze smeken Onze Lieve Vrouw om de veilige terugkeer van hun geliefden. Ze smeken niet alleen, ze beloven iets. Ze beloven dat als hun mannen terugkomen, ze voor Maria elk jaar een grote wassen kaars van 36 pond zullen offeren. Een grote kaars van ongeveer 16 kilogram dus. Dus zullen ze elk jaar aan het Mariabeeld in de kapel van Onze Lieve Vrouw ter Potterie zetten, als hun mannen maar gezond terugkeren. Ik zei het al, de slag bij de Pevelenberg heeft een onbesliste uitkomst. Er sneuvelen mannen, maar heel wat mannen keren wel veilig terug. En als dank daarvoor trekken sinds dat jaar 1304 op de feestdag van Maria ten Hemelopneming vrouwen van Brugge door de binnenstad met een grote wassen kaars om die te offeren. Ze houden dus al meer dan 700 jaar die traditie in stand. Ze houden hun religieuze belofte al sinds 1304. Op die dag trekken honderden figuranten in middeleeuwse kledij in een ingetogen stoet door de stad. Ze vertrekken in de kapel Onze Lieve Vrouw van Blindekens. Centraal in de processie dragen 12 maagdekens de grote beloftekaars. En die wordt dan aan de kapel Onze Lieve Vrouw ter Potterie overhandigd.

We zijn op weg naar het Sint-Pietersstation. Het is nog vrij vroeg in de ochtend. We gaan de trein nemen om naar Brugge te reizen voor wat zeker een heel gevulde dag zal worden.

0: staan ondertussen op het perron, klaar om de trein naar Brugge te nemen. De verbinding tussen Gent en Brugge is een bijzonder vlotte treinverbinding. Op amper 25 minuten staan we in het station van Brugge. Maar vandaar hebben we dan toch nog een fikse wandeling af te leggen voordat we ter plaatse zijn.
1: Oostende via Brugge komt zo dadelijk aan op spoor 5. Deze trein stopt in Brugge en Oostende. De eerste klasplaatsen bevinden zich in het vierde rijtuig, de plaatsen voor reizigers met beperkte mobiliteit en de fietsplaatsen bevinden zich in het vijfde rijtuig,

0: We staan in Brugge, buiten het station. We hebben het stationsplein al overgestoken. We staan onder de bomen op de Vesten. Maar nu, Jaak, nu gaan we uit elkaar. Hoe komt dat?
1: Ja, dus ik ga nu richting het zand om als vrijwilliger achter de schermen mee te helpen met de processie De Brugse Belofte.
0: Ja, Jaak gaat helpen op de plek waar al de personen die deelnemen aan de processie zich omkleden en de processie eigenlijk vertrekt. Ik ga richting centrum over de Markt van Brugge, langs de Vlamingenstraat tot aan het Jan van Eyckplein, want daar ga ik postvatten om de processie te zien voorbij komen.

We staan in Brugge op het Jan van Eyckplein en we wachten tot de processie voorbij komt. Er begint hier al wat volk te verzamelen. Je hoort de klok op het taxhuisje slaan, op het tolhuisje bedoel ik. We staan te wachten op de devotieprocessie, de Brugse belofte, die al over dit plein komt sinds het jaar 1304. Meer dan 700 jaar, indrukwekkend toch. We hebben al de klokken horen luiden op de Grote Markt van Brugge. Dat wil zeggen dat de stoet eraan staat te komen.

En nu zien we het begin van de stoet al komen. Vooraan ruiters te paard in de Brugse kleuren. Daarachter horen we al de speellieden. Ruiters met de helm op, een blauw overkleed en op hun borst een wapenschild van Brugge. Wit en rode balken met een blauwe leeuw erop. Daarachter enkele jongelingen met een groot bord. Brugse belofte 1304. En dan nog in de openingsgroep een vlaggedrager met de comitévlag van Onze Lieve Vrouw van Blindekens. De kapel waar dat de processie vertrokken is.

0: Achter de speellieden, met hun trompetten en trommels, loopt de Brugse stadsomroeper met een blauwe kaproen op zijn hoofd, die uitlegt waarover deze processie gaat, namelijk het vervullen van de belofte van Brugge.
1: Van de oostmaand in een keerse van 36 ponden geofferd worden aan de heilige maagd Maria. Dat ieder zijn huizen versieren en de beddende mee opstappen ter ere van onze lieve vrouwen. En vertellen

Nu komt het vaandel van onze lieve vrouw van Blindekens. Gevolgd door de leden van de confrérie. Met in hun, op hun blauwe gewaden een gouden embleem met het beeld van onze lieve vrouw van Blindekens op.

Een jonge knaap met de leeuwenvlag. En achter hem komen nu de soldeniers. Om te beginnen de kruisboogschutters. De gilde van Sint Joris, die meegevochten heeft uiteraard. Dat was een van de beschermgildes van de stad Brugge. De gilde van Sint Joris bestaat nog altijd, maar nu als een sportvereniging. Ze dragen hun kruisboog en een groot wit overkleed met een rood kruis op en daaronder een blauw onderkleed, weer de Brugse kleuren. Nu volgt een groot werptuig, eigenlijk een hele grote kruisboog. Een wapen dat de mensen uit Ypres zouden veroverd hebben op de Fransen tijdens de beroemde slag op de Pevelenberg. En nu alweer ruiters. Eén met een Vlaams wapenschild, één met een Brugs wapenschild. En daarachter komt het beeld van Onze Lieve Vrouw van Blindekens zelf, gedragen door vrouwen. Een beeld uit de late middeleeuwen, omringd door bedelaars, blinden, hulpbehoevenden die bij Onze Lieve Vrouw komen danken voor verkregen gunsten of komen smeken om hulp. Achter het beeld van Onze Lieve Vrouw van Blindekens volgen dan de vrouwen van Brugge. De vrouwen van Brugge, vergezeld van kinderen, die destijds de belofte zouden hebben afgelegd. Arme vrouwen, maar ook rijkere vrouwen. En dat vind ik een van de mooie dingen in deze processie. Dus volksvrouwen, ambachtsvrouwen, weduwen, maar ook vrouwen van rijkere handelaars, poortersvrouwen en enkele edele vrouwen lopen mee als figurant natuurlijk vandaag in deze processie. Alle vrouwen zijn mooi aangekleed en lopen met een gebedsnoer, een rozenkrans of een voorloper van de rozenkrans in hun handen. Daarachter dan, onder een baldakijn, komt de dame die op dat moment regent was over Vlaanderen. Philippa van Gieta. De vrouw van een van de jongere kinderen van de graaf die op dat moment in gevangenschap zat. Na de vrouwen van Brugge volgt een praalwagen, een groot schip. Een verwijzing naar een andere historische gebeurtenis. Toen tijdens een hongersnood plots een schip verscheen in de haven met zakken graan. En daarachter volgt de beloftekaars. Eerst een groep pilgrims met hun pilgrimstaf. De beloftekaars, gedragen door 12 maagdekens, versierd met witte linten en bloemen. En daarachter volgt de geestelijkheid. En na de geestelijkheid komen ook de burgerlijke overheden meegewandeld. En uiteindelijk, om af te sluiten, nog een Mariabeeld, Onze Lieve Vrouw van de Inktpot uit Aardenburg, die jaar na jaar ook meestappen in deze devotieprocessie.

We staan nu voor de oude kerk van het Oud-Seminarie van Brugge aan de Potterie Rij. En we zien vanuit de kapel Onze Lieve Vrouw van de Potterie, de confrérie van Onze Lieve Vrouw van de Potterie, naar hier toe wandelen. Ook mooi aangekleed in kapmantels van rood fluweel met een wit kruis op hun arm. Zij gaan zich hier opstellen om de belofte kaars in ontvangst te nemen van de belofte kaars die aangedragen wordt door de confrérie van Onze Lieve Vrouw van Blindekens. En hier op de grens wordt de kaars dus plechtig overgedragen aan de kapel eigenlijk van Onze Lieve Vrouw van de Potterie, waar ze dan een plechtige misviering zullen houden tot besluit van de devotieprocessie.

0: Het is niet alleen een memorie van de Franse strijd, maar evenzeer van onze devote voorouders. Die deze belofte uitspraken tegen de slag op de Evenberg op de 18e van de oostmaand 1304.
1: En met een korte plechtigheid is daarmee de kaars van de belofte van 36 pond overgedragen aan de parochiepriester van de parochie van Onze Lieve Vrouw van de Potterie, die het nu naar de kapel draagt om het daar op het altaar bij het beeld van Onze Lieve Vrouw van de Potterie te zetten.

van harte welkom aan u allen hier in onze kerk van onze lieve vrouw van de Portugal. Soyez les bienvenus, les pèlerins de Mont-Saint-Pivel aussi. Welkom in dit oudste mariale bedevaartoord van de Nederlanden. Een huis van zorg en devotie dat dit jaar zijn 750-jarig jubileum viert. Het verhaal begint in de 13e eeuw toen enkele vrouwen met een warm hart, later dan Augustinessen, het initiatief namen om aan de noordergrens van de stad een hospice op te richten. Een huis voor lichamelijke zorg voor zieken en pelgrims. Maar in de stichtingsbrief van 1276 wordt ook meteen de kerk van de Poterie beschreven. Dit dan als de plaats voor de bijbehorende zorg, ook voor de ziel. Bijgevolgd dus 750 jaar zorg en devotie, en dit ononderbroken tot op

0: We zijn nog altijd in Brugge. We zijn nu op de markt in een gezellige afspanning, een koffietje aan het drinken. En onze gast hier is Jean-Luc Meulemeester, kunsthistoricus en organisator van de Belofte. Jean-Luc, in de processie worden een aantal voorwerpen meegedragen. Een heel mooi Mariabeeld bijvoorbeeld. Zou jij ons daar wat meer uitleg over kunnen geven?
1: Ja, het Mariabeeld dat meegedragen wordt is een middeleeuws Mariabeeld dat weliswaar in de loop van de geschiedenis enkele keren toch gerestaureerd geweest is. Maar enfin, het blijft uiteraard een middeleeuws beeld. Vermoedelijk daterend uit de 15e eeuw. Er is daar wat discussie over. Maar het zal uit die tijd zijn. Eerste helft 15e eeuw. En het staat in de kapel van Onze Lieve Vrouw van Blindekens. De processie zelf noemt eigenlijk een Brugse belofte, omdat er dus een belofte uitgesproken is in 1304. Maar de kapel zelf heet dus Onze Vrouw van Blindekens. Trouwens, die kapel houdt natuurlijk verband ook met die belofte, want het is graag

0: En in die periode zat Robrecht van Béthune samen met zijn vader Gwijde van Dampierre gevangen in Frankrijk. Een van zijn broers was intussen tijd gesneuveld in een van die veldslagen. En er is dan een jongere broer, Philips van Gedi, die eigenlijk uit Italië is teruggekeerd om het graafschap Vlaanderen te leiden en ook mee te strijden in die veldslag, onder andere van de Pevelenberg. Maar uiteindelijk was Philips van Gedi niet de graaf die het zou moeten worden. Het moest zijn broer zijn, de oudste zoon van Gwijde van Dampierre, Robrecht van Béthune. Wanneer dat hij vrijgekomen is met het verdrag van Athis-sur-Orge, dat is 1305, heeft hij dan dus terug de macht in handen genomen, werd hij graaf van Vlaanderen en zijn jongere broer Philips van Gedi is dan teruggekeerd naar Italië. Samen met zijn vrouw, de gravin van Guardiagrele. Robrecht van Béthune heeft dan een kapel gesticht aan de grens van Brugge. Dat is een zijstraat van de Smedenstraat. De Smedenstraat is een van de voornaamste straten van Brugge. Een van de 7 hoofdwegen, zoals bijvoorbeeld de Lange Straat. Zoals uiteraard ook de Katlijnenstraat. En zo zijn er nog een paar van die hoofdstraten. En langs iedere hoofdstraat was er eigenlijk een soort van gasthuis. Denk aan Sint-Jans Hospitaal. Die lag eigenlijk aan de Katlijnenstraat. Maar die ligt aan de Katlijnenstraat. Je hebt ook het gasthuis van de Potterie. Die ligt langs de Lange Rij, Potterierij. En dan heb je dus bijvoorbeeld Blindekes, de kapel van Blindekes. Dat was ook een gasthuis. Die zich later vermoedelijk heeft gespecialiseerd in het zorgen van blinde lieden. En vandaar dus de naam als je vrouw van Blindekes.
1: Ja.
0: Er is daar een kapel gebouwd. Die is in 1415 afgebrand, waardoor dat het oude archief verdwenen is. En waarbij iedereen vermoedt dat het oude miraculeuze Mariabeeld ook in de brand is opgegaan.
1: Maar Jean-Luc, sorry, de kapel is gebouwd door wie dan?
0: In opdracht van Robrecht van Béthune.
1: Ja, als dank eigenlijk, omdat hij weer graaf was.
0: Omdat hij dus de veldslag van de Pevelenberg zo gezegd zou gewonnen hebben.
1: Ja, dat is de link met de belofte. Ja.
0: En dus in 1415 is een grote brand geweest. Een groot deel van Westbrugge is afgebrand. Westbrugge is nog altijd een wijk in Brugge die eigenlijk ligt aan de andere kant van het zand. Maar de brand is zelfs verder gegaan dan het zand. Dus een stukje van de andere binnenstad is ook afgebrand. Maar enfin, die kapel is dus herbouwd geworden. Is daar later nog een keer herbouwd geweest in de 17e eeuw. Maar dan heeft men waarschijnlijk ook een beetje na 1415 een nieuw Mariabeeld gemaakt. Vandaar dus de eerste helft 15e eeuw wordt het beeld gedateerd.
1: Ja, we weten dus niet echt precies hoe oud het is.
0: Nee, we weten niet heel precies. Ja. Het is een zittende Madonna met een kind die rechts staat. Die nog referenties vertoont met het Romaanse, maar het is een gotisch beeld. En dat beeld dan is wel in de loop der tijden enkele keren gerestaureerd. Men heeft het ook op een moment kleedjes aangedaan in de loop van de 17e eeuw. Men heeft daarvoor moeten armen afzagen en herplaatsen om dat kleed aan te krijgen. En dan is het grondig gerestaureerd in het begin van de 20e eeuw. Maar dat beeld gaat dus inderdaad mee. Het wordt gedragen in de processie, zoals dat ook jarenlang inderdaad gedragen werd. Het wordt gedragen door 8 vrouwen, dus geen mannen. Dat is opzettelijk, dat is niet zomaar. Het is namelijk zo dat de veronderstelling is dat tijdens de slag van de Pevelenberg, de Pevelenberg ligt in Mont-Saint-Pévèle, vandaar de Pevelenberg. Dat ligt niet zo ver van Rijssel. Daar heeft de veldslag plaatsgevonden. Trouwens, Mont-Saint-Pévèle is zeker bekend bij heel veel mensen, want de Tour de France passeert daar regelmatig. En Roubaix, Parijs-Roubaix passeert daar ook. Van hebt daar dus onder andere die bewuste kasseien. En dus in dat dorpje, of in de omgeving van dat dorpje, is het dus een veldslag geweest, de veldslag van de Pevelenberg. En daar zou een belofte uitgesproken zijn door de vrouwen in Brugge, omdat zij smeekten dat hun mannen en zonen gezond zouden terugkeren naar die veldslag. En zij zouden gezegd hebben, kijk, we gaan jaarlijks een kaars offeren aan onze vrouw van de Potterie. En daarom dragen 8

0: vrouwen eigenlijk het beeld in de richting van Onze Lieve Vrouw van de Poterie? En zijn het geen mannen? Het is natuurlijk wel een ander verhaal, dat het niet de vrouwen zijn die die kaars beloofd hebben, maar dat het wel de ridders zijn en de soldaten. Dus er is daar discussie, net zoals er ook discussie is rond de winnaar van die veldslag. De koning van Frankrijk is gevlucht. Er zijn soldaten van Vlaanderen achter hem gereden, maar ze hebben hem niet kunnen pakken. De Vlamingen zijn teruggekeerd en zouden dus de overwinnaars zijn. Maar die hebben een fout gemaakt, een militaire fout gemaakt. De traditie zegt in de middeleeuwen dat de overwinnaar moet blijven slapen op het veld. Maar blijkbaar op die 18e augustus 1304 moet het heel warm geweest zijn. Men spreekt zelfs van een enorm hete dag. En de soldaten die dus zogezegd overwonnen waren, de Fransen waren wat gevlucht, die zouden eigenlijk van het veld naar Leiden vertrokken zijn om drinken te gaan halen. Dus Vlamingen gaan drinken. Goed, maar ze hebben dat dus niet geslapen. En dus in die zin zouden de Fransen dan daar uiteindelijk toch teruggekeerd zijn en geslapen hebben en de overwinning geclaimd hebben.
1: Ja.
0: Dus dat is de achtergrond van het verhaal. Dus als je de Franse literatuur neemt, dan zegt dan schrijft men altijd dat de Fransen overwonnen hebben. Neem je de Vlaamse literatuur, dan is het dus de Vlamingen. Ja. Maar hoe dan ook, is dan daar een belofte uitgesproken. Die belofte wordt dus nog altijd herdacht. En dat beeld, die dus waarschijnlijk al bestond in de 14e eeuw, is waarschijnlijk afgebrand of verbrand. En er is een nieuw beeld gemaakt en dat beeld gaat nu mee in de processie.
1: Ja, en dat gaat elk jaar uit al meer dan 700 jaar lang.
0: Ja, dus dat gaat zogezegd uit vanaf 1304... Mij klinkt dat logisch, namelijk men belooft dus in 1304 op 18 augustus om een kaars te offeren als ze heel uit terugkomen. Sommige historici zeggen, het is niet omdat men dat in 1304 belooft, dat men dat dan ook in dat jaar uitvoert. En men heeft een jaar gewacht en maar uitgevoerd in 1305. Dus er is daar wat discussie over. Okay. En er zullen ook periodes zijn waarbij de processie niet is uitgegaan. Bijvoorbeeld met de beeldenstorm en het calvinistische bewind is het weinig waarschijnlijk. Zijn misschien nog periodes. In de Franse Revolutie zou wij uitgegaan zijn, maar niet in de vorm zoals we hem vandaag de dag kennen natuurlijk. Hè. En in elk geval in de beide wereldoorlogen is de kaars geofferd, dat is zeker. Ja. Maar wel in het grootste geheim is dat gebeurd, maar het is gebeurd. Ja. En ook in de COVID is de processie twee keer niet uitgegaan, maar de kaars is wel geofferd geweest.
1: Mooi toch, hè?
0: Ja.
1: En er is wel een verhaal over dat beeld en een jaar dat de processie niet uitging.
0: Ja, het is zo dat op een bepaalde dag de processiebelofte wel zou uitgesproken zijn, maar dat men omwille van de slechte weersomstandigheden het beeld niet heeft meegenomen. Dat is trouwens ieder jaar een probleem, want dat beeld is natuurlijk beschermd, dat beeld is oud. Als het regent mag het eigenlijk niet mee. Dus als het regent staan we dan daar met dat beeld en mag niet mee. Dus er zou ook een moment geweest zijn dat dat een keer gebeurd is, dat men de belofte heeft wel uitgesproken, maar het beeld is niet mee geweest. En de koster is zanderdags blijkbaar in de kapel gekomen en stelde vast dat de mantel van Maria vol met slijk was. En dan is uiteraard het verhaal rondgegaan dat Maria niet mee mocht omwille van het slechte weer, maar dat ze uiteindelijk dan toch mee geweest is en vandaar dat die mantel vuil was en vol met slijk.
1: Ja, dat ze zelf eigenlijk als beeld geweest is. Ja. Er is nog een voorwerp in de stoet die verwijst naar de Blindekeskapel. Dat is dat schip?
0: Dat schip, ja. Dus op het einde van de processie had een processiewagen mee. Er zijn twee processiewagens in de stoet. Een springhalen. En die springhalen is een grote kruisboog. We zouden vandaag de dag zeggen een kanon. Die men meegeeft om te gaan vechten. Maar de springhalen is dus een grote kruisboog. Dus eigenlijk een wagen die beweegt. En de springhalen hadden de Vlamingen niet. Dus wij beschikten in die tijd niet over zo'n wapen. Maar de Fransen hadden nog wel. En de Fransen zouden dat gebruikt hebben. Maar de Ibergelingen hebben springhalen gestolen tijdens of na de veldslag van de Fransen. En hebben die springhalen meegebracht naar Ieper. En zo hadden de Vlamingen ook zo'n kanon, hè? Zo'n wapen.
1: Ja, ja.
0: En dat had dus ook mee in de processie.
1: Ja.
0: Dat is trouwens momenteel de oudste bewaarde processiewagen van de stad. Dus
1: okay.
0: Alle andere processiewagens zijn verwoest. Want de Heboe-processie, wat er nu nog mee had in de Heboe-processie, zijn allemaal nieuwe wagens. Hè?
1: Ja.
0: En ook de tweede wagen die wij mee trekken, dat is inderdaad de nieuwe wagen die ongeveer 20 jaar geleden gemaakt is. En die wagen stelt eigenlijk de stichting voor van de kapel, dus door oprecht de Bethune, die trouwens op de wagen zit.
1: Ja.
0: En dan op datzelfde wagen staat er ook een monumentale boot. En op die boot liggen zakken met graan. En dat houdt ook weer verband met een miraculeus voorval. Namelijk, er is inderdaad in de 16e eeuw een grote hongersnood geweest in Brugge. En ze hebben dan gebeten tot onze Lieve Vrouw van Blindekens. En op een bepaald moment is er in de haven een boot binnengevaren. Blijkbaar zonder manschappen. En die boot zat vol met zakken graan. Zodanig dat men brood kon maken en dus de honger zou kunnen stillen. Natuurlijk, een boot binnenvaren in een haven zonder manschappen, dat is niet evident. Gelukkig was het dan toch iemand die aan het roer stond. En de persoon die aan het roer staat was de engel Michael.
1: Ja.
0: En die zou dus op die boot gezeten hebben.
1: En het veilig aan land gebracht.
0: Er hangt een maquette in de kerk.
1: Ja.
0: Die weliswaar niet de juiste maquette is. Want die maquette is van een boot uit de 18e eeuw. Dat schip kan het nooit geweest zijn. Maar dat is ook symbolisch, die maquette die daar hangt. Dus dat is ook een verwijzing dat dat schip die zo binnengevaren
1: is. Ja,
0: op de laatste praalwagen in de processie, dat is eigenlijk een beetje het slot ook van de processie, is het dus inderdaad ook een wagen die meegaat.
1: Het schip.
0: Het wagen met het schip die meegaat.
1: Ja.

0: In de processie zelf wordt de beloftekaars gedragen door kinderen eigenlijk, door 12 maagdekens. Dan komen we aan de tweede kapel, die van de potterie. En het is ook weer een vrouw die de kaars binnendraagt en voor een tweede Mariabeeld zet. Kun je ons daar wat over vertellen?
1: Het is inderdaad tussen 12 meisjes, maagdekens, die de kaars dragen. Het is een kaars van 36 pond, dus 18 kilo. Moeten we natuurlijk onmiddellijk aan toevoegen dat het vandaag niet meer 18 kilo is. Maar het is dus erwezen 36 pond. Dat zou verband houden met het verhaal dat als je die kaars aansteekt, dat die een jaar lang zou branden als dat 36 pond is. Maar of dat klopt, heeft er nog niemand bekeken. In ieder geval, een kaars van 36 pond in de middeleeuwen. Een bijenwassen kaars van 36 pond moet zeer veel geld gekost hebben. Mm-hmm. We denken daar niet aan. Kaarsen zijn vandaag de dag niet zo duur. Maar in die tijd moet dat heel duur geweest zijn.
0: Ja.
1: En die meisjes dragen dat inderdaad in de processie. En dat is een uitvinding geweest van Adolphe Duclos, historicus van Brugge, die die processie wat hervormd heeft en die trouwens ook een soort stoet heeft ingericht. En vandaar de dubbele naam. Wat nog wordt uitgevoerd is eigenlijk de Brugse belofte. Maar heel veel Bruggelingen zeggen de blindekensprocessie. Maar die blindekensprocessie was eigenlijk de stoet over de processie. Die is gestopt in 1958, als ik me niet vergis, dat is de laatste keer dat die uitgegaan is. De belofte wordt dus tot op vandaag de dag nog altijd uitgevoerd.
0: Ja.
1: En dan wordt de kaars eigenlijk geofferd door de vrouw van Philips van Gidi. Dus in 1303 is die naar hier gekomen om dus de veldslag te leiden en het graafschap te besturen. Zoals ik zei, dus zijn oudste broer was gevangen, zijn vader ook, gewijde ook. En dan een van de broers was gesneuveld. Hij bestuurt hier dus het graafschap Vlaanderen. Zijn vrouw is achtergekomen. Ze kwam dus uit het zuiden van Italië. Trouwens, Guardia Greli is nog altijd een plaats in Italië. En zij bestuurden eigenlijk het graafschap Napels, dat dan later koninkrijk zal worden. Dus zij is naar hier gekomen, zijn vrouw is nagekomen. Waarom? Omdat zij in verwachting was. En eerst is een kind geboren en pas dan is zij vertrokken naar Vlaanderen. Dat weten we heel precies, omdat dat genoteerd staat in de rekeningen van de stad, dat zij hier is aangekomen met haar kind, dus een stukje voor de veldslag, maar wel nadat Philips hier al was, omdat zij de reis niet kon ondernemen terwijl dat ze zwanger was. Dus ze gaat mee in de processie, symbolisch althans, gaat zij mee met een stukje van de edeldames. En zij neemt dan eigenlijk de kaars over van die meisjes die hem dragen in de processie. En dan wandelt ze dus de kapel binnen, maar wel een andere kapel, niet die van Onze Vrouw van Blindekens, de kapel van Onze Vrouw van de Potterie. En daar zal ze dus de kaars offeren.
0: Ja.
1: De kapel van Onze Vrouw van de Potterie is in elk geval gesticht vandaag ongeveer 750 jaar geleden. Dus dat is een stukje nog voor de veldslag van de Pevelenberg. Dat is meteen een van de oudste mariale kapellen in Vlaanderen. Ik zeg niet de oudste, want dat zou een keer grondig moeten onderzocht worden, maar in elk geval een van de oudste. En die kapel is onder andere opgericht samen met zusters en broeders. Nu zijn er nog in feite enkel zusters. Die broeders zijn weggegaan in de 16e eeuw. Men heeft daar een kapel gesticht aan de rand van de stad. Echt aan de rand. Want als je, ik zou zeggen, 10 meter verder wandelt, dan kom je eigenlijk aan de vestingen en ben je buiten de stad. Gebouwd nabij de Dampoort. Dat is een van de grote stadspoorten geweest. Spijtig genoeg afgebroken. Er waren daar 3 poorten. Het was een zeer interessant iets, omdat dat natuurlijk de richting was van het Swin. Dus de meeste zeeschepen kwamen binnen via Sluis, Monnikenrede, Oostkerken, Damme en dan uiteraard de stad binnen via de Dampoort. En aan de rand van die Dampoort is dus de potterie opgericht als een gasthuis voor zieke mensen.
0: Oké.
1: Okay. er moeten daar zeker mensen geslapen hebben die ziek waren, die mee waren met die boten. Daar was ook eigenlijk in de beginfase de verering van Maria ter ere van de zeevaart en nog een aantal heiligen. En daar heeft men dus een beeld geplaatst, bijna 100% zeker een Frans beeld van Makelij. Het beeld is er nog en wordt gedateerd 1275-1280. Dus dat is een vrij oud beeld.
0: Ja.
1: En dat is inderdaad het eerste grote Maria-beeld in de stad Brugge geweest.
0: En van welk materiaal is dat beeld?
1: Dat is van witsteen gemaakt. Ja. Het is bijna zeker in Frankrijk gemaakt. Frankrijk was op dat moment een hoogtepunt van de beeldhouwkunst. Denk maar aan de beeldhouwwerk aan de Franse kathedralen. Dat is allemaal een beetje in die periode. Dus zij moet dat beeld besteld hebben. Trouwens, er zijn gelijkaardige beelden bekend in Frankrijk. En dat is dus in die kapel terechtgekomen, die toen nog een kleine kapel was. Want in de 17e eeuw is die kapel uitgebreid met een nieuwe beuk die enkel alleen gewijd was aan Maria. En die staat ook in deze beuk.
0: Ja.
1: Dus de kapel is eigenlijk een middeleeuws iets, maar een uitbreiding in het begin van de 17e eeuw.
0: Ja, dat zie je ook wel duidelijk. Als je binnenkomt, dat het uit twee delen bestaat.
1: Zijn, want de hoofdbeuk is eigenlijk niet meer in gebruik. Men gebruikt voortdurend de mariale beuk, maar eigenlijk zou je moeten de hoofdbeuk gebruiken. Mm-hmm. De devotie is in de mariale beuk.
0: Ja, ja.
1: En dat beeld is daar gezet geweest, oorspronkelijk buiten. Dat is zeker, om het te vereren ook buiten. Vermoedelijk achter tralies, want men durfde in de middeleeuwen, en dat is niet alleen in Brugge, ook stukjes van dat beeld afschrapen.
0: Okay.
1: Omdat men vond, en de kerk bevestigt dat ieder stuk van het beeld de waarde heeft van het beeld zelf. Dus met andere woorden, de kracht van het beeld zit ook in ieder stukje. En om het afschrapen te vermijden, heeft men dat in een soort kooi gezet, mm-hmm, aan de ingang. Dat is daar lange tijd blijven staan. En op een bepaald ogenblik is dat binnengebracht, maar niemand weet precies wanneer. Het zou dan een tijdje onder het toxaal gestaan hebben. Maar in elk geval is dus in de eerste helft van de 17e eeuw een tweede beuk bijgebouwd, een mariale beuk, en daar staat het, op een barokaltaar.
0: Ja.
1: Het staat ook op een andere plaats dan in de 17e eeuw, want het stond helemaal boven op het altaar.
0: Okay.
1: En dat is dan later verplaatst gewoon naar beneden. Zijn daar verschillende redenen voor. Het feit dat ook dat beeld beschadigd geweest is, in de zin van dat men het beeld heeft willen aankleden, ook in de 17e eeuw. En dan op een bepaald moment heeft men dat beeld dus dat die aankleding weggedaan, maar dan heeft men natuurlijk vastgesteld dat men dat beeld ook verminkt heeft om het aankleden te kunnen doen. En dan is er in 1917... een bom ontploft, dus we zitten in de Eerste Wereldoorlog. Een bom ontploft, eigenlijk moest de bom ontploffen ernaast, in het gebouwencomplex ernaast. Dat was het seminarie van Brugge. Omdat het seminarie in bezit was van de Duitsers en dat daar een bataljon lag die eigenlijk de haven van Zeebrugge moest verdedigen. En de Britten hebben het seminarie willen bombarderen om die Duitsers te raken.
0: Ja.
1: Maar de bommen, minstens twee, zijn verkeerd gevallen en zijn gevallen in de tuin van de poterie naast het seminarie. Gevolg: het seminarie heeft geen schade opgelopen, maar de poterie wel. Dus dan zijn glasramen gesprongen, zodat in de poterie eigenlijk geen middeleeuwse glasramen meer zijn. Wel nog stukken, maar geen volledige. Twee, er zijn ook stukken van de muur naar beneden gekomen en het beeld was beschadigd. En men heeft dan het beeld moeten afnemen van het altaar om het te herstellen. Dat is dus inderdaad ook gebeurd door de firma De Wispelade. We zitten dus begin 20e eeuw. En dan heeft men beslist om het beeld niet meer naar boven te brengen, maar om beneden te zetten in het altaar.
0: Ja.
1: En heel die aankleding van dat beeld dan is gebeurd door de firma De Wispelade.
0: Oké. Dat beeld is ook mooi versierd met zilverwerk. Zo,
1: ja, er is natuurlijk enorm veel zilver geschonken op der tijden. Er is ook massa's verdwenen waarschijnlijk. Verkocht opgeëist, in elk geval ook. Maar de poterie bezit inderdaad een enorme zilverschat. En dus enkele keren per jaar wordt dat uitgehaald. Ja. Onder andere met Kerstmis wordt dat uitgehaald, met Pasen. Mm-hmm. En dus ook op 15 augustus.
0: Oké. Okay. Ja. En dus de kaars wordt daar overgedragen. En blijft die daar dan staan? Of hoe werkt
1: hij blijft daar staan, ja. Dus, maar die moest je vandaag gaan kijken. Staat die daar en wordt die ook aangestoken? Ja.
0: Okay.
1: Dus bij iedere dienst wordt die aangestoken.
0: Ja. Nou, Luc, hartelijk dank voor al de informatie die we gekregen hebben. Ik denk dat we heel wat bijgeleerd hebben.

Beste luisteraars, voordat we weer naar het station trekken om naar Gent te rijden, nog even samenvatten. De processie De Brugse Belofte trekt uit op 15 augustus vanaf 9:45 'smorgens. Vertrekpunt is de kapel van Onze Lieve Vrouw van Blindekens, niet zo heel ver van het zand in Brugge. Eindpunt is ongeveer 2,5 kilometer verder, de kloosterkapel van Onze Lieve Vrouw ter Potterie. Wij stonden op het Jan van Eyckplein, van waar we eigenlijk de processie goed konden zien. In de processie wordt een Mariabeeld meegedragen. Dat is het beeld uit de Blindekenskapel. Het is een beeld van eikenhout, beschilderd en verguld. En wat ik er bijzonder aan vind, is hoe het kindje Jezus opkijkt naar Maria en zijn armen naar haar uitstrekt. Het kindje staat rechtop op haar knie en zij houdt haar ene arm rond zijn lenden om het kindje te steunen. Dat beeld wordt dus meegedragen in de processie. Maar op het einde van de processie wordt de kaars, de grote kaars, voor een ander Mariabeeld gezet. Namelijk het Mariabeeld van Onze Lieve Vrouw ter Potterie. En dat is een beeld uit de 13e eeuw, dus echt heel oud. Het is niet van hout, maar van wit kalksteen. In diezelfde kapel zie je heel wat dat verwijst naar de verering van dat Mariabeeld. Kleurrijke glasramen, wandtapijten. En naast de kapel, in wat de ziekenzaal is van het voormalig hospitaal, is er ook nog een museum, het Museum ter Potterie, waar je heel wat kunstwerken en kunstschatten kunt bewonderen. Daar ligt onder andere een mirakelboekje dat wonderen opsomt die zouden gebeurd zijn nadat mensen bij het beeld van Onze Lieve Vrouw om hulp kwamen vragen. Dat museum is nog 3 dagen in de week open, vrijdag, zaterdag en zondag. En wij hopen om ooit eens een uitzending aan enkele voorwerpen uit het museum ter Potterie uit te werken en te brengen. Maar nu nemen we afscheid. Hartelijk dank dat u met ons mee naar Brugge trok. En tot de volgende keer.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschiede naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, omdat wij die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk. Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Het is tijd geworden om samen het middaggebed van de kerk te bidden op deze dinsdag. De hymne kan u vinden op pagina 758. De psalmen vanaf pagina 1137. En de korte schriftlezing en slotgebeden daarop volgend vanaf pagina 1139. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen.

Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Een waarachtig God in uw bestuur, rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult. Blus uit de vlammen van de haat, neem weg de hitte die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed, en ware vrede in het hart voorgoed. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij die regeert in eeuwigheid. Wanneer Gij dit alles beseft, zalig Gij, als Gij er naar handelt. Gij, Heer, zijt rechtvaardig, uw oordeel is juist. Rechtvaardig hebt Gij alles verordend, het is volkomen betrouwbaar. Van ergernis word ik verteerd, omdat mijn bestrijders uw woorden vergeten. Uw uitspraken zijn van zuiver gehalte, daarom heeft u dienaar ze lief. Ik ben maar gering en eenvoudig, maar uw bevelen vergeet ik niet. Uw recht is rechtvaardig voor eeuwig, uw wet blijft altijd bestaan. Al ben ik door nood en ellende getroffen, mijn vreugde vind ik in uw gebod. Wat gij verordent, blijft altijd rechtvaardig. Als gij het mij leert, zal ik leven. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wanneer gij dit alles beseft, zalig gij als gij er naar handelt. Laat mijn bede doordringen tot u, Heer. God, mijn heil, ik roep u elke dag, elke nacht weer kom ik bij u klagen. Laat mijn bede doordringen tot u, luister naar mijn dringend roepen. Want mijn ziel is van verdriet verzadigd, nu reeds sta ik voor het dodenrijk. Men beschouwt mij als een man die grafwaarts gaat, als een grijsaard aan het einde van zijn krachten. Bij de schimmen heb ik mijn verblijf, een gesneuvelde die werd begraven. Niemand is er die nog aan hem denkt. Aan uw zorg is hij voorgoed ontrokken. In een put hebt gij mij neergelaten, in het duister van een diepe krocht. Zwaar drukt uw verbolgenheid op mij. Door de stortvloed van uw toorn word ik bedolven. Al mijn vrienden zijn van mij vervreemd. Weerzinwekkend ben ik voor mijn makkers. Ik ben opgesloten zonder uitweg. Troebel zijn mijn ogen van verdriet. Elke dag, Heer, roep ik om uw erbarmen. Strek mijn handen smekend naar u uit. Doet gij wonderen voor wie gestorven zijn? Staan er doden op om u te loven? Wordt uw goedheid in het graf geprezen? Wordt uw trouw ook in het dodenrijk erkend? Ziet men in het land der duisternis uw werken? Aan de oevers der vergetelheid uw gunst? Toch zal ik u blijven roepen, Heer. Elke morgen kom ik met mijn bede. Waarom, Heer, verstoot gij mij steeds weer? Blijft gij uw gelaat voor mij verbergen? Zwak en jong reeds door de dood getekend, droeg ik uw beproeving tot ik niet meer kon. Heel de zwaarte van uw toorn is op mij neergekomen. Uw verschrikkingen benauwen mij. Als een watervloed die aldoor hoger stijgt, die van alle kanten op mij afkomt. Vrienden en gezellen hebt gij mij ontnomen. Vrienden en gezellen hebt gij mij ontnomen.

zijn niet te zwaar voor u en zij liggen niet buiten uw bereik. Nee, het woord is dicht bij u, in uw mond en in uw hart. Gij kunt het dus volbrengen. Uw woord, Heer, is een lamp voor mijn voeten. Het is een licht op mijn pad. Laat ons bidden. God, gij hebt aan Petrus uw raadsbesluit geopenbaard dat voor alle volken heil verkondigt. Wij bidden u, laat al ons werk u aangenaam zijn en dienstbaar aan het heilsplan van uw liefde. Door Christus onze Heer. Amen. Loven wij de Heer, wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier samen in de studio om verenigd met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en voor al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Ik geloof in God, Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de dood, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam,

0: het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste blijde mysterie. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. De engel sprak tot haar: vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Gij zult een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het tweede blijde mysterie. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep met luide stem uit. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw schoot.
3: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. Maria bracht haar zoon ter wereld, wikkelde hem in doeken en legde hem in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Hij ontving de naam Jezus, zoals hij door de engel was genoemd, voordat hij in de moederschoot werd ontvangen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vierde blijde mysterie, Jezus wordt opgedragen in de tempel. Simeon nam het kind in zijn handen en verkondigde Gods lof. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor alle volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Heer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel, te midden van de leraren. Pas na 3 dagen zoeken vonden ze hem in de tempel terug. En zijn moeder zei tot hem: Kind, waarom hebt ge ons dit aangedaan? Maar Jezus antwoordde: Wat hebt ge toch naar mij gezocht? Wist ge dan niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn?
3: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde als in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
0: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
0: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
0: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: U luistert naar Mystieke Lectuur, een programma van Radio Maria, u gebracht door priester Paul van der Stuift.
2: Welkom, beste luisteraars. Het programma Mystieke Lectuur presenteert sterke en diepe teksten van heiligen en van mystieke auteurs, voornamelijk over de intieme gebedsrelatie met God, pareltjes uit onze rijke schat aan christelijke spirituele traditie. In de vorige edities van Mystieke Lectuur hebben we Thomas Akempis aan het woord gelaten en zijn daarmee een nieuwe reeks afleveringen begonnen. We willen toch nog even stilstaan bij wie hij was voor de mensen die de vorige bijdrage niet hebben gehoord. Thomas was geboren te Kempen, ten noorden van Keulen, rond 1379 geboren en in 1471 overleden. Hij bracht zijn adolescentie door in Deventer bij de Broeders van het Gemene Leven rond Gerard Grote en Florens Radewijns. Dat was een kerncentrum van de moderne devotie in de lijn van Rusbroek de Wonderbare, die in 1381 overleed. Daar in zijn lijn cultiveerden de Broeders van het Gemene Leven daar de innerlijkheid die later verder tot bloei zou komen bij de Spaanse mystiekers. Ze gingen zich vooral toeleggen op de studie van de grote auteurs van de traditie. Later zou dit bijvoorbeeld via Erasmus en Ignatius van Loyola verder ontpoppen tot een manier om het opkomende protestantisme het hoofd te bieden. Rond het jaar 1400 trad Thomas binnen bij de reguliere kanunniken van de Sint-Agnietenberg nabij Zwolle, een van de huizen van de zeer belangrijke Wildesheim-congregatie. Ook deze realiteit situeert zich in de geestelijke afstamming van Rusbroek binnen de moderne devotie. Daar schreef Thomas als novice meester duizenden bladzijden met meditaties voor de novicen die hij in opleiding had. Deze bladzijden munten uit door een sterke innerlijke pedagogie. Het werk, De Navolging van Christus, is jarenlang een echte bestseller geweest, niettegenstaande het enkel bedoeld was voor de novicen die Thomas onder zijn hoede had. Dat bevestigt dat ook hij door zijn werk heel veel mensen heeft geïnspireerd en geholpen om hun spirituele avontuur op het spoor te komen, verder te ontdekken en het goed te beleven. Deze dagen wijzen velen zijn teksten af als zeer gedateerd en niet meer de moeite waard om er zich in te verdiepen. Onze aandacht gaat tegenwoordig vooral naar de buitenkant, daar waar die aandacht uiteraard niet onder de mat geveegd mag worden, maar wel gefundeerd moet zijn op onze innerlijkheid. Die innerlijkheid is de plaats waar diegene die in het diepste van ons mens zijn aanwezig is, in het hart van onze ziel, daar in die plaats van ontmoeting en intieme relatie met God moet ons menselijk bestaan en bewustzijn gefundeerd zijn om stevig vast te staan en niet te wankelen of te vallen. Over die ontmoeting lezen we in het boek van de Openbaring van Johannes, hoofdstuk 3, vers 20. Zie, ik sta voor de deur en ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met mij. Dat is aan de deur van ons hart. Van het maaltijd met ons houden krijgen we reeds een onvoorstelbaar voorproefje in de Eucharistie, een realiteit die elke verbeelding tart. Daar raakt de hemel de aarde, daar komt de Heer zelf tot ons om ons te voeden, met zijn eigen lichaam en bloed, zijn eigen leven. Niettegenstaande dat is dit sacrament niet zweverig, want wanneer we in de Eucharistie de communie ontvangen hebben, worden we vrij snel daarna gezegend en gezonden om als nieuwe mensen, zoals Jezus, of beter gezegd, omgevormd in Jezus, zijn menswording in deze wereld verder te zetten. Thomas van Kempen spitst zich voornamelijk toe op deze binnenkant, niet om van ons wereldvreemde mensen te maken, maar om ons juist op een echtere, menselijkere, spirituelere of goddelijke manier in de wereld te laten staan. In zekere zin kunnen we dit proces vergelijken met het bouwen van een goede fundering, een fundering op de rots, om van daaruit een stevig huis te kunnen bouwen, een huis dat stand houdt bij storm en noodweer. De tekst komt dus uit dat samengestelde werk en is grotendeels afkomstig uit Thomas zijn jeugd en doordrongen van een bijbelse en traditionele cultuur. De navolging van Christus is een verzameling kernachtige, gemakkelijk te onthouden spreuken bedoeld om het voortdurende herkauwingswerk van de geestelijke of godzoekende mens te voeden. Het is volledig representatief voor de devotio moderna en het werk belicht haar belangrijkste thema's, Jezus als de trouwe vriend, de liefde voor eenzaamheid en stilte tegenover een wereld in diepe crisis en de noodzaak van de ervaring van de ouden meer dan uiterlijke praktijk, opdat het innerlijke leven tot bloei zou komen, de matigheid op alle gebied enzovoorts. Thomas van Kempen heeft niet alleen de navolging van Christus geschreven, en in deze bijdrage zullen we lezen uit een ander werk van hem, De Vallei van de Lelies, waarvan we stukken uit het hoofdstuk 25 nemen. De toon en de taal daarvan zijn volkomen die van de navolging van Christus, dezelfde ontnuchterende wijsheid en dezelfde keuze voor innerlijkheid in een wereld waarvan de bewoners aanvoelen dat zij haar ondergang tegemoet gaat. De tekst die we lezen zullen we betitelen als Het Laatste Uur. En laten we niet langer wachten om de tekst voor deze bijdrage te lezen. We zullen hem deze keer in één stuk doorlezen en pas daarna bespreken en toelichten. Het laatste uur. Gelukkig de ziel die vaak denkt aan het laatste uur, het ogenblik waarop alles zal ophouden wat vreugdevol of droevig is, waarop eerbewijzen en verwijten zullen eindigen. Gelukkig de eenvoudige ziel die, terwille van God, hier op aarde slechts een pelgrim is geweest en geen aandacht heeft geschonken aan wat de wereld bewondert, hoe groot en mooi het ook mag zijn. In dat laatste uur zal men geen kastelen of vestingen meer zien, geen zilveren en gouden vaten, geen kostbare schotels en bekers met geurige mengsels, geen lieren, fluiten en citers. Voorbij zijn de spelen, de grappen en het lachen, voorbij de voorstellingen, het applaus, de gezangen en liederen, het geroep op de pleinen of in de huizen. Ja, want de harten van alle levenden zullen tot niets worden gereduceerd wanneer de gehele aarde beeft voor God. Hoe wijs is hij die elke dag aan deze dingen denkt en zich onder tranen voorbereidt om de toekomstige goederen en de eeuwige vreugden te ontvangen. Gelukkig hij die zich vrijwillig afkeert van alles wat het vlees hier op aarde behaagt, waar alles vol gevaren en valstrikken is. Gelukkig hij die als een pelgrim leeft. Vaak verkeert hij in zuchten en droefheid in deze ballingschap, zodat hij verlangt heen te gaan om bij Christus te zijn in het hemelse koninkrijk. En daar verwijst hij naar de Filippenzenbrief, hoofdstuk 1, vers 32. We slaan hier een klein stukje over. Gelukkig hij die dag en nacht waakzaam is tegen de bekoringen en zich het gebed van Elia eigen maakt. Ik heb er genoeg van, Heer. Neem mijn leven van mij weg. Verwijzend naar 1 Koningen, hoofdstuk 19, vers 4. Want ik sterf liever in een gegronde hoop en vertrek in Gods genade, dan dat ik al deze ellende aanschouw en te midden van zoveel gevaren blijf leven. Zie daar iemand die opvalt onder de mensenkinderen en tot de koningen wordt gerekend. Morgen zal hij voedsel zijn voor de wormen en een stank voor onze neus. Zoals hij naakt ter wereld kwam, zo zal hij als een arme balling in het graf eindigen. Immers, alle genoegens en pracht van deze wereld duren maar kort. De dood, de pijn, de rouw en de angst nemen alles in bezit. Of men nu heer, paus of kardinaal is, men sterft en ook de opvolger zal sterven. Absoluut niemand kan er zeker van zijn de dag van vandaag te voltooien. Niemand kan de paus om een bul vragen die hem van de dood zou vrijstellen. En niemand kan door betaling een prebende verkrijgen die voor altijd blijft bestaan. Dikwijls komt immers, zodra men gunst en een kerkelijke waardigheid heeft gevraagd, de dood en neemt zij alles mee. Zo keert men uit Rome even arm en naakt terug als men erheen is gegaan. Dit is wat men in de boeken leest over al die vroegere vaders

koninkrijken en alle tijdperken van deze wereld verdwijnen in een oogwenk als een bliksemflits aan de hemel. Tel de dagen, uren, maanden en jaren van je leven. Waar zijn ze nu? Ze zijn voorbij gegaan, als een schaduw in de zon. Ze zijn uiteengevallen, als het web dat de spin weeft. Eén windvlaag vernietigt haar werk. Er is dus niets op aarde, de aarde waaruit Adam en zijn zonen zijn voortgekomen, dat vast en blijvend is. Alles wat voor de ogen van de wereld groot, mooi en aangenaam lijkt, is zonder blijvende betekenis en kwetsbaar. Laat je daarom niet misleiden door haar verlokkingen en laat je evenmin te neerslaan door haar onrechtvaardigheden. Wanneer je de meest kostbare voorwerpen beschouwt, met hun schitterende kleuren, versierd met goud, zilver en edelstenen, dat alles zal beschadigd raken, verslijten, vergaan en verdwijnen. Denk daarom bij alles wat je onderneemt en overal waar je je bevindt, waarheen je ook gaat en waar je ook komt, aan het einde van je leven en aan je laatste uur, waarvan je het tijdstip niet kent. Gelukkig hij die samen met de heilige Paulus verlangt heen te gaan om bij Christus te zijn. Dat is immers veel beter dan lang in dit lichaam te leven, als pelgrim ver van God te blijven en op de golven van deze wereld heen en weer te worden geslingerd en geschud. Als je voortdurend aan Jezus denkt, als je hem werkelijk lief hebt en elke dag tot hem bidt, dan mag je vol vertrouwen rekenen op het koninkrijk van hem die heeft gezegd: Vader, ik wil dat waar ik ben ook mijn dienaar zal zijn. Zie Johannes hoofdstuk 12 vers 26. Gelukkig die dienaar die aan het einde van zijn leven deze vriendelijke woorden van Christus heeft verdiend te horen. Uitstekend, goede en trouwe dienaar, over weinig ben je trouw geweest, treed binnen in de vreugde van je meester. Matteüs, hoofdstuk 25, vers 21. Tot daar dat 25e hoofdstuk van de Vallei van de Lelies, het boekje waar we nu uit gelezen hebben.

Deze keer hebben we dit hoofdstuk niet zozeer gekozen vanwege zijn mystieke betekenis, maar vanwege de actualiteit ervan, voor de situatie waarin de hele wereld zich steeds ook weer bevindt. Op een moment waarop we allemaal nog niet zo heel lang geleden werden geconfronteerd met een epidemie die velen hebben aangevoeld als

als het einde van de wereld, of op zijn minst als het einde van een wereld. Met een veranderend klimaat dat wereldwijd van langzaam meer heel wat mensen in de problemen brengt. Daarbij dachten we dat de wereld stilaan wijzer geworden was en dat er geen plaats meer was voor de waanzin van vernietigende oorlogen. Maar als we rondom ons kijken, zien we allesbehalve een rustige, evenwichtige vredespolitiek. We hebben van langzaam krachtigere instrumenten die ons moeten kunnen helpen om alle mensen wereldwijd als koningen door het leven te laten gaan. En toch worden die steeds gesofisticeerdere middelen voor twijfelachtige of zelfs slechte en mensonterende doeleinden gebruikt. In deze situatie zou niemand beter dan de auteur van de navolging van Christus ons kunnen helpen om de menselijke kwetsbaarheid juist te duiden en ons tegelijk uit te nodigen tot vertrouwen in God en tot de bovennatuurlijke hoop. Nogmaals, wanneer Thomas ons de realiteit van de dingen relativeert, kan dat soms hard aankomen of ongeloofwaardig overkomen. Zoals het boek Prediker de bekende uitspraak ijdelheid der ijdelheden en alles is ijdelheid op alle toonaarden verkondigt en daardoor zeer pessimistisch kan overkomen, moeten we goed opletten om deze woorden goed te begrijpen. Met deze uitspraak wil echt niet gezegd worden dat alles zinloos zou zijn, maar dat het voorbijgaand is. We kunnen het niet vastnemen of vasthouden. Het is allemaal voorbijgaand, zoals damp, wind of rook. De wind is wel degelijk geen illusie, maar we kunnen die niet vastnemen, laat staan vasthouden. De boodschap die hier doorgegeven wil worden, moet ons wel even door elkaar schudden, opdat we niet door valse schijn onze hoop zouden stellen op dingen die ons slechts tijdelijk een zekerheid geven, maar eigenlijk niet meer dan een rad voor de ogen draaien om ons uiteindelijk met lege handen bedrogen en beroofd achter te laten. De hele schepping die God gemaakt heeft is weliswaar helemaal niet slecht. Waarom zou God die anders gemaakt hebben? De vraag is eerder naar de manier waarop we ermee omgaan. Zoeken we die mooie geschenken die God ons geeft, geschenken die Hij geeft om zijn liefde voor ons te tonen en ons alles te geven wat we nodig hebben, om er buiten God van te genieten en er daardoor afgoden van te maken? Of geven we God de eerste plaats in ons leven om in Hem, door Hem en met Hem van deze mooie dingen te genieten? In de eerste plaats beroven we Hem van onze erkentelijkheid en liefde, maar in het laatste geval brengen we Hem de lof, de eer en de glorie die Hem toekomt, met andere woorden, de plaats die Hem toekomt in ons hart. Om dit laatste te bewerken, beukt Thomas soms vrij hevig op de grondvesten die ons stevig vast lijken te staan, om ons de weg te tonen naar de ware grondvesten, deze namelijk die enkel God zelf voor ons kan geven. En ja, die grondvesten kan alleen God zelf voor ons zijn. Thomas schreef in een tijd waarin de 100-jarige oorlog, het Westers schisma en de pest Europa op de knieën brachten. Hij herinnert er ons aan dat alles ijdelheid is, behalve God liefhebben en Hem alleen dienen. De hoogste wijsheid bestaat erin te streven naar het hemelse koninkrijk. De navolging van Christus citeer ik hier in zijn eerste hoofdstuk, vers 1. En nogmaals, dat woordje ijdelheid betekent niet dat het allemaal zinloos is, maar voorbijgaand, en dat enkel God ons enige ware houvast is. Zijn woorden blijven bijzonder actueel, maar om hem goed te begrijpen moeten we misschien enkele accenten verschuiven. De overweging over de dood mag zeker niet leiden tot angst,
wereldverachting, fatalisme of een vlucht uit het concrete leven, maar naar een vertrouwvolle overgave aan Gods wil. Een leven dat in de voetsporen van Jezus in gehoorzaam vertrouwen leeft en geen schrik heeft van de dood, want de dood heeft geen macht meer over ons sinds Jezus de dood heeft overwonnen. We moeten ze uiteraard niet zoeken, maar ze ook niet vluchten. In onze huidige maatschappij bannen we de dood zoveel mogelijk uit de zichtbare realiteit van ons leven. Mensen sterven zelden nog thuis en van de ziekenhuiskamer wordt het lichaam snel naar een mortuarium gebracht, waar men meestal slechts gedurende een korte tijd de overledene kan begroeten. Vroeger werd het lichaam van de dierbare overledene opgebaard in huis, meestal in de mooiste leefkamer, en werd erbij gewaakt en gebeden. In het Wees gegroet, Maria, vragen we dat ze voor ons bidt, nu en in het uur van onze dood. De kleine Theresia had eerst schrik van de dood, omdat men haar gezegd had dat de dood, of beter bekend bij ons als Pietje de dood, zou komen om haar te halen. Maar zij begreep uiteindelijk dat het niet de dood was die haar kwam halen, maar Jezus. En dat is een heel andere zaak. Daar kan je naar uitkijken in geloof en vertrouwen. Hij heeft beloofd om voor ons een plaats te bereiden en op zijn woord kunnen we rekenen. Hij heeft ook beloofd dat we de dood die hij moest ondergaan niet zouden ondergaan, dat hij die voor ons op zich neemt. Onze dood is dus niet diezelfde dood waar dat hij van spreekt. Toch hebben mensen vandaag de dag nog steeds schrik van lijden en dood. En om die schrik te temperen of weg te moffelen, krijgen we een holle belofte die de goede dood genoemd wordt, in het Grieks euthanasie. Maar daardoor verhaasten we alleen maar de dood. Ze stoelt dat eigenlijk alleen maar op het geloof dat er na dit leven niets meer is, en dus dat we enkel bevrijd worden van dit zogezegd zinloos lijden dat tot niets zou dienen. We mogen de dood niet zien als een bedreiging, maar als een nieuw begin. Jezus spreekt ons van het stervend graan, dat pas dan kan omgevormd worden en veel vruchten dragen. Maar het graan kan dat uiteraard niet voorzien of bedenken. Het kan het enkel ondergaan, door zich te laten gaan. Zo ook wij. We kunnen dat moment van sterven eigenlijk alleen maar in Gods handen laten. We hebben ook zelf niets anders kunnen doen toen hij ons de levensadem heeft gegeven en het levenslicht doen aanschouwen. De tekst spreekt indringend over het laatste uur en over de vergankelijkheid van eer, rijkdom en menselijke macht. Dat blijft eveneens noodzakelijk. Onze samenleving wordt gemakkelijk beheerst door de illusie van controle, gezondheid, planning, bezit en voortdurende zelfbeschikking. De pandemie en vele andere gebeurtenissen hebben echter opnieuw zichtbaar gemaakt hoe kwetsbaar het menselijk leven is. Angst voor het onbekende, verlies van controle en het sterven van geliefden hebben diepe psychologische wonden veroorzaakt. Het doel van ons leven is niet dat we voortdurend angstig naar het einde van ons leven kijken, maar dat we leren leven in waarheid, verzoening en hoop. Het laatste uur is voor de christen niet alleen het ogenblik van oordeel, maar ook het uur waarin we Christus tegemoet gaan. Paus Franciscus verbond dit expliciet met het vertrouwen op Gods barmhartige liefde. Het is het vertrouwen dat ons dagelijks draagt en ons in staat zal stellen voor de Heer te verschijnen op de dag waarop Hij ons tot zich roept. Wij verschijnen niet voor God met de verdienste van onze zelfverzekerdheid of zelfzekerheid,
maar met lege handen, die door zijn genade mogen worden vervuld. Dat betekent weliswaar niet dat onze daden onbelangrijk zijn. Het betekent wel dat onze redding een gave is die wij ontvangen, niet een prestatie waarop wij aanspraak kunnen maken. Het accent van ons christelijk bewustzijn mag dus niet enkel zijn: denk aan het einde van je leven, maar, zoals Theresia van Lisieux het begrepen heeft, denk aan Christus, die in het uur van je sterven er zal zijn en je mee zal nemen. De herinnering aan de dood moet leiden tot waakzaamheid en vertrouwen, niet tot verlammende angst. Dat laatste is niet het werk van God, maar van iemand die ons uit evenwicht wil halen. Maar als we gegrondvest zijn in Gods liefde en met hem verbonden zijn in doen en laten, dan kan die angst ons eigenlijk niet overweldigen. Het is daarom belangrijk om ons leven op God te funderen en te bouwen, zoals Jezus aangeeft met zijn beeld van het huis dat gebouwd is op de rots en daardoor het beuken van de storm overleeft. Die overleeft het omdat het gebouwd en gefundeerd is op het woord van God dat Jezus ons geeft en voor ons is. Het laatste uur begint ook in de dagelijkse bekering van ons hart. We moeten vooral niet wachten op het laatste ogenblik van ons leven. Het christelijke laatste uur is eigenlijk ook een dagelijkse geestelijke houding van waakzaamheid. Daartoe dringt Jezus ook sterk aan in zijn onderrichtingen. Elke dag is er een gelegenheid om vergeving te vragen, verzoening te zoeken, om onrecht recht te zetten, om een naaste te bezoeken, bezit en macht beter te ordenen, opnieuw op God te vertrouwen, Christus te ontvangen in gebed en sacramenten. We zouden deze opsomming nog verder kunnen uitbreiden, maar vermoedelijk hebben jullie goed begrepen dat we het hier niet hebben over fatalistisch wachten op het moment van ons heen gaan. Het gaat dus niet alleen om de vraag: ben ik klaar om te sterven? Maar ook om de vraag: leef ik vandaag op een wijze die ik in het uur van mijn dood niet zou hoeven te verloochenen? De pandemie heeft ons laten zien hoe snel plannen, routines en zekerheden kunnen instorten. Volgens Fratelli Tutti werden daardoor valse en overbodige zekerheden zichtbaar waar rond mensen hun agenda's, projecten, gewoonten en prioriteiten hadden gebouwd. De juiste reactie is dus zeker niet de passiviteit, maar een bezinning die ons leidt tot het herordenen of bijsturen van ons leven. De tekst noemt de mens een pelgrim, een vreemdeling op aarde. Dat beeld is zeer bijbels en waardevol, maar opgelet, het betekent niet zich uit de wereld terugtrekken of onverschillig worden voor haar concrete noden. Het betekent dat we de wereld niet als ons absoluut bezit moeten behandelen. We hebben er geen vat op. Het kan ons op elk moment ontvallen. Jezus heeft ons in de wereld gelaten, maar als christen zijn we niet van de wereld. Toch zijn we ermee verbonden als gist in het deeg, als licht van een kandelaar in een ruimte, op een standaard. We worden uitgenodigd om haar juist zo trouw en verantwoordelijk mogelijk te dienen. Maar dat dienen kan op velerlei wijzen gebeuren. We denken daarbij meestal aan actieve handelingen, maar een contemplatief leven is ook bedoeld om weliswaar op een andere manier ten dienste te staan in deze wereld. Ons handelen moet altijd gedragen worden vanuit de gedrevenheid die de Heer ons ingeeft, gedragen door het luisteren naar het waaien van de Heilige Geest. De pandemie heeft het belang daarvan scherp onthuld. Fysieke afstand en isolatie konden tijdelijk noodzakelijk zijn ter bescherming van het leven. Maar blijvende eenzaamheid en individualisme verdiepen vaak alleen maar het lijden.
het dicasterie voor de bevordering van de integrale menselijke ontwikkeling merkt op dat isolatie en individualisme psychisch lijden kunnen versterken, terwijl gemeenschapsleven troost en vreugde kan brengen, zelfs midden in verdriet. Velen denken dat een contemplatief leven iemand isoleert, maar in de Gulden Brief van Willem van Saint-Thierry laat hij ons begrijpen dat de kluis van een kluizenaar of de cel van een monnik geen isolatie is of mag zijn. Het is een hemel waarin de monnik of de kluizenaar in sterke verbondenheid met God en de wereld leeft. En mocht diens terugtrekken een vlucht zijn uit de realiteit van de wereld en zich daarvan isoleren, dan zegt Willem dat de cel of de kluis die vluchteling zal uitbraken. Die zal het niet uithouden om in dat isolement te blijven zitten. Deze bijzondere manier van leven slaat de brug tussen God en de mensen en draagt op een bovennatuurlijke manier bij tot het gemeenschapsleven en de uitbouw van Gods rijk hier op aarde. Jammer genoeg worden deze mensen, contemplatieven in onze moderne of postmoderne maatschappij, scheef bekeken, alsof ze hun tijd verliezen. Time is money duwt ons in een eenzijdige houding van materiële productiviteit daar waar we als christenen gezonden worden om te cultiveren en niet in de eerste plaats te produceren. De boer cultiveert zijn land, maar God geeft het zijn vruchtbaarheid en zijn opbrengst. Cultiveren heeft ook te maken met relatie, relatie met God en met elkaar, het opbouwen in, met en van een christelijke cultuur. De tekst somt met nadruk aardse pracht, rijkdom, eer en macht op. Dat is een noodzakelijke kritiek op hebzucht en ijdelheid. Toch vraagt dit thema in onze tijd om een belangrijke verduidelijking. De goederen zijn gaven en middelen, geen goden of afgoden. Zij moeten ten dienste staan van menselijke waardigheid, gezin, gemeenschap en het algemeen welzijn. Maar wanneer ze een doel op zich worden, dan worden ze afgoden die onze aandacht afleiden en ons weghouden van God. Het is daarom dat deze teksten ons waarschuwen om er ons niet door te laten afhouden van de eigenlijke bedoeling ervan. Ook hier zijn ze pas nuttig en op hun plaats als we ons leven op God richten en Hem alleen beogen in ons leven. Jezus roept ons op om alles achter te laten als we Hem willen volgen. Als we dat doen, krijgen we alles honderdvoudig terug, zegt Hij. Wanneer we die aardse schepselen van nature uit krampachtig voor onszelf willen houden, maar onvoldoende handen en middelen hebben om alles veilig te stellen wat we hebben kunnen bemachtigen, daar bevrijdt ons het loslaten ervan. Dan kunnen we vertrouwvol met open handen al die mooie en waardevolle dingen uit Gods hand ontvangen en Hem erend en lovend gemeenschappelijk maken, zodat ook anderen God ermee kunnen ontdekken en danken voor al dat moois. De vraag is dus niet alleen hoe kan ik mij van de wereld losmaken, maar ook hoe kan ik wat mij is toevertrouwd zo gebruiken dat het leven van anderen wordt beschermd en bevorderd. De christelijke hoop op het eeuwige leven is geen aansporing om het aardse leven voortijdig te beëindigen. Het leven blijft een gave van God, ook wanneer het zwaar en pijnlijk is. Christus nodigt ons ook uit om ons kruis op te nemen en Hem te volgen, die voor ons het kruis op zich heeft genomen. Als wij ons kruis met het zijne verbinden, dan weegt het een stuk minder zwaar. Het is wanneer we het alleen dragen en vergeten dat God ons bijstaat, dat het onmenselijk kan worden. In dit alles moeten we een juist evenwicht bewaren, want ons leven is wel vergankelijk,
maar helemaal niet zinloos. Het is zelfs heel waardevol. Wij zijn pelgrims, maar niet aan ons lot overgelaten. Aardse goederen zijn tijdelijk, maar zij kunnen worden gebruikt voor liefde, gerechtigheid, voor schatten in de hemel te verwerven, maar niet om ze hier te laten verrotten en met roest te laten bedekken. De dood is werkelijk, maar Christus is sterker dan de dood. Beproevingen zijn onvermijdelijk, maar zij hoeven ons niet te overwinnen. Niemand wordt alleen gered. God draagt ons door de gemeenschap van zijn kerk en roept ons op elkaar te dragen.

0: Ziezo, het wordt weer tijd dat we deze bijdrage afsluiten. We moeten dit alles zo goed mogelijk proberen te begrijpen en te beleven en mogen de Heer ons daarin bijstaan. Er is inderdaad nog heel veel dat we over dit thema zouden moeten kunnen zeggen om het niet verkeerd te verstaan, maar met de hulp van de Heilige Geest en van een goede wil zal dat wel lukken. Volgende keer gaan we verder met andere teksten van deze inspirerende auteur die zoveel mensen in het diepst van hun hart en ziel geraakt hebben en geholpen hebben om die universele roeping van God te beantwoorden en te beleven. U luisterde naar het programma Mystieke Lectuur, waar we deze keer hebben gehandeld over ons spiritueel leven met enkele sterke teksten uit onze rijke schat aan spirituele christelijke literatuur. Tot de volgende keer.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd. Van Genesis tot Apocalypse.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, welkom in het programma Bijbel in 1 jaar. Wij zijn vandaag dag 43 en wij lezen Exodus hoofdstukken 25 en 26, Leviticus hoofdstuk 19 en Psalm 119, versen 1 tot en met 56. Wij gebruiken de Willibord-vertaling uit 1995 en alle uitzendingen van dit programma worden op onze website geplaatst. U kan ze daar dus beluisteren. Beste luisteraars, zoals jullie weten bevinden wij ons in de tijdsperiode Egypte en Exodus. En hebben wij gisteren in het boek Exodus gelezen hoe God een verbond sluit met het volk van Israël, waar het volk van Israël belooft dat zij zijn geboden en voorschriften zullen onderhouden. En we hebben gelezen hoe Mozes op de berg van Sinaï naar God toeging. 40 dagen en 40 nachten bleef hij op de berg bij God. Vandaag lezen wij wat de Heer tegen Mozes zei. We gaan ook verder in het boek Leviticus, waar wij lezen over de heiliging van het leven. En wij beginnen aan Psalm 119. Een hele lange psalm, waar wij vandaag de eerste 56 versen van zullen lezen. En morgen en overmorgen de rest van de psalm. Beste luisteraars, laten wij er dan aan beginnen. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen.

Exodus hoofdstuk 25. Het heiligdom. Toen sprak de Heer tot Mozes. Zeg tegen de Israëlieten dat zij een bijdrage aan mij moeten afstaan. Voor ieder die daartoe bereid is, moet u voor mij een bijdrage in ontvangst nemen. Het volgende kunt u van hen in ontvangst nemen. Goud, zilver en brons. Paarse, karmijnrode en scharlakenwol. Linnen, kleden van geitenhaar, gelooide ramsvellen, fijn leer en acaciahout. Olie voor de verlichting, geurige kruiden voor de bereiding van zalfolie en wierook. Kornalijn en edelstenen voor de efod en de orakeltas. Dan kan men voor mij een heiligdom bouwen en zal ik in hun midden wonen. Bij de verblijfplaats en de hele inventaris moet u zich zorgvuldig houden aan het model dat ik u tonen zal. U moet een ark maken van acaciahout. 2,5 L lang, 1,5 L breed en 1,5 L hoog. Bekleed haar van binnen en van buiten met zuiver goud en breng rondom een gouden lijst aan. Giet voor de ark 4 gouden ringen en bevestig die aan de 4 poten, 2 aan elke kant. Maak ook draagstokken van acaciahout en bedek die met goud. Steek ze dan in de ringen aan de zijkanten van de ark, om die zo te kunnen dragen. De draagstokken moeten in de ringen van de ark blijven. Zij mogen er niet uitgenomen worden. In de ark moet u de verbondsakte neerleggen die ik u zal geven. U moet ook een verzoendeksel maken van zuiver goud. 2,5 L lang, 1,5 L breed. Maak ook 2 kerubs in goud gedreven aan de beide uiteinden van de dekplaat. 1 kerub aan de ene uiteinde en 1 aan de andere, in relief. De vleugels van de kerubs moeten naar boven uitgestrekt zijn, zodat zij het verzoendeksel bedekken. De kerubs moeten met hun gezicht naar elkaar toegekeerd staan. Hun gezicht moet op het verzoendeksel gericht zijn. Plaats het verzoendeksel bovenop de ark en leg in de ark de verbondsakte neer die ik u geven zal. Daar zal ik naar u toe komen, boven het verzoendeksel, vanaf de plaats tussen de beide kerubs die op de ark met de verbondsakte staan, zal ik u alle opdrachten voor de Israëlieten meedelen. Maak een tafel van acaciahout, 2 L lang, 1 L breed en 1,5 L hoog. Bedek die met zuiver goud en maak er een gouden lijst omheen. Leg er een gouden band om van een handbreed en zet die af met een gouden lijst. Maak 4 gouden ringen en bevestig die aan de 4 hoeken bij de poten. Deze ringen, bestemd voor de draagstokken waarmee de tafel gedragen wordt, moeten dicht bij de band zitten. Maak de draagstokken van acaciahout en bedek ze met goud. Daar moet u de tafel mee dragen. Maak ook de schotels, de schalen, de kannen en kommen die nodig zijn voor de plengoffers van zuiver goud. Zet op de tafel het toonbrood, zodat ik het altijd kan zien. U moet ook een luchter maken van zuiver goud. De luchter met voetstuk en schacht moet drijfwerk zijn, waarin kelken met knoppen en bloemen zijn aangebracht. 6 armen moeten vanuit de schacht omhoog gaan, langs elke kant 3. In de eerste arm moeten 3 amandelbloemen met knoppen en bladeren gedreven worden. Op dezelfde wijze moeten de 6 armen van de luchter worden bewerkt. In de luchter zelf moeten 4 amandelbloemen
met knoppen en bladeren gedreven worden. Eén knop onder het eerste paar armen, één onder het tweede en één onder het derde paar van de zes armen van de luchter. De knoppen en armen vormen één geheel met de luchter. Een stuk drijfwerk van zuiver goud. Maak er lampen voor en plaats die zo dat het licht aan de voorkant valt. De snuiters en bakjes moeten eveneens van zuiver goud zijn. Voor de luchter met toebehoren moet u een talent zuiver goud gebruiken. Zorg dat u alles maakt volgens het model dat u op de berg is getoond. Hoofdstuk 26. De verblijfplaats moet u maken van 10 banen getwijnd linnen en paarse, karmijnrode en scharlakenwol. Daarop moet een vakman kerubs borduren. De lengte van 1 baan moet 28 el bedragen, de breedte 4 el. Alle banen moeten dezelfde afmetingen hebben en ze moeten 5 aan 5 worden samengevoegd. Maak vervolgens 50 paarse lussen aan de rand van de buitenste baan van beide stukken, zodat de lussen precies tegenover elkaar zitten. Maak ook 50 gouden haken en bevestig de banen met deze haken aan elkaar, zodat de verblijfplaats 1 geheel wordt. Vervaardig voor de tent over de verblijfplaats banen van geitenhaar. 11 van zulke banen moet u maken. De lengte van een baan moet 30 el bedragen, de breedte 4 el. Alle banen moeten dezelfde afmetingen hebben. Hecht 5 banen aan elkaar, de overige 6 eveneens. De 6e baan moet u over de voorkant van de tent omslaan. Maak 50 lussen aan de rand van de buitenste baan van de beide stukken. Maak ook 50 koperen haken. Doe ze in de lussen en voeg zo de beide tentdelen samen tot 1 geheel. Laat het resterende deel van de gordijnbanen voor de helft aan de achterkant van de verblijfplaats afhangen. De L die aan de lange kanten van de gordijnbanen overschiet, moet aan beide kanten van de verblijfplaats afhangen om die af te dekken. Maak voor de tent ook nog een dak van gelooide ramsvellen en daaroverheen nog een dak van fijn leer. Maak voor de verblijfplaats rechtopstaande schotten van acaciahout. Ieder schot moet 10 el lang zijn en 1,5 el breed. Aan ieder schot van de verblijfplaats moeten ter verbinding 2 pinnen zitten. Doe dat met alle schotten van de verblijfplaats. Voor de zuidkant van de verblijfplaats 20 schotten en onder die 20 schotten 40 zilveren voetstukken, 2 voor elk schot, waar de beide pinnen in passen. Voor de andere kant van de verblijfplaats, dus de noordzijde, ook 20 schotten, met bijbehorende zilveren voetstukken, 2 voor elk schot. Voor de achterkant van de verblijfplaats, de westzijde, 6 schotten. Maak ook 2 schotten voor de hoeken aan de achterkant van de verblijfplaats. Deze moeten uit 2 haaks op elkaar geplaatste delen bestaan. Zij lopen van beneden tot bij de eerste ring. Zij zijn bestemd voor de beide hoeken. Er moeten dus 8 schotten zijn en 16 bijbehorende zilveren voetstukken. 2 voor elk schot. Maak ook verbindingsbalken van acaciahout. 5 voor de schotten aan de beide zijkanten van de verblijfplaats. En 5 voor de achterkant, de westzijde van de verblijfplaats. De middelste balk moet van de ene naar de andere kant midden over de schotten lopen. Bedek de schotten met goud. Maak voor de balken gouden ringen en bedek ook de balken met goud. Maak de verblijfplaats volgens het model dat u op de berg is getoond.
Vervaardig ook een voorhangsel van paarse, karmijnrode en scharlakenwol en van getwijnd linnen. Daarop moet een vakman kerubs borduren. Maak het met gouden haken vast aan 4 kolommen van acaciahout, die met goud overtrokken zijn en rusten op zilveren voetstukken. Maak het voorhangsel vast met de haken en plaats dat achter de ark met de verbondsakte. Het voorhangsel vormt de afscheiding tussen het heilige en het allerheiligste. Zet het verzoendeksel op de ark met de verbondsakte in het allerheiligste. Plaats de tafel voor het voorhangsel en de luchter tegenover de tafel. De luchter aan de zuidzijde van de verblijfplaats, de tafel aan de noordzijde. Laat voor de ingang van de tent een tapijt maken van paarse, karmijnrode en scharlakenwol en van getwijnd linnen, rijk geborduurd. Maak voor dit tapijt 5 kolommen van acaciahout. Bedek die met goud, met gouden haken eraan en giet hiervoor 5 bronzen voetstukken. Leviticus hoofdstuk 19. De heiliging van het leven. De Heer sprak tot Mozes. Zeg tegen heel de gemeenschap van de Israëlieten: wees heilig, want ik, de Heer uw God, ben heilig. Ieder van u moet eerbied hebben voor zijn moeder en vader en moet mijn sabbatdagen onderhouden. Ik ben de Heer uw God. Laat u niet in met afgoden en maak geen metalen beelden. Ik ben de Heer uw God. Wanneer u aan de Heer een slachtoffer opdraagt, doe het dan zo dat hij behagen in u vindt. Dat offer moet op de dag zelf of op de dag daarna gegeten worden. Wat er op de derde dag nog over is, moet worden verbrand. Op de derde dag mag men er niet meer van eten. Het is besmet en komt de offeraar niet ten goede. Wat er op de derde dag nog over is, moet worden verbrand. Op de derde dag mag men er niet meer van eten. Het is besmet en komt de offeraar niet ten goede. Wie ervan eet, zal ervoor boeten. Wat de Heer gewijd was, heeft hij ontwijd. Hij wordt uit zijn volk verwijderd. Als u de oogst van het land haalt, mag u uw akker niet tot de rand afmaaien en wat is blijven liggen niet bijeenrapen. U mag in uw wijngaard geen nalezing houden en de afgevallen druiven niet bijeenrapen. Dat alles is bestemd voor de arme en de vreemdeling. Ik ben de Heer uw God. U mag elkaar niet bestelen, niet beliegen en niet bedriegen. U mag mijn naam niet gebruiken voor mijn eed, want dan ontwijdt u de naam van uw God. Ik ben de Heer. U mag uw naaste niet uitbuiten en hem in niets tekort doen. Wat een dagloner verdient, mag u niet vasthouden tot de volgende ochtend. U mag een dove niet vervloeken en een blinde niets in de weg leggen waarover hij struikelen kan. U moet ontzag hebben voor uw God. Ik ben de Heer. Wees niet partijdig bij het rechtspreken. Begunstig de armen niet en zie de rijken niet naar de ogen. Spreek rechtvaardig recht over uw volksgenoten. Strooi geen lasterpraat rond over elkaar en sta uw naaste niet naar het leven. Ik ben de Heer. Wees niet haatdragend tegen uw broeder. Wijs elkaar terecht. Dan maakt u zich niet schuldig aan de zonde van een ander. Neem geen wraak op een volksgenoot en koester geen wrok tegen hem.
U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Ik ben de Heer. Onderhoud mijn wetten. U mag geen dienaren van verschillende soort kruisen. U mag op uw akker geen twee gewassen zaaien. U mag geen kleren dragen van twee soorten stof. Heeft iemand gemeenschap met een vrouw en het is een slavin die voor een andere man bestemd is, terwijl er voor haar nog geen losgeld is betaald en zij nog niet vrijgelaten is, dan moet er een schadevergoeding worden gegeven. Zij hoeven niet ter dood te worden gebracht. Zij was immers nog niet vrijgelaten. De man moet als schuldoffer voor de Heer een ram naar de ingang van de tent van samenkomst brengen. Met deze ram moet de priester voor de Heer aan hem de verzoeningsrieten voltrekken, vanwege de zonde die hij heeft bedreven. Dan wordt deze daad hem vergeven. Als u in het land komt en allerlei vruchtbomen plant, moet u van de vruchtbomen afblijven. 3 jaar moet u ervan afblijven. Zij mogen niet worden gegeten. In het 4e jaar zijn alle vruchten bestemd voor een dankfeest ter ere van de Heer. Pas in het 5e jaar mag u de vruchten eten. Dan zullen de bomen steeds meer vrucht opbrengen. Ik ben de Heer, uw God. Iets waar het bloed nog in zit, mag u niet eten. U mag u niet inlaten met waarzeggerij of dodenbezwering. U mag aan uw hoofdhaar geen ronde rand knippen en de rand van uw baard niet wegnemen. U mag uw lichaam niet kerven voor een dode en u niet laten tatoeëren. Ik ben de Heer. Onteer uw dochter niet door haar een publieke vrouw te maken. Anders wordt het land ontuchtig en wemelt het er van schanddaden. U moet mijn sabbatdagen onderhouden en eerbied hebben voor mijn heiligdom. Ik ben de Heer. U mag geen contact zoeken met de geesten van gestorvenen en geen orakels ondervragen. Daardoor zou u zich verontreinigen. Ik ben de Heer, uw God. U moet opstaan voor een grijsaard en eerbied hebben voor een bejaarde. U moet ontzag hebben voor uw God. Ik ben de Heer. Wanneer er vreemdelingen in uw land wonen, mag u die niet slecht behandelen. Vreemdelingen die bij u wonen, hebben dezelfde rechten als een geboren Israëliet. U moet hen beminnen als uzelf, want u bent zelf vreemdeling geweest in Egypte. Ik ben de Heer uw God. Wees niet partijdig in de rechtspraak en niet oneerlijk met de lengtematen, gewichten of inhoudsmaten. U moet een zuivere weegschaal gebruiken, juiste gewichten en juiste maten voor koren en olie. Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypte leidde. Onderhoud en volbreng al mijn wetten en voorschriften. Ik ben de Heer. Psalm 119, versen 1 tot en met 56. Uw woord is een lamp voor mijn voeten. Gelukkig degene die onberispelijk leeft en de weg van de wet van de Heer volgt. Gelukkig degene die zijn gebod onderhoudt en hem wil zoeken met heel zijn hart. Gelukkig degenen die geen onrecht bedrijven, maar verder gaan op zijn weg. Uzelf hebt immers opdracht gegeven uw bevelen strikt te onderhouden. Ach, was mijn stap maar zo zeker dat ik uw wetten onderhield, dan hoefde ik mij niet te schamen als ik terugdenk aan uw geboden. Met heel mijn hart wil ik u loven, nu ik zicht krijg op heel uw rechtvaardig bestel. Uw wetten zal ik onderhouden. O, laat mij niet voorgoed in de steek.
Hoe houdt een jong mens zich vrij van schuld? Door naar uw woord zijn leven te richten. Ik zoek u met heel mijn hart. Laat mij niet van uw geboden afwijken. Ik bewaar uw woord in mijn hart. Dan zondig ik nooit tegen u. Gezegend bent u, Heer. Maak mij vertrouwd met uw wetten. Mijn lippen vertellen alles.

mij een vreugde. Nooit zal ik uw woord vergeten. Behandel uw dienaar goed, en hij zal leven om trouw uw woord te onderhouden. Open mijn ogen en laat mij de wondere kracht van uw wet aanschouwen. Ik ben een vreemdeling op aarde. Ach, houd uw richtlijnen niet voor mij verborgen. Mijn ziel wordt alle dagen verteerd door heimwee naar uw rechtvaardig bestel. U dreigt de trotsen met uw vloek, iedereen die uw richtlijnen verwerpt. Neem alle vernedering en spot van mij weg. Ik houd mij immers aan uw geboden. Al gebruiken de machtigen het recht tegen mij, ik blijf uw wetten in gedachten houden. Uw geboden begroet ik met vreugde. Zij zijn het die mij werkelijk raad geven. Ik lig in het stof verzonken. Schenk mijn leven zoals u hebt beloofd. Ik sprak mijn ervaringen uit. U gaf mij antwoord. Maak mij vertrouwd met uw wetten. Laat mij zien waarheen uw bevelen wijzen. Dan zal ik uw wonderen in gedachten blijven houden. Ik ween tranen van verdriet. Schenk mij redding, zoals u hebt beloofd. Houd mij ver van het pad van de trouwelozen. Geef mij de genade van uw wet. Ik kies het pad van de trouw. Ik houd uw voorschriften voor ogen. Aan wat u bepaalt, klamp ik mij vast. Heer, maak mij niet ten schande. Geestdriftig ga ik de weg van uw geboden, want u hebt mijn inzicht verruimd. Wijs mij, Heer, de weg van uw wetten, en ik zal hem volgen tot aan het einde. Laat mij zien hoe ik uw wetten moet bewaren, onderhouden met heel mijn hart. Leid mij langs het pad van uw geboden. Dat is mijn enige wens. Richt mijn hart op wat u gebiedt en niet langer op winstbejag. Laat het zinloze mijn oog niet verblinden. Laat mij leven vinden op uw weg. Maak uw beloften aan uw dienaar waar, want ik heb diep ontzag voor u. Houd de vernedering die ik vrees weg van mij. Uw voorschriften zijn zo weldadig. Mijn enige wens is wat u beveelt. Laat mijn leven vinden in uw gerechtigheid. Laat mij, Heer, uw genade ervaren, uw heil, zoals u hebt beloofd. Dan kan ik mijn spotters van repliek dienen, want ik vertrouw op uw woord. Laat uw waarheid in mij niet verstommen. Ik wacht op wat u mij beveelt. Ik zal uw wet voor altijd onderhouden, voor eeuwig en voor altijd. Dan zal ik in nieuwe vrijheid leven, vol overgave aan wat u beveelt. Van uw geboden zal ik getuigen, voor koningen zelfs, zonder schroom. Uw voorschriften zijn voor mij een vreugde.

Zij zijn mijn enige liefde. Naar uw voorschriften strek ik mijn handen uit. Van uw wet is mijn denken vervuld. Houd het woord aan uw dienaar in gedachten, waarmee u mijn hoop hebt gewekt. In mijn ellende is dit mijn troost. Uw belofte geeft mij opnieuw het leven. Al dagen de trotsen mij uit met hun gespot. Ik wijk niet van uw wet af. Als ik weer aan uw oude wetten denk, Heer, dan vind ik daarin troost. Woede vlamt op, grijpt mij aan, als ik zie hoe de bozen uw wet verzaken. Uw wetten klinken voor mij als een lied, zelfs waar ik als vreemdeling huis. Ook 's nachts, Heer, staat uw naam mij voor ogen. Ook 's nachts onderhoud ik uw wet. En dit alleen telt voor mij. Uw opdrachten zal ik volbrengen.

Beste luisteraars, welkom terug in het programma Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 43 en we hebben zo net Exodus hoofdstukken 25 en 26, Leviticus hoofdstuk 19 en Psalm 119 versen 1 tot en met 56 gelezen. En om vandaag af te sluiten lezen wij nog een citaat van de heilige Augustinus. Een nieuw gebod. De Heer Jezus verklaart uitdrukkelijk dat hij aan zijn leerlingen als nieuw gebod geeft elkaar te beminnen. Een nieuw gebod geef ik u. Gij moet elkaar lief hebben. Was dit dan al niet voorgeschreven in Gods oude wet, waar geschreven staat: bemin uw naaste als uzelf? Waarom wordt dan door de Heer nieuw genoemd wat zo oud blijkt te zijn? Of is het wellicht hierom een nieuw gebod, omdat het ons na het afleggen van de oude mens bekleed met de nieuwe mens? Want wie het hoort, of liever eraan gehoorzaamt, wordt nieuw gemaakt door de liefde. Niet door iedere liefde, maar door die welke de Heer onderscheidde van de zondige liefde. Daarom voegde hij er de woorden aan toe: zoals ik u heb lief gehad. Deze liefde maakt ons nieuw, zodat wij nieuwe mensen zijn, erfgenamen van het Nieuwe Testament, zangers van het Nieuwe Lied. Deze liefde heeft zelfs degenen die in vroegere tijden rechtvaardigen waren, aartsvaders en profeten, nieuw gemaakt, zoals later de apostelen. Beste luisteraars, hartelijk bedankt om samen met ons de uitdaging aan te gaan om de volledige Bijbel te lezen. Morgen gaan wij verder, dan zijn wij dag 44. En dan lezen wij Exodus hoofdstukken 27 en 28, Leviticus hoofdstuk 20 en Psalm 119, versen 57 tot en met 120. Nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.

Beste luisteraars van Radio Maria, welkom. Het is nu 3 uur. Het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, onze verlossing. We bidden nu samen de rozenkrans van barmhartigheid. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op u.
In de naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Amen. Beste luisteraars, we hebben zojuist de rozenkrans van barmhartigheid gebeden. Mogen de Heer ons begeleiden gans deze dag.

0: La pace sia con tutti voi.
1: In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
0: Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
2: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we samen een blik kunnen werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. We gaan het ook vandaag zeker doen door in een paar momenten te kunnen luisteren naar de Heilige Vader. Maar u zal ook in deze aflevering wat meer nieuws vernemen over de gezondheidstoestand van Paus Leo de 14e. U heeft het misschien al vernomen, maar op zondag 11 oktober heeft de Heilige Vader tijdens het Angelus, dat u ook live kon meevolgen op Radio Maria, tijdens Radio Vaticaan Live aangekondigd dat hij zeer binnenkort, en we vernamen net dat dat morgen zal zijn, 13 oktober, vroeg in de ochtend een operatie zal ondergaan om een knobbeltje te verwijderen dat men heeft gevonden tijdens routineonderzoek in de longen van de paus. We gaan daar zo meteen zeker blijven bij stilstaan. Laten we eerst binnengaan in het Apostolische Paleis en kijken naar de audiënties die de Heilige Vader heeft verleend in de afgelopen dagen. Op woensdag 7 oktober ontving hij een groep Patrons of the Arts in de Vatican Museums, afkomstig uit Louisiana. Er was een ontmoeting met de hoofden van de Oosterse kerken en de voorzitters van de bisschoppenconferenties in de wereld, en dat ter gelegenheid van de 10e verjaardag van Amoris Laetitia. U weet, dat is de apostolische exhortatie die paus Franciscus schreef na de bisschoppensynodes over het gezin. Op donderdag 8 oktober ontving de paus de president van de Republiek van Sierra Leone samen met zijn echtgenote en zijn gevolg, de heer Julius Maada Bio. Ook monsieur Anthony Colin Fisher, de aartsbisschop van Sydney in Australië, samen met monsieur Richard James Umbers, de titulaire bisschop van Tala en hulpbisschop van het bisdom, werden door de paus ontvangen. Een audiëntie werd verleend aan de zeer eerwaarde zuster Simona Brambilla, prefect van het dicasterie voor de instituten van de God.

0: Godgewijd Leven en de Sociëteiten van Apostolisch Leven, samen met de zeer eerwaarde zuster Tiziana Merletti, secretaris van hetzelfde dicasterie. De paus ontving ook de aartsbisschop van Reggio Calabria Bova in Italië, monsieur Fortunato Morone. Als ook de vice-regent van Rome, monsieur Renato Tarantelli Baccari. In de namiddag heeft de paus de heilige mis opgedragen ter opening van het academiejaar van de pauselijke universiteiten. En dat in de Sint-Pietersbasiliek. Op vrijdag 9 oktober ontving de paus de voorzitter van het internationaal comité van het Rode Kruis, mevrouw Mirjana Spoljaric-Egger. Ook de aartsbisschop van Johannesburg in Zuid-Afrika, kardinaal Steven Brislin, werd door de paus ontvangen. Als ook een groep bisschoppen, afkomstig uit Honduras, tijdens hun Ad Limina Apostolorum bezoek aan de paus en aan Rome. Zaterdag 10 oktober was er een audiëntie natuurlijk voor de prefect van de dicasterie voor de bisschoppen, monsignor Filippo Iannone. Als ook de deelnemers aan de bisschoppensynode van de Grieks-Melkitische kerk van Antiochië. Een audiëntie voor de bisschop van Verona in Italië, monsieur Domenico Pompili. En de bisschop van Acerra, eveneens in Italië, monsieur Antonio Di Donna. Er werd een audiëntie verleend aan kardinaal Pier Battista Pizzaballa, Latijns patriarch van Jeruzalem. En de deelnemers aan een bijeenkomst van museumdirecteurs uit de hele wereld, Groupe Bizot. Op maandag 12 oktober dan een audiëntie voor monsieur Martin Krebs, de apostolische nuncius in Zwitserland, in het vorstendom Liechtenstein en het vorstendom Monaco. De aartsbisschop van Tokio in Japan, tevens voorzitter van Caritas Internationalis, kardinaal Tarsicio Isao Kikuchi, werd door de Heilige Vader ontvangen, samen met de secretaris-generaal Dr. Alistair Dutton. Aartsbisschop van San Juan de Cuyo in Argentinië, monsieur Jorge Eduardo Lozano, werd eveneens door de Heilige Vader in audiëntie gezien. Ook monsieur Michael Francis Crotti, de apostolische nuncius in Nigeria en permanent vertegenwoordiger van de Heilige Stoel bij de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten. De paus ontving de militaire ordinarius van de Verenigde Staten van Amerika, monsieur Timothy Broglio, en ook monsieur Carlos Enrique Herrera Gutierrez, de bisschop van Jinotega in Nicaragua, en tevens voorzitter van de bisschoppenconferentie van het land, werd door de paus gezien in audiëntie. En tot slot ook nog de leden van de Circolo San Pietro. U hoorde dus over die bijeenkomst die de paus heeft bijgewoond in verband met de 10e verjaardag van de publicatie van Amoris Laetitia. Vooral ook met de bedoeling om terug te blikken op de wijze waarop deze postsynodale apostolische exhortatie werd ingevoerd in de verschillende bisdommen. We gaan luisteren naar de woorden die de Heilige Vader nog heeft uitgesproken bij wijze van introductie. Het gaat over een heel aantal ontmoetingen die plaatsvinden in het Vaticaan daaromtrent. Maar gezien de gezondheidssituatie van Paus Leo XIV zal hij ook niet aan alles kunnen deelnemen. Dat maakte de persdienst van het Vaticaan al bekend. Hoe dan ook, we gaan luisteren naar de inleidende toespraak gegeven door Paus Leo XIV op 7 oktober.
1: My dear brothers in the episcopate, dear families, dear brothers and sisters.
0: Mijn dierbare broeders in het bisschopsambt, dierbare gezinnen, dierbare broeders en zusters. Ik heb deze ontmoeting willen bijeenroepen 10 jaar na de publicatie van Amoris Laetitia. En ik dank u dat u uw verplichtingen hebt herschikt om deze dagen samen te kunnen doorbrengen. Van harte dank ik de echtparen en allen die gekomen zijn om iets van hun leven in Christus te delen en die aan onze gesprekken zullen deelnemen, evenals de deskundigen en begeleiders. Sta mij toe te beginnen met te herinneren aan de lange en vruchtbare synodale en missionaire weg die de kerk heeft afgelegd met betrekking tot het huwelijk en het gezin, een weg die wij geroepen zijn verder te zetten. Het gezin heeft altijd een belangrijke plaats ingenomen in de pastorale zorg van de opvolger van Petrus en van de bisschoppen die hem bijstaan door hun deelname aan de bisschoppensynode. De synode van 1980 nam een wens over die paus Johannes Paulus I al tijdens zijn korte pontificaat had uitgesproken en dat uiteindelijk leidde tot de apostolische exhortatie Familiaris Consortio van de heilige paus Johannes Paulus II. Aan het begin van zijn pontificaat heeft paus Franciscus het gezin opnieuw centraal gesteld in een synodaal proces. Hij erkende dat de kerk haar onderscheiding moest verder zetten tegenover de diepgaande veranderingen in een domein dat zo nauw verbonden is met haar zending in de wereld van vandaag. En die weg leidde 10 jaar geleden tot de apostolische exhortatie Amoris Laetitia. Hierin is de kerk verder gegaan op de weg die het Tweede Vaticaans Concilie had gewezen. Toen de concilievaders de waardigheid van huwelijk en gezin aan het begin van het tweede deel van Gaudium et Spes plaatsten, erkenden zij dat het gezinsleven een bevoorrechte toegang biedt tot de grote culturele, economische, sociale en politieke vraagstukken van onze tijd, met inbegrip van het werk aan de bevordering van de vrede tussen de volkeren. De onderlinge samenhang van deze vraagstukken is vandaag nog duidelijker geworden, steeds in het licht van het woord van God. Hij heeft hen man en vrouw gemaakt. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw. Het gezin blijft fundamenteel voor een benadering die het lokale en het mondiale verbindt. Geleid door het streven naar een universele broederschap in Christus, die het evangelie ons oproept met iedereen op te bouwen. Deze geschiedenis van meer dan een halve eeuw legt op onze ontmoeting een bijzondere verantwoordelijkheid als herders, terwijl de synodale roeping van de hele kerk zich verder ontvouwt. Binnen deze geschiedenis heeft Amoris Laetitia een belangrijke etappe gemarkeerd. En de 10 jaar sinds de publicatie ervan zijn deel gaan uitmaken van het leven van onze particuliere kerken. In deze periode werd de apostolische exhortatie ontvangen in verschillende culturen en pastorale contexten. Heeft zij het concrete leven van de gezinnen begeleid en initiatieven en trajecten geïnspireerd. Dit zijn de 10 jaar die wij nu samen voor de Heer Jezus brengen. Onder leiding van de Heilige Geest kan een aandachtige blik op wat er is gebeurd ons helpen dieper te herkennen wat Christus zijn kerk in deze jaren heeft geleerd. De handelingen van de apostelen bieden ons een mooi beeld van wat wij gaan doen. Aan het einde van hun missiereis riepen Paulus en Barnabas de gemeente bijeen en vertelden alles wat God door hen had gedaan. Later, op weg naar Jeruzalem, trokken zij door Fenicië en Samaria en vertelden wat er tijdens de missie was gebeurd. En hun verhaal bracht grote vreugde onder de broeders en zusters. Toen zij in Jeruzalem aankwamen, werden zij ontvangen door de kerk, de apostelen en de oudsten. En opnieuw vertelden zij welke grote dingen God door hen had gedaan. Iets van deze beweging zit ook in onze eigen ontmoeting. Zoals ik zei, heeft de kerk deze 10 jaar Amoris Laetitia ontvangen en is zij meegegaan met gezinnen in zeer uiteenlopende omstandigheden. Ook wij brengen verhalen mee over wat God in ons midden heeft gedaan. Het zijn verhalen die onderweg in de zending zijn verzameld. Verhalen van bekering, van onverwachte vruchten en van de banden die God binnen gezinnen heeft geweven terwijl onze gemeenschappen hen probeerden te begeleiden, samen met de moeilijkheden waarmee we te maken kregen, de vragen die opkwamen en wat we onderweg hebben geleerd. Zij geven ons vertrouwen nu wij ons gezamenlijk werk aanvatten. Laten we ze aan de Heer voorleggen en met elkaar delen, en zo proberen te herkennen wat God in ons midden heeft bewerkt en waarheen zijn geest de kerk vandaag leidt. In mijn boodschap van 19 maart, ter gelegenheid van de 10e verjaardag van Amoris Laetitia, herinnerde ik eraan dat er immers plaatsen en omstandigheden zijn waar de kerk het zout der aarde niet kan worden dan door de leken gelovigen en in het bijzonder door de gezinnen. Amoris Laetitia nodigt ons inderdaad uit deze roeping en deze verantwoordelijkheid ernstig te nemen. De gezinnen zelf nemen deel aan deze zending van de kerk in het dagelijkse weefsel van hun leven, door liefde en trouw, zorg en vergeving, de opvoeding van de kinderen, de inzet om het geloof door te geven, de aandacht voor ouderen en kwetsbaren en de vele wijzen waarop zij hun gemeenschappen en de samenleving dienen. Op al deze manieren getuigen de gezinnen van het evangelie en dragen zij bij aan het leven en de zending van de kerk. Als herders hebben wij de verantwoordelijkheid ontvangen om, gelegen of ongelegen, de schoonheid te verkondigen van Gods plan voor het huwelijk en het gezin en van zijn oproep tot liefde en tederheid. Dit daagt ons uit om mensen te begeleiden op hun weg naar de verwerkelijking van hun roeping in de concrete omstandigheden van hun leven. Dit ambt plaatst ons ook in een school van het luisteren. De wijsheid van het volk van God bereikt ons via ons gemeenschappelijk geloof, dat alle gezinnen verlicht, ook die welke getekend zijn door moeilijkheden, eenzaamheid en soms zelfs schijnbare mislukkingen. De Heer zelf onderricht ons geduldig wanneer wij de tijd nemen om te luisteren. En we hebben zeker veel te leren van de gezinnen. Hun leven stelt ons ook vragen die het verdienen met moed te worden aangepakt. In veel contexten is een groeiende afstand ontstaan tussen de manier waarop seksualiteit en intimiteit worden beleefd en de christelijke visie op het huwelijk. Jongeren blijven verlangen naar liefde, trouw en ergens bij te horen, en toch vinden velen het moeilijk te begrijpen hoe zo'n visie op liefde in hun eigen leven gestalte kan krijgen, of te geloven dat een levenslange verbintenis de voorwaarde is om te bereiken waarnaar zij naar verlangen. Economische onzekerheid, migratie, geweld, eenzaamheid en andere vormen van emotionele kwetsbaarheid beïnvloeden eveneens de keuzes die mensen maken en de mogelijkheden die zij zich voor hun toekomst kunnen voorstellen. Deze realiteiten roepen een reeks vragen op die wij met moed onder ogen moeten zien. Wat zoeken mensen werkelijk te midden van deze culturele veranderingen? Wat onthullen hun vreugde en hoop, hun verdriet en angst ons? Waar slagen onze taal en onze pastorale praktijk erin een weg te openen en waar slagen zij er niet in het hart van mensen te raken of hun inspanningen om het goede te doen te ondersteunen? Wat leert de geleefde ervaring van de gezinnen ons? Een ervaring waaruit wij nog niet ten volle hebben geleerd. Wat kunnen wij aanbieden als vorming voor een gezond en heilig gezinsleven? En in het bijzonder, wat kunnen wij leren van ouders die hun kinderen en jongeren in zulke contexten proberen te begeleiden? Kwetsbaarheid verdient bijzondere aandacht, omdat zij diepgaand kan bepalen hoe mensen zichzelf zien, hun toekomst en zelfs hun relatie met God en met de kerk. De ervaring van kwetsbaarheid roept de vraag op of wij dicht bij elkaar kunnen blijven wanneer het leven niet meer beantwoordt aan wat men had gehoopt en of wij het werk van de genade kunnen herkennen, ook in situaties die getekend zijn door beperkingen, wonden en schijnbare mislukkingen. Ook in dit opzicht heeft de ervaring van de gezinnen iedereen iets te leren, want kwetsbaarheid behoort tot onze gemeenschappelijke menselijke conditie en dus ook tot het leven van de kerk. Wij kennen allemaal de kloof tussen het goede dat wij verlangen en wat wij in staat zijn te leven. We hebben genade, vergeving en telkens een nieuw begin nodig om Gods wil te doen. En wij leren dat trouw zelf een genade is die wij ontvangen en een weg die we geleidelijk vernieuwen, vaak door beproeving heen. Het besef van deze gedeelde uitdaging zou de manier moeten vormen waarop wij elkaar in de kerk begeleiden. Welke kerk ontmoeten mensen dan juist wanneer zij het kwetsbaarst zijn? Helpen onze gemeenschappen hen ontdekken dat zij nog steeds een plaats hebben, een verantwoordelijkheid en gave om te geven? Kan de waarheid die wij verkondigen ontmoet worden in het geduld, de nabijheid en de barmhartigheid van onze pastorale aanwezigheid? Hoe kunnen wij hun de volheid van de leer van het evangelie over het gezin verkondigen? In deze dagen nodig ik u uit deze vragen hun volle gewicht te geven. De Heilige Geest spreekt vaak juist door situaties die ons op de proef stellen en verlicht ons, zodat wij kunnen ontdekken hoe Gods barmhartigheid en de reddende genade van Christus onze gezinnen vandaag kunnen bereiken. In het bijzonder in hun zwakheid en hun veerkracht, in hun hoop en hun teleurstellingen, in hun verlangen naar gemeenschap, en hun zoeken naar zingeving. Onze taak is dus niet enkel deze realiteiten te interpreteren, maar ons erdoor te laten bevragen en onze pastorale verantwoordelijkheid erdoor te laten aanscherpen, omdat de kerk vernieuwde wegen mag vinden om het evangelie te verkondigen, de genade van de sacramenten aan te bieden, gezinnen te begeleiden en de tederheid zichtbaar te maken waarmee Christus te midden van zijn volk blijft meegaan. Mogen onze onderlinge dialoog gedragen worden door de evangelische vrijheid die wij zien in de handelingen van de apostelen. Laten wij delen wat vreugde heeft gebracht in onze kerken, wat ons op de proef heeft gesteld en welke vragen door de ervaring duidelijker naar voren zijn gekomen. En bovendien kan de verscheidenheid van de situaties waaruit wij komen een geschenk worden voor de onderscheiding van de hele kerk. Het thematisch kader dat voor deze ontmoeting werd voorbereid wil de volle breedte van Amoris Laetitia voor ogen houden en de apostolische exhortatie in dialoog brengen met wat onze kerken de voorbije 10 jaar hebben beleefd. Laten wij inspiratie putten uit de rijkdom van het woord van Christus en uit de traditie van de kerk. Het programma is openbaar gemaakt, zodat het volk van God ons werk kan begeleiden met gebed en synodale reflectie. Van onze kant kunnen het luisteren naar elkaar, het laten doorklinken in ons van wat wij horen en de aandacht voor de ingevingen van de Heilige Geest de pastorale creativiteit wekken die wij nodig hebben tegenover de nieuwe vragen. Daarom staan onze gezamenlijke retreiten van vanavond en het gebed waarmee wij elke dag zullen beginnen centraal in ons werk. Ik vraag de Heer ons te helpen de vruchten te verzamelen die Amoris Laetitia in onze lokale kerken heeft voortgebracht, opdat zij de hele kerk mogen voeden. Ik hoop dat uit de vele getuigenissen die u meebrengt uit uw kerken en uit verschillende culturele contexten, geleidelijk een gedeeld verhaal over deze 10 jaren mag groeien, gekenmerkt door vreugde en hoop, dat ons in staat stelt eerlijk de beproevingen en moeilijkheden onder ogen te zien die nog blijven bestaan. En dat zal de pastorale onderscheiding voeden van de bisschoppenconferenties en van de hiërarchische structuren van de Oosterse kerken. Het zal de lokale kerken ook helpen nieuwe wegen te herkennen en alle gedoopten dieper te betrekken bij de synodale weg van de kerk. Verder vraag ik dat wij allen de discretie en vertrouwelijkheid in acht nemen die deze tijd van luisteren en onderscheiden vraagt. Mogen de Heer ons de vrijheid schenken om naar elkaar te luisteren, de wijsheid om zijn werk te midden van zijn volk te herkennen en de moed om de weg te gaan die hij ons wijst, opdat het evangelie elke dag vollediger een blijde boodschap mag worden voor de gezinnen over de hele wereld. Ik dank u. De toespraak van paus Leo de XIV aan de kardinalen en voorzitters van de bisschoppenconferenties, ook enkele gezinnen, die hebben deelgenomen aan deze ontmoetingen, die dus doorlopen, maar, zoals ik al zei, omwille van de gezondheidssituatie van paus Leo de XIV, toch er een beetje anders zullen uitzien dan gepland. Wel, laten we daar toch even blijven bij stilstaan. Het is namelijk zo dat de paus op het einde van het Angelus van zondag 11 oktober met die aankondiging kwam die iedereen verraste. We gaan luisteren even naar de woorden van de Heilige Vader op het einde van het Angelus.
2: Carissimi, di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
0: De woorden van paus Leo de XIV. En daarna volgde ook natuurlijk een applaus van de mensen die op deze wijze hem wilden steunen. De paus zei: dierbaren, onlangs hebben de artsen bij enkele controles een afgelijnd knobbeltje in mijn long gevonden. Het werd in een zeer vroeg stadium ontdekt en is goed afgebakend. De artsen achten het raadzaam in te grijpen en daarom heb ik op hun advies besloten mij te laten opereren om het te verwijderen. Deze ingreep staat reeds gepland in de komende dagen. Ik dank u voor uw geestelijke nabijheid en vertrouw mij toe aan uw gebed. Ja, het was even schrikken natuurlijk, wanneer de gezondheidssituatie van een geliefde, we mogen dat echt zeggen, wanneer daar ja, mogelijk iets gevonden wordt in de longen waar een operatie moet komen zijn, dat is normaal dat men zich dan wat zorgen maakt, dat men wat bezorgd is. En het is ook goed, want het is een aanzet voor ons om zeker te bidden en ook mee te gaan in de vraag van de Heilige Vader. Nu, als we kijken naar de uitleg van longexperts en dergelijke meer, ook de berichtgeving die vanuit het Vaticaan komt, voor zover dat wij dat natuurlijk kunnen weten, is er niet onmiddellijk een reden tot paniek. Het is een aandoening die, waar veel mensen mee geconfronteerd worden. Een expert sprak zelfs over een 20% van de mensen die soms met iets dergelijks kunnen rondlopen in de longen. En heel vaak gaat het over een goedaardig iets, hè. Dus vaak is het niet kwaadaardig, alleen is op een scan bijvoorbeeld moeilijk te zien of het gaat over een goedaardig of een kwaadaardig knobbeltje. Voor alle zekerheid, en we kunnen ons zeker voorstellen voor de gezondheid van de Heilige Vader, heeft men dus besloten, en heeft de Heilige Vader ook besloten, om in te gaan op dat voorstel van de artsen om geopereerd te worden. Na verwachting dus op dinsdag 13 oktober, in de late ochtend, zo werd gezegd, zal hij worden opgenomen in het Gemelli hospitaal in Rome. Voor een operatie waarbij dat plaatselijke knobbeltje in de long dus zal worden verwijderd. In reactie op vragen van journalisten over de gezondheid van de paus op maandag heeft de directeur van het persbureau van de Heilige Stoel, Matteo Bruni, verduidelijkt dat het dus om een routinecontrole ging. Hij bevestigde tevens dat het verblijf van de paus in het ziekenhuis na de operatie naar verwachting ongeveer een week zal duren, zoals de paus had aangegeven op zondag. De Heilige Vader heeft steunbetuigingen ontvangen van kerken en politieke leiders uit alle 5 continenten en heeft maandagochtend, zoals u kon horen, toch de geplande audienties gehouden, maar heeft niet deelgenomen aan de middagsessie van de bijeenkomst in de Paulus de Zesde zaal ter gelegenheid van de 10e verjaardag van de publicatie van Amoris Laetitia. Dus dat is toch al een eerste wijziging, kunnen we zeggen, in de agenda van de Heilige Vader. Tijdens een persconferentie in de perszaal van de Heilige Stoel heeft de jezuïet pater Giacomo Costa uitgelegd, hij is degene die toezicht houdt op de werkwijze van de bijeenkomst en als adviseur ook bij het algemeen secretariaat van de synode, dat de operatie en het daaropvolgende ziekenhuisverblijf aanpassingen in het verloop van de bijeenkomst noodzakelijk zouden maken. Een van de wijzigingen betreft de heilige mis, die dus gepland stond voor woensdag 14 oktober op het Sint-Pietersplein in aanwezigheid van de deelnemers aan de bijeenkomst, waaronder ook hoofden van de Oosterse kerken, voorzitters van de bisschoppenconferenties, gehuwde paren en deskundigen. Daar zal dus een verandering in moeten komen. U hoort het, de Heilige Vader zal een weekje in het ziekenhuis moeten blijven als alles goed loopt. Wel, we gaan samen het Angelus bidden. We doen dat samen met de Heilige Vader, die dus in zeer korte tijd, binnen enkele uren, zal opgenomen worden in het Gemelli Hospitaal. Ook het hospitaal natuurlijk waar paus Franciscus werd opgenomen verschillende keren tijdens zijn pontificaat en ook voorgangers. Het is het hospitaal in Rome dat dus voorzien is voor de medische ingrepen van een paus te kunnen voltooien en afhandelen. We verenigen ons in gebed met de hele kerk voor paus Leo de XIV. We bidden samen het Angelus en komen daarna bij u terug voor het volgende deel van Radio Vaticaan.
2: Angelus Domini nunciabit Mariae,
3: et concepit de Spiritu Sancto.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ecce ancilla Domini.
3: Fiat mihi secundum verbum tuum.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Et verbum caro factum est,
3: ed habitavit in nobis.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
3: ut digne officiamur promissionibus Christi.
2: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationum coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloria perducamur per Christum Dominum nostrum.
3: Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
2: Pro fidelibus defunctis. Recum aeternam dona eis Domine,
3: et lux perpetua luceat eis.
2: Requiescant in pace.
3: Amen.
2: Dominus vobiscum.
3: Et cum spirito tuo.
2: Sit nomen Domini benedictum.
3: Ex hoc nunc et usque in saeculum.
2: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
3: Qui fecit caelum et terram.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
3: Amen.
4: Welkom bij Radio Maria.
0: En dus die aankondiging over de aankomende operatie van paus Leo XIV kwam er nadat hij het Angelus had gebeden. En vlak daarvoor heeft hij een meditatie uitgesproken over de lezing uit het evangelie die wij mochten beluisteren tijdens de heilige mis, de 28e zondag door het jaar. We gaan luisteren naar deze meditatie gegeven door paus Leo XIV.
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Oggi nel Vangelo Gesù parla.
0: Vandaag spreekt Jezus in het evangelie over het bruiloftsfeest dat een koning voor zijn zoon heeft voorbereid. Het huwelijk van een kind is voor elk gezin een bijzonder moment en deze gelukkige vader wil zijn vreugde met iedereen delen. Hij richt een feestmaal aan en nodigt veel mensen uit. De heilige Thomas van Aquino zegt hierover dat het goede uit zijn aard geneigd is zich te verspreiden. Bonum dicitur diffusivum sui. Ook het beeld uit ons verhaal spreekt ons in een bijzondere context van het geleefde leven over deze werkelijkheid. Wanneer er iets goeds gebeurt, gaat er een licht aan dat ons ertoe brengt anderen te laten delen in ons geluk. Tegenover zo'n mooi aanbod trekken de genodigden zich echter terug in plaats van zich bij het feest aan te sluiten en houden ze zich liever bezig met hun eigen zaken. Sommigen ergeren zichzelf, beledigen de boden van de koning en doden hen zelfs. Ook dat gebeurt helaas. Het goede dat wij aanbieden wordt niet altijd begrepen, erkend en gewaardeerd. Soms wordt het zelfs verkeerd begrepen en afgewezen. Maar dat mag ons niet ontmoedigen. Tegenover de weigering blaast de koning de bruiloft niet af en schrapt hij het feest niet. Integendeel, hij richt zijn uitnodiging tot nog veel meer mensen en stuurt zijn dienaren erop uit om hen op straat op te roepen, opdat de vreugde van het bruidspaar een geschenk voor een ieder zou zijn. En hier vragen wij ons af, wie stellen de hoofdpersonen van dit verhaal voor? De heilige Hieronymus ziet in de koning de hemelse vader, in de bruidegom Jezus en in de bruid de kerk. Onder de hoofdpersonen zijn dus ook wij, door de Heer uitgekozen om ons bestaan met hem te delen, samen met hem dragers van leven te zijn. Het bruiloftsfeest is het onze en de feestzaal zijn onze kerken, onze huizen, de plaatsen waar wij leven en waar de Zoon van de Koning, Jezus Christus, ons elke dag opnieuw zijn liefde verklaart en op ons ja wacht. Daar ontmoeten wij hem, net als de bruid, gekleed in het witte kleed van het doopsel en getooid met de juwelen van de goede werken die ons dichter bij God en bij elkaar brengen. De vreugde die wij verkondigen is dus niet kunstmatig, maar diep, concreet en echt. Ze is mooi, zoals de gezichten van de mensen die wij ontmoeten. En waar, zoals het werk, de glimlachen, de tranen, de handdrukken en de goede daden van onze dagen. En ze is een geschenk van God voor het heil van de wereld. Laten wij dan Maria, de moeder van de Heer, vragen ons te helpen groeien in deze vreugde en haar altijd en overal te verkondigen, ook daar waar ze niet begrepen wordt, met edelmoedigheid, met moed en met geloof. de woorden van paus Leo XIV tijdens het Angelus van 11 oktober. U zal zo meteen kunnen horen dat er wel wat verschillende benoemingen gebeurd zijn de afgelopen dagen in het Vaticaan. En onder meer is er een nieuwe deken van het College der Kardinalen benoemd. Dat betekent dat, ja, we kunnen bijna de grootvader van de kardinalen noemen. Kardinaal Giovanni Battista Re zal voortaan door het leven gaan als de emeritus deken van het College der Kardinalen. U weet wel, dat is die meer dan 90-jarige kardinaal die ja, met zulke levendigheid altijd te zien is, met een kracht in zijn stem, met een stevast geloof en een grote liefde en sympathie voor de Heilige Vader. We hebben het allemaal kunnen aanschouwen reeds van in het begin van het pontificaat van paus Leo XIV. De paus heeft dan ook een brief geschreven aan deze kardinaal, eerbiedwaardige en dierbare broeder. Nu ik uw ontslag heb aanvaard uit het ambt van deken van het College der Kardinalen, dat u meer dan 6 jaar voortreffelijk hebt vervuld, wil ik u mijn dankbaarheid betuigen voor de dienst die uw eminentie heeft verricht. Die dienst was voor mij en voor allen een stichtende getuigenis van liefde voor de kerk en voor de paus. Reeds als jonge priester werd u geroepen tot de dienst van de heilige stoel. Door de talrijke en delicate opdrachten in de Romeinse curie bent u een vertrouwde medewerker geworden van de opeenvolgende pausen, in het bijzonder van de heilige Johannes Paulus II. Hij benoemde u eerst tot assessor van het staatssecretariaat en daarna tot secretaris van de congregatie voor de bisschoppen, vervolgens tot substituut van het staatssecretariaat. Aan de zijde van de paus van het grote jubeljaar 2000 hebt u de vele diensten die te diensten stonden van zijn leergezag en zijn pastorale zending doeltreffend geleid en gecoördineerd. U vergezelde hem op een gedenkwaardige reeks apostolische reizen in Italië en over de hele wereld. Aan het begin van het nieuwe millennium plaatste de heilige paus u aan het hoofd van de congregatie voor de bisschoppen en creëerde hij u tot kardinaal. Deze lange weg heeft u in staat gesteld een buitengewone kennis van de universele kerk te verwerven, verrijkt door zeer veel persoonlijke contacten. Ik denk mij niet te vergissen als ik zeg dat uw eminentie een van de bekendste en meest gewaardeerde dienaren van de heilige stoel bent geweest en nog steeds bent. Daartoe hebben uw open, hartelijke en openhartige stijl in niet geringe mate bijgedragen, net als uw vermogen om situaties en problemen met wijsheid en zin voor het concrete aan te pakken. Altijd trouw aan de leer van de kerk en met grote liefde voor de opvolger van Petrus. In het ambt van deken van het College der Kardinalen werd uw persoon nog zichtbaarder. Velen, binnen het volk van God en daarbuiten, hebben uw priesterlijke getuigenis gewaardeerd in de Eucharistie waarin u voorging, het laatst bij de uitvaart van paus Franciscus. Dierbare en eerbiedwaardige broeder, we hebben allen altijd in u de kracht van het geloof en de ijver in het ambt bewonderd, zo mooi verbonden met de werklust die u meekreeg uit uw familie en uw geliefde Val Camonica. Maar de wapenspreuk die u bij uw verkiezing tot bisschop koos, virtus ex alto, getuigt ervan hoezeer u altijd kracht hebt weten af te smeken en te ontvangen van de Heer en van zijn genade. Dat doet bij wie u kent, de achting en de dankbaarheid enkel nog toenemen. Met deze gevoelens verzeker ik u van mijn gedachtenis in het gebed, dat ik toevertrouw aan de voorspraak van de heilige maagd Maria en van de heilige Johannes de Doper. Van harte vernieuw ik u mijn zegen, die ik graag uitbreid tot uw familieleden en dierbaren. Getekend in het Vaticaan, 11 oktober 2026, paus Leo XIV. Prachtige woorden en heel erg verdiend, denk ik, aan het adres van de nu emeritus deken van het College der Kardinalen, kardinaal Giovanni Battista Re. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. Er zijn dus heel wat benoemingen gebeurd. We geven ze u graag mee op de tonen van de Vaticaanse hymne.

Zo heeft de Heilige Vader dus het ontslag aanvaard, onder meer van de aartsbisschop Santo Domingo, Monsieur Francisco Ozoria Acosta, en benoemde daarbij Monsieur Carlos Tomás Morel de Plan tot zijn opvolger. De paus heeft ook eerwaarde heer Milat Yagi benoemd tot eparchiaal bisschop van Nuestra Señora de los Mártires de Líbano en Mexico voor de Maronieten in Texas, de Verenigde Staten. Monsieur Vittorio Francesco Viola, tot nu toe secretaris van de Dicasterie voor de Goddelijke Eredienst en de Sacramenten, is benoemd tot vicaris-generaal van zijn heiligheid voor Vaticaanstad, aartspriester van de pauselijke basiliek van Sint-Pieter in het Vaticaan en voorzitter van de kerkfabriek van Sint-Pieter. Monsieur Aurelio Garcia Marcias is benoemd tot secretaris van de Dicasterie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten. Monsieur Timothy Francis Menezes is benoemd tot bisschop van Brentwood in Engeland. En hij aanvaarde dus het ontslag van kardinaal Giovanni Battista Re, de deken van het College der Kardinalen, en benoemde daarbij als zijn eerbiedwaardige opvolger kardinaal Luis Antonio Tagle, de huidige pro-prefect van de Dicasterie voor de Evangelisatie. We danken u van ganser harte voor het luisteren en wensen u nog een zeer fijne dag toe. We zijn in gebed verbonden voor het welslagen van de operatie van Paus Leo XIV in de komende uren.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Op deze 13 oktober gaan we stilstaan bij de verschijningen in Fatima. We gaan zelfs luisteren naar een zeer aangenaam luisterspel. Maar zoals gewoonlijk gaan we starten met muziek, beste luisteraars. Dit is een akoestische versie van het bekende lied Mighty to Save. Nogmaals, van harte welkom hier bij Radio Maria, beste luisteraars.

Op 13 februari 2025 was het 20 jaar geleden dat zuster Maria Lucia van Jezus en het onbevlekt hart overleed. Zuster Lucia, de Jesus Rosa dos Santos, was een van de drie herderskinderen van de Maria-verschijningen in Fátima. Ze werd 97 jaar oud. Haar zaak voor heiligverklaring is nog gaande. Hoewel ze het grootste deel van haar leven achter de besloten muren van een karmelietenklooster leefde, schonk zuster Lucia de wereld een schat aan tijdloze wijsheid. En graag delen we vier krachtige citaten van zuster Lucia. De eerste citaat gaat over de hel. De hel is een realiteit. Het is een bovennatuurlijk vuur en niet fysiek. Het kan niet vergeleken worden met vuur dat hout of houtskool verbrandt. Ga door met spreken en preken over de hel, omdat onze Heer zelf over de hel sprak en in de Heilige Schrift staat: God veroordeelt niemand tot de hel. God gaf mensen de vrijheid om te kiezen en God respecteert deze menselijke vrijheid. De volgende citaat klinkt als volgt. Kleine doorns kunnen meer pijn veroorzaken dan grote, want het hangt ervan af waar ze pijn doen. Ons leven is bezaaid met groot en klein lijden, waarvan de meeste afkomstig zijn van mensen die niet de intentie hebben om ons pijn te doen. Dit gebeurt onvermijdelijk in alle vormen van leven. En een derde citaat gaat over gebed. Omdat we allemaal moeten bidden, vraagt God van ons als een soort dagelijks voorschot een gebed dat binnen ons bereik ligt, de rozenkrans, die zowel gezamenlijk als privé kan worden gebeden, ofwel in de kerk in aanwezigheid van het Allerheiligste, ofwel thuis, ofwel met de rest van het gezin, oftewel alleen, of op reis, of tijdens een rustige wandeling in de velden. Een moeder kan de rozenkrans bidden terwijl ze haar baby wiegt of het huishouden doet. Onze dag heeft 24 uur. Het is niet veel gevraagd om een kwartier opzij te zetten voor het spirituele leven, voor ons intieme en vertrouwde gesprek met God. En een vierde, laatste krachtige citaat van zuster Lucia. De beslissende strijd tussen de Heer en het koninkrijk van Satan zal gaan over het huwelijk en het gezin. En u kan deze citaten zo dadelijk terugvinden op onze website radiomaria.be.

En we gaan natuurlijk nog stilstaan bij de verschijningen van Onze Lieve Vrouw in Fatima. Een hele tijd geleden kon u verschillende uitzendingen in het programma De Rots in de Branding beluisteren over Fatima. En in een van die uitzendingen was er ook een kort hoorspel te horen over die verschijningen. En ik stel voor, beste luisteraars, dat we samen terug dat hoorspel beluisteren.

We bevinden ons in het midden van Portugal, op een 50 kilometer van de Atlantische Oceaan, in het gehucht Fátima, dat deel uitmaakt van de gemeente Urem. Het is het voorjaar 1916, 1 jaar voor de verschijningen van Maria. 3

0: Wees niet bang. Ik ben de engel van de vrede. Bid met mij.
1: Mijn God, ik geloof in u. Ik aanbid u. Ik hoop op u en bemin u. Ik vraag u vergeving voor hen die niet in u geloven, u niet aanbidden, niet op u hopen en u niet beminnen.
0: Zo moet je bidden. De harten van Jezus en Maria horen jullie gebeden.
1: O allerheiligste drie-eenheid, ik aanbid u. Mijn God, ik bemin u in het allerheiligste sacrament.
0: Bid vaak, kinderen. De harten van Jezus en Maria willen via jullie de wereld hun genade tonen. Breng gebeden en offers aan de Allerhoogste. Maak van alles wat je doet een klein of groot offer om de zonden goed te maken die God pijn doen. Breng offers om zo zondaren terug te laten keren tot God.
2: Op 13 mei 1917, tijdens het spelen, verscheen er plots een bliksem alsof er onweer op komst was. De kinderen zagen boven een steenijk een dame geheel in het wit.
3: We kunnen beter naar huis gaan. Er komt een storm aan.
4: Maar er zijn geen wolken.
5: Wat gebeurt er?
3: Kijk,
4: wat is dat?
6: Wees niet bang. Ik doe jullie niets.
3: Waar komt u vandaan?
6: Ik kom uit de hemel. Ik wil dat je de komende 6 maanden achter elkaar op de 13e dag op dit tijdstip hier naartoe komt. Dan vertel ik je wie ik ben en wat ik wil. Willen jullie aan God al het lijden offeren dat Hij op jullie pad brengt om de zonden goed te maken die Hem pijn doen? En ook bidden voor de bekering van de zondaars?
5: Ja, dat willen we.
6: Dat vraagt wel grote offers. Maar Gods genade zal jullie troosten.

0: het Allerheiligste Sacrament.
1: Bid de Rozenkrans elke dag voor vrede op aarde.
2: De kinderen spreken onderling af aan niemand iets te vertellen. Maar dezelfde avond kan de kleine Jacinta haar mond toch niet houden.
3: Mama, ik ben zo blij. We hebben vandaag in de cova een prachtige mevrouw uit de hemel gezien.
4: Jacinta, wat voor mevrouw? Waar heb je het over?
3: Oh-oh. Mama, ik heb beloofd niks te zeggen.
2: Uiteraard komt Ganzentorpe te weten. De meesten beschouwen de kinderen als leugenaars. En ook de ouders zijn over hun gedrag niet te praten. Zoals de moeder van Lucia, die haar opsluit in een kamer.
5: Vind je het soms grappig dat iedereen in het dorp je familie uitlacht?
6: Maar mama!
5: Ik heb nog nooit een leugen van een van mijn kinderen geaccepteerd. En zeker niet een leugen zoals deze.
6: Maar ik lieg echt niet!
2: Tijdens de tweede verschijning, op 13 juni 1917, reeds in aanwezigheid van enkele personen die de rozenkrans meebidden, laat de dame weten dat Francesco en Jacinta weldra zullen overlijden, maar dat Lucia nog lang op aarde zal blijven leven. Even later worden Lucia en haar moeder verwacht bij de pastoor.
7: En wat zei de vrouw de tweede keer tegen je?
5: De vrouw wil dat ze naar school gaat om te leren lezen.
7: Is dat waar, Lucia?
8: Ja, pastoor.
5: Alsof het de Heilige Maagd zal uitmaken of jij kunt lezen en schrijven.
8: Ik zei niet dat ze de Heilige Maagd was. Ze heeft niet gezegd wie ze is.
7: Het lijkt mij geen hemelse openbaring. Eerder een truc van de duivel.
8: De duivel?
7: We zullen zien. We zullen zien. We zullen wachten met onze mening.
2: Eerst besluit Lucia om niet meer naar de cova da Iria te gaan,

0: zeer tegen de zin van Jacinta en Francesco. Maar naarmate de 13e juli nadert, gaan ze toch alle drie. Reeds een behoorlijke volksmenigte is ter plaatse en bidden er gezamenlijk de rozenkrans. Het is tijdens deze derde verschijning dat de kinderen een zicht krijgen van de hel. Hetgeen ze geheim moeten houden.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus.
2: Wat wilt u van mij?
3: Ik wil dat je hier volgende maand op de 13e komt. Blijf de rozenkrans elke dag bidden ter ere van onze lieve vrouw, voor vrede op aarde en het einde van de oorlog. Want alleen zij kan die verkrijgen.
2: Maar vertel ons toch wie u bent. Doe een wonder, zodat iedereen gelooft dat u aan ons verschijnt.
3: Blijf elke maand hier komen. In oktober zal ik vertellen wie ik ben en wat ik wil. En dan zal ik een wonder verrichten, zodat ze allemaal geloven.
2: Ik wil u nog zoveel vragen. De mensen willen dat ik u deze dingen vraag.
3: Ze moeten de rozenkrans bidden en hun gebed zal dan nog dit jaar verhoord worden. Offer jezelf voor de zondaars en blijf herhalen, vooral wanneer je een offer brengt. O Jezus, het is uit liefde voor u, voor de bekering van de zondaars en tot eerherstel van de zonde tegen het onbevlekt hart van Maria. Hier zie je de hel waar de zielen van de arme zondaars heen gaan. Om de zondaars te redden, wil God op aarde de verering van mijn onbevlekt hart. Als je doet wat ik zeg, zullen vele zielen gered worden. Dan komt er vrede. Maar wanneer de mensen niet ophouden God te beledigen, brengen hun zonden oorlog, honger en vervolging van de kerk en de Heilige Vader, de Paus. Om dat te voorkomen, zal ik komen vragen om de toewijding van Rusland aan mijn onbevlekt hart en de communie van eerherstel op de eerste zaterdagen. Als mijn wensen vervuld worden, zal Rusland zich bekeren en zal er vrede zijn. Zo niet, dan zal Rusland haar dwalingen over de wereld verspreiden, oorlogen en vervolgingen veroorzaken. De goeden worden martelaars, de paus zal veel lijden. Verschillende landen zullen worden verwoest, maar mijn onbevlekt hart zal uiteindelijk overwinnen. De paus zal Rusland aan mij toewijden. Het zal zich bekeren en er zal een tijd van vrede aan de wereld gegeven worden. Als je de rozenkrans bidt, zeg dan na elk geheim: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
2: Wilt u verder nog iets van mij?
3: Nee, vandaag vraag ik niets meer van je.

0: Ondertussen wordt Lucia opgepakt en overgebracht naar het politiekantoor van Urem. Het hoofd van de politie wil vooral meer weten over het geheim. Maar Lucia zwijgt en hij bedreigt haar met de dood. Ook de pastoor van zijn kant poogt meer te weten.
1: Wie heeft je die dingen verteld?
2: De vrouw die ik op de kova zag.
1: Is het waar dat zij jou een geheim heeft verteld?
2: Ja.
1: Vertel dan.
2: Dat kan niet. Maar als u wilt, vraag ik het haar. En als ze het goed vindt, vertel ik het.
0: De 13e augustus besluit het hoofd van de politie de kinderen te brengen naar de Cova da Iria, de plaats van de verschijningen. Maar...
2: We gaan de verkeerde kant op!
3: Waar brengt hij ons echt naartoe?
0: De 3 kinderen komen in de cel terecht, tussen andere gevangenen. Tijdens de ondervraging poogt het hoofd van de politie opnieuw om de kinderen te doen praten onder de bedreiging hen te doden.
4: Zeg, agent, luister eens.
5: Ja, excellentie.
4: Is de olie al heet?
5: Ja, excellentie.
4: Mooi. Gooi deze er maar in.
6: Nee, nee.
3: We gaan meteen naar de hemel. Dus het geeft niet.
0: Eerst worden Jacinta en Francesco weggeleid. Maar Lucia blijft zwijgen.
4: Vertel gewoon het geheim, Lucia.
2: Ik sterf liever.
4: Goed dan. Daar ga je.
2: Ah! Jacinta? Francisco? Jullie leven nog. Wat ben ik blij jullie te zien.
0: Uiteindelijk worden de kinderen op 15 augustus terug naar huis gebracht. De dame verschijnt deze keer op 19 augustus. Tijdens de 5e verschijning, op 13 september, telt men reeds een 25.000 personen op de Cova da Iria. Daar herhaalt de dame dat de volgende keer, op 13 oktober, er een wonder zal plaatsgrijpen. Het is geweten hoe de periode naar 13 oktober voor de kinderen zeer bewogen was. Veel politici en vijanden van de kerk waren overtuigd dat het bedrog nu zou uitkomen. Zelfs priesters en familieleden poogden nog de kinderen ervan te overtuigen alles te ontkennen. Zelfs de dag ervoor, op 12 oktober, maakte de moeder van Lucia zich grote zorgen.
7: Al die maanden tegen me hebt gelogen en tegen de heilige priesters is al erg genoeg. Maar Lucia, je hebt de hele wereld een wonder beloofd. Morgen om 12 uur nog wel.
8: Als de vrouw geen wonder verricht, zal de menigte je vermoorden.
2: Ik ben niet bang. Ik weet zeker dat ze zal doen wat ze beloofd heeft.
0: Op 13 oktober stroomden 70.000 mensen toe onder de gutsende regen.
2: Jacinta, een weerlicht. Wat wilt u van mij?
9: Ik wil dat hier een kapel ter ere van mij wordt gebouwd. Want ik ben onze lieve vrouw van de rozenkrans. Blijf de rozenkrans elke dag bidden. Beledig de Heer onze God niet langer, want Hij is al zoveel beledigd.
2: Ze willen u van alles vragen. De genezing van zieken, de bekering van de zondaars en nog veel meer.
9: Sommigen krijgen dit, anderen niet. Ze moeten hun leven veranderen, vergeving vragen voor hun zonden. Beledig de Heer, onze God, niet langer, want Hij is al zo diep beledigd.
2: Moest je de zon zien? Kijk, de zon, hij danst!
3: Kijk, de zon,
10: Het is een wonder. De kinderen hadden gelijk. Gezegend zij onze lieve vrouw.
11: De zon stort neer.
12: Alles is droog. Het is een wonder.
0: De regen hield plots op en de hemel werd blauw. De zon begon te draaien als een wiel van vuur, met prachtige lichtstralen in alle kleuren. Daarna stond de zon een ogenblik stil en nog tweemaal er begon deze vertoning. Dan kwam de zon al zigzags gewijze naar beneden, werd als groter en groter en scheen de mensen te gaan verpletteren. Daarna werd alles weer normaal. Jacinta en Francesco stierven niet lang daarna. Lucia leefde nog tot 2005 als karmelites en verspreidde de verering van het onbevlekte hart van Maria.

En u hoorde, beste luisteraars, een hoorspel over de verschijningen van Onze Lieve Vrouw in Fatima. Zeker ook te verkrijgen op DVD. En de titel van de DVD is De dag waarop de zon danste en kan u verkrijgen bij Samuel Advies. Neem gerust een kijkje op hun website samueladvies.nl.

En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Elke Dag Telt. We gaan nog een Bijbelvers voor de dag trekken. Kom, o Heilige Geest. Aller harten heeft Hij geformeerd, van een ieder doorgrondt Hij het handelen. Het komt uit het boek Psalmen, Psalm 33, vers 15. Aller harten heeft Hij geformeerd, van een ieder doorgrondt Hij het handelen. Beste luisteraars, we wensen u van harte nog een zeer fijne dag toe en tot morgen vroeg.

eindeloos goed. Als ik eens moet sterven, als ik u ontmoet.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedenavond, beste luisteraars. Zo is het tijd geworden om de Vespers te bidden. De hymne kan u vinden op pagina 706. En de psalmen en korte schriftlezing vindt u vanaf pagina 1140. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Gij die der wereldschepper zijt, de aarde van het water scheidt, en temt de wateren met uw hand, en stelt onwrikbaar vast het land, dat koesterend het zaad omsluit, totdat het breekt in bloemen uit, totdat het volle vruchten draagt, de mens verzadigt en behaagt. Genees het hart dat is gewond, maak door uw kracht het weer gezond, omdat het schreiend zich bevrijdt van alle kwaad en ijdelheid, zich onder uw bevelen stelt en door geen kwaad meer wordt gekweld, in zuivere blijdschap bij u hoort, niet weet van boosheid, haat of moord. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan, vertroost ons geest in deze tijd, Gij die regeert in eeuwigheid. Als ik u, Jeruzalem, ooit vergeet, mogen mijn hand verlammen. Wij zaten aan Babylons stromen en weenden, dachten aan Sion terug en aan de wilgen om ons heen. Hingen wij onze harpen, daar wensten zij die ons hadden ontvoerd, onze gezangen te horen, vrolijkheid eisten onze verdrukkers. Zing ons van Sion een lied, zouden wij dan van de Heer kunnen zingen? Hier in dit vreemde land, als ik u, Jeruzalem, ooit vergeet, mogen mijn hand verlammen, mogen mijn tong in mijn mond blijven kleven. Als ik aan u niet meer denk, als ik niet meer in Jeruzalem zie, de oorsprong van al mijn vreugde, eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Als ik u, Jeruzalem, ooit vergeet, mogen mijn hand verlammen. Te midden van de engelen zing ik voor u, mijn God. U wil ik prijzen, Heer, uit heel mijn hart, omdat gij naar mijn bidden hebt geluisterd. Te midden van de engelen zing ik voor u en werp mij neer, gebogen naar uw tempel. U prijs ik om uw goedheid en uw trouw. Want verder dan uw faam gaat, hebt gij woord gehouden. Verhoor mij elke dag dat ik u aanroep. Dan geeft gij mij weer nieuwe kracht. U zullen alle koningen der aarde prijzen. Wanneer zij horen wat gij hebt gezegd, de daden van de Heer zullen zij loven. Want zonder weerga is de luister van de Heer. De Heer is de verhevene die let op de geringe, maar op de trotse neerziet van omhoog. Te midden van gevaren houdt gij mij in leven. Gij weert de woede van mijn vijand af. Steeds is uw uitgestrekte hand mijn redding. De Heer volbrengt voor mij al wat ik onderneem. Uw goedheid, Heer, blijft duren zonder einde. Vergeet het maaksel van uw handen niet. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Te midden van de engelen zing ik voor u, mijn God. Waardig is het lam dat geslacht werd, te ontvangen eer en heerlijkheid. Waardig zijt gij, onze Heer en onze God. Te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de macht, want gij hebt het heelal geschapen. Door uw wil ontstond het en werd het gemaakt. Waardig zijt gij, Heer, het boek te nemen en zijn zegels te verbreken, want gij zijt geslacht en gij hebt ons gekocht voor God met uw bloed. Uit elke stam en taal en volk en natie, gij hebt ons voor onze God gemaakt tot een koninkrijk van priesters. En wij zullen heersen op aarde. Waardig is het lam dat geslacht werd, te ontvangen de macht en de rijkdom. De wijsheid en de kracht en eer en heerlijkheid en lof. Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Waardig is het lam dat geslacht werd, te ontvangen eer en heerlijkheid. Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Colossenzen. Het woord van Christus moge in volle rijkdom onder u wonen. Leert en vermaant elkander met alle wijsheid. Zingt voor God met een dankbaar hart psalmen, hymnen en liederen, ingegeven door de Geest. Gij laat mij heel mijn vreugde vinden, bij u, Heere, mijn God. Gij laat mij heel mijn vreugde vinden, bij u, Heere, mijn God. Bestendig geluk aan uw zijde, bij u, Heer, mijn God. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Gij laat mij heel mijn vreugde vinden, bij u, Heer, mijn God. Doe aan ons uw wonderwerken, Heer, want gij zijt machtig en groot is uw naam. Hoog verheft nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God, mijn verlosser. Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig. Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam. Barmhartig is hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem erkent, hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen. Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien. Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen. Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig, zoals hij de vaderen heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd. Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Doe aan ons uw wonderwerken, Heer, want gij zijt machtig en groot is uw naam. Brengen wij hulde aan Christus. Hij schenkt zijn volk kracht en sterkte. Laten wij hem vol vertrouwen vragen. Verhoor ons, Heer, en wij zullen u altijd prijzen. Christus, wees onze kracht en versterk ons geloof. Geef ons volharding om uw waarheid trouw te blijven. Verhoor ons, Heer, en wij zullen u altijd prijzen. Laat uw geest van wijsheid leiding geven aan hen die ons besturen. Maak hen gevoelig voor de belangen van de vrede. Verhoor ons, Heer, en wij zullen u altijd prijzen. Met broden hebt gij de honger gestild van de menigte. Leer ons voortaan ons brood te delen met allen die honger hebben. Verhoor ons, Heer, en wij zullen u altijd prijzen. Laat regeringsleiders niet alleen opkomen voor hun eigen volk, maar laat hen de rechten van allen eerbiedigen en bezorgd zijn voor heel de mensheid. Verhoor ons, Heer, en wij zullen u altijd prijzen. Aan allen die in u geloofd hebben, zult gij u openbaren. Maak de overledenen deelachtig aan uw leven en verrijzenis. Verhoor ons, Heer, en wij zullen u altijd prijzen. Bidden wij samen met de woorden die Christus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Staande voor uw aanschijn bidden wij u, genadige God. Laat ons altijd in ons hart overwegen wat wij met onze mond voor u belijden. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest. God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenke ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven. Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en we mediteren de droevige mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste droevige mysterie. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Jezus wierp zich plat ter aarde en bad. Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze beker mij voorbij gaan. Maar toch niet zoals ik wil, maar zoals Gij wilt.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede droevige mysterie, Jezus wordt gegezeld. Omdat Pilatus het volk zijn zin wilde geven, liet hij Barabbas vrij, maar liet Jezus gezelen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Christus, de man van smarten, met ziekte vertrouwd, werd met doornen gekroond.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde droevige mysterie. Jezus draagt zijn kruis naar de Calvarieberg. Jezus keerde zich om en sprak tot de wenende vrouwen. Dochters van Jeruzalem, ween niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde droevige mysterie, Jezus sterft aan het kruis. Toen riep Jezus met luider stem, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
2: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
2: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
2: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, omdat wij die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

Welkom bij Radio Maria.

Nonkel Pater achterna. U vertelt door Jos de Kok.

Welkom, beste luisteraars, op de Trans-Siberische stoomtrein richting binnen Mongolië en China. En de onkel Pater die we achterna zitten is met zijn confraters na twee overnachtingen in Moskou vertrokken uit deze Russische hoofdstad. Hij gaf ons een beschrijving van deze stad zoals het was meer dan 100 jaar geleden. We zijn zaterdagavond 11:20, de 19e september van het jaar 1903. Een week onderweg vanuit Brugge en Brussel. En Pater Jozef de Wolf was blij terug te kunnen slapen in een treinwagon. Zoals hij schreef, ik slaap veel rapper en vaster in die schommelwiegen dan op vaste grond.

en ik vervolg de brieven. Die nacht op de trein heb ik goed geslapen. Sanderendag, zondags, kregen we weer al dezelfde streek te zien als voor Moskou. Grote vlakten, met hier en daar een kudde van 100 tot 500 schapen en koeien. Maar toch meer en beter beboerd, veel omgeploegde korenvelden. Het is hier ook een meulenstreek. We rijden al zo een dorpje voorbij met wel 10 molens. De mensen zijn al meer tartaars gekleed. Het gelijkt wat aan de Mongoolse dracht, kort en dik met enige banden rond de keiten, de kuiten. Velen zijn in schapenvellen gefoefeld. Om 12 uur op de middag komen we Morshansk ingereden. Deze stad ligt dus al een 400 kilometer ten zuidoosten van Moskou. Het is een sluitstatie, een cul-de-sac. De pater bedoelt een doodlopend spoor, nergens eindigend. Hier hebben we 13 minuten rustpauze. We wandelen wat over en weren onder de gaanderijen. De steunbalken zijn vers geschilderd en verschillende komen er vanaf met plekken op hun kazakken, kleren. Dit dorp telt 50 molens. Het is nogal groot, maar de meeste hutten gelijken zoals overal elders. Het is hier echt zowat Congolandse dorpen om te zien. Brede, onbegrensde straten in gras met hutjes van een 3 meters hoog op een 4,5 meter lang met gevlochten wanden en strooiendak. En dat in het herte van dat grote Rusland. We moeten hier op onze schenen, sporen, terug uit de spoorhallen rijden om verder een andere richting te nemen. Nu zien we allemaal grote vlaktes met wat heuvelen rondom en in de diepte verte alles omzoomd met bossen. Meestal berkenhout en ook sparren. Hier en daar in het gras of het mos een kudde koeien. Soms een dorpje op de helling met huizekens lijk strooien meitjes of schelvekes. Als het wel gaat, een klein wit kerkske met een rond groen of zwart koepeldakje. Het landschap wordt schoon, maar het is er eenzaam. Hier strekken zich machtig grote korenvelden zich uit. Gevogelte? Die is er weinig te zien. Duiven zijn hier, lijk vroeger, maar overal dezelfde. Keters of blauwe voyageurs, maar iets kleiner dan de onze. Er zijn ook kraaien en eksters. Natuurlijk mussen, eendvogels. En ik dacht ook een tiental ooievaars te hebben zien vliegen.

We naderen rond 7 uur 's avonds een leeg stroomke van een goede 100 meter breed. De oevers bezet met wilgenbosjes en enige abeelbomen. De stad Samara ligt op die stroom. Het is een uitgestrekte gemeente met een voorstad met lemen hutten. En dieper in het midden staan ook stenen huizen. De paters wisten dat ze over de Wolga-stroom zouden rijden. En ze hadden daarom de bedoeling die zondagavond vroeg te gaan slapen, om dan 's morgens heel vroeg de Wolga-stroom te kunnen bekijken. Dat was toch de bedoeling, maar, en ik citeer, ongelukkiglijk sloeg het al gelijk tegen. Sanderendaags vernamen we dat we te middernacht de grote Wolga-brugge van 1415 meters overgereden waren. Nu, het kon ons weinig bommen.

En zo komen we aan de 9e reisdag, maandag 21 september. Eeuwig en eeuwig hetzelfde, schrijft Pater de Wolf. De streek wordt wel min of meer bergachtig. We bemerken ook dat de schelven hier in het dorp zelf opgeslegen worden. De koeien worden een koord aan de voorste poten gebonden om het lopen te beletten, zonder het helemaal te gaan verhinderen. Het schijnt dat de koeienwachtster zichzelf en ook de koeien een kruisje geeft als ze de beesten naar de weide leidt. Sommige vrouwen lopen hier als in een Zwitsers gewaad, allemaal hevige kleuren, zoals rood, wit, blauw, groen enzovoort.

Rond 10:30 uur, in de voormiddag, komen de paters aan de stad Pok-Visnevo. Dit is al een 1300 kilometer meer ten oosten van Moskou. Het doel van de reis zelf ligt wel, ruw geschat, op een 6000 kilometer van Moskou. En ik lees verder. Vanaf nu begint het rood zand op de hellingen van de bergen, waarschijnlijk door het ijzererts van de grond. Hier en daar zien we een breikenbakkerij onderweg, een steenbakkerij. De krijtenbreiken liggen te drogen onder lange strooien tenten. Wat verder rijden we langs een stoomtuig met 5 à 6 wagons die van de richels geschoten zijn en opzij in de grond gezakt liggen. Goddank, zoiets is ons niet overkomen. Alhoewel ik horen zeggen heb dat er toch een 300 ongevallen per jaar gebeuren op deze Siberische spoorweg.

Sedert enige tijd rijden we gehele velden zonnebloemen voorbij. Het duurde niet lang of we zagen waartoe die bloemenvelden dienstig waren. En ik lees verder. In Abdolino, om 4:00 in de namiddag, hadden we 10 minuten stilstand. Zo sprongen we van de trein af om onze benen wat te rekken. De eerste inboorling die we zagen in de spoorhallen was een verken dat over de schenen de sporen liep. Waarschijnlijk een voyageur van Lapscheuren, want hij was haastig. Het was een witharig beest met zwarte ronde plekken bespikkeld. Verder stond het volk tegen het gebouw. Al die stations kunt ge wat vergelijken bijvoorbeeld met het station van Dutzele of Noordbrugge, soms in steen als die van Blankenbergen. Het waren echte ruwe typen die op ons stonden te gapen zoals een uil op een blende kluiten. Het is te zeggen, zonder er iets van te verstaan. Brede vrouwengezichten, verrimpelde mansgezichten met vernestelde baarden. Tijdens het gapen naar ons knosperden ze het zaad van zonnebloemen op en spuwden rechts en links de peeltjes uit. Dat zaad hebben we de mensen hier overal zien eten als een bezighouding. Dat is hier zoals wij een pijpje smoren.

In de verte zien we nog een velo voorbijrennen op de grasvlakte. Het is de eerste sedert Rusland en tot hiertoe ook de laatste. Die fietser scheen hier lijk zijn weg verloren te hebben. Zo vreemd deed hij. Het zijn hier al houten huisjes. Maar soms ook nog een bontkleurig landhuisje op zijn Zwitsers. Het landschap is altemets nogal lieflijk. En de pater schrijft erop los. Een beke die diep en krom wegkronkelt tussen twee heuvels, begroeid met wilgen en berken. Hier zien we ook een boske van klein eikenhout. Het is het enigste eik dat ik gezien heb. Het volk is hier gekleed, lijk, of ge zou zeggen, ge zult bevriezen waar dat ge staat. Misschien uit armoede, omdat ze buiten hun winterkleren al niet veel anders hebben. Ze dragen kleren van schapen of geitenvel en daaronder machtig zware, dikke wollen of stoffen laarzen lijk boomstammen. Vier zulke massoefels sukkelaars liggen daar rond een hout viertje met een ketelken op. En plots komen ze over de gracht gesprongen om onze toch trein te bekijken. Tuur Segers smijt hun een sigaar en alle vier tegelijk gabberen ze erachter. De ene snakt de sigaar uit de andere zijn hand en wil hem smoren. Hij trekt, lijkt een Turk, maar er komt geen zirke rook uit. Na lange kijken zien ze dat de tip eraf moet. Hij bijt hem af en smoort nu lekker een kave, een schouw. De kerel springt over de gracht, laat zijn maten ook eens trekken en begint te wippen en te dansen, lekker een zot. Hebben ze ooit nog een sigaar gezien?

Maandag 21 september om 21:00 komen we toe in Ufa. Dit betekent dat op 2 volle dagen de stoomtrein een goede 1400 kilometer had afgelegd sinds Moskou. Om jullie wat een idee te geven waar ze zijn. Ten zuiden ligt Kazachstan, Iran, Afghanistan en Pakistan. We waren juist ons bedden aan het maken en we lieten de stad liggen. Hier loopt een stroomke in de heuvelachtige streek. En deze nacht zitten we in het Oeralgebergte.

Sanderendaags, Thijsendag, keek ik al gauw door het venster. Het landschap is geheel en gans veranderd. Het zijn al bergen en dalen, bezet met berken en sparren. Soms nog een verloren huizeke in een dal, of een schelve, waarvan het hooi of het gras rondom met staakwerk afgezet is. Het gekras van de wielen op de sporen doet gevoelen dat we draaien en opklimmen. Mij wagen aan een beschrijving van die streek is een beetje een dommigheid. Het is een massa, een hoeveelheid van wat we zien die ons treft. Wat prachtig doet is de afwisseling van de bleekgroene en gele berken met witte stam, tussen de toppen en hellingen der bergen, alles overdekt met een moskleed. De spoorweg is uitgekapt in een slag van zandsteen, schilfersteen naar het schijnt, bruinachtige scherven en rotsblokken met rechte spleten en scheuren in. Ook ijzererts en steen die gelijkt op blauwe arduin. Dan zien we een klein dorpje in de bergen. De hofsteden en de landerijen met koeien rondom zijn afgezet met aaneengebonden staken. En daarnaast staat een kerkhof met al houten kruisen of een dakje op een staken. Nu volgen twee of drie soorten van sparren, onder andere lange opgeschoten dennen, meleizen, zeggen ze, larix. Ook zien we lange houtstapels van berkenhout om te kunnen stoken.

Om 11:15, voor noens, zijn we in Slataoust, te midden van het Oeralgebergte. Het is van het schoonste dat we gezien hebben. En hier hangt een warmtemeter met de temperatuurschaal van Réaumur, lijk al die in Rusland. Hij wijst 15 graden warmte in de zon. Of de pater het al heeft omgezet in Celsius is niet duidelijk, maar het verschil is niet zo groot. Het was er dus maximum 18 graden in de zon. Wat later op de middag om 11:50 zien we naast de spoorweg de piramide van Aziatisch Rusland of Siberië staan. Het is gedaan met Europa. Dilatat Deus Japhet et habitat in tabernaculis sem. Deze zin komt uit Genesis, schrijft de pater. Mogen God ruimte geven aan Japhet. Mogen hij wonen in de tenten van Sem. En de pater geeft er een vrije, zeer vrije vertaling van. God vermenigvuldige de westerlingen en zenden ze naar de tenten der Mongolen. Beste vrienden, dat was het weer voor vandaag. Volg de afspraak in het Verre Oosten. En pater Jozef eindigt de brief met: vaarwel Europa, we zitten in het Oosten.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Een fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. We zijn nu samen om de dagsluiting van deze dinsdag te bidden. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 682. Gevolgd door de psalm die u kunt vinden op bladzijde 1206. En indien u de korte schriftlezing wilt meevolgen, die kunt u vinden op bladzijde 1207. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. En belijden wij dan allen op het besluit van deze dag onze zonde. Heer die de rouwmoedigen troost, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Christus die gekomen zijt voor de zondaars, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer die onze voorspreker zijt aan de rechterhand van de Vader, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven. Amen. U voor het licht ten eind zal gaan, u roepen wij, o Schepper, aan, dat gij in uw barmhartigheid voor ons een gids en wachter zijt. Geef dat als ons de slaap omhult, de droom van u ons hart vervult, opdat het als de dag verrijst, in dankbaarheid uw glorie prijst. Maak ons bestaan gezond en goed, en geef ons innerlijke groet. Houd met uw helder licht de wacht, in het grauwe duister van de nacht. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan, vertroost ons geest in deze tijd, gij dirigeert in eeuwigheid. Verberg uw aangezicht niet voor mij, want ik vertrouw op u. Aanhoor mijn bede, Heer, gij zijt getrouw, let op mijn smeken. Verhoor mij, omdat gij rechtvaardig zijt. Roep toch uw dienaar niet voor uw gerecht. Geen mens is immer zonder schuld voor u. De tegenstander laat mij niet met rust, hij werpt mij op de grond en stoot mij in de duisternis der doden. Mijn geest is uitgeput, mijn hart geheel verstijft. Ik denk terug aan vroeger dagen, herinner mij al wat gij hebt gedaan. Uw werken staan mij voor de geest. Ik strek mijn handen naar u uit. Mijn ziel, als droge grond, heeft dorst naar u. Verhoor mijn bidden spoedig, Heer. Mijn geest is uitgeput. Verberg uw aangezicht nu niet voor mij. Dan zou het zijn als was ik reeds begraven. Laat uw genade blijken elke morgen, want ik vertrouw op u. Toon mij de weg die ik moet nemen. Op u richt ik mijn leven. Verlos mij van mijn tegenstanders, Heer. Mijn hoop zijt gij. Leer mij hoe ik uw wil volbrengen moet, want gij zijt toch mijn God. Uw geest die goedertieren is, geleide mij op effen paden. Omwille van uw naam, Heer, laat mij leven. Gij die rechtvaardig zijt, verlos mij uit de nood. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Verberg uw aangezicht niet voor mij, want ik vertrouw op u. We lezen uit de eerste brief van Petrus. Wees nuchter, word wakker. Uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi om te verslinden. Weerstaat hem, sterk door het geloof. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. In uw handen beveel ik mijn geest. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Bewaar ons, Heer, als wij waken. Bescherm ons als wij slapen. Dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. En laat ons bidden. Heer, wees Gij ons licht in deze nacht. Laat ons in vrede slapen, zodat wij ons weer met vreugde oprichten bij het aanbreken van de nieuwe dag, door Christus onze Heer, die met U leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer.

Van harte welkom, beste luisteraars. In deze uitzending van Heiligen Getuigen lezen we verder uit het boek Wanneer niets meer te verwachten valt, ontluikt de hoop van Marie-Dauphine Caron. We waren aangekomen aan het 15e hoofdstuk. Een rondgang langs de familie. Maar ik wil niet doodgaan. Nee, ik zeg niet dat je doodgaat. Wees maar gerust. Je gaat nu niet dood. Maar ik wilde alleen maar zeggen dat je onze lieve vrouw vraagt om ervoor te zorgen. Dan kan dat alleen maar goed zijn. O ja. Ze glimlacht en slaapt al gauw in. Ik concludeer eruit dat je met een kind dat gaat slapen niet over de dood moet praten. Want omdat het in de slaap de controle kwijtraakt, is het bang dat het dood zal gaan wanneer het dat niet verwacht. Wordt er niet gezegd dat de slaap als een kleine dood is? Dat lijkt me opeens zo waar. De volgende ochtend komt de onderwijzeres van het ziekenhuis de kamer van Anne Gabriël binnen om haar te vragen mee te doen aan een artistieke opdracht. De bedoeling is om via een korte tekst iets weer te geven over de grootste droom. Ze is heel erg moe en heeft helemaal geen zin meer in dergelijke ondernemingen, maar neemt de opdracht tenslotte moeizaam aan. Enkele uren later geeft ze me haar schrijfwerk, waarin ze elke regel met een ander kleur geschreven heeft. Mijn allergrootste droom zou zijn dat ik zou genezen. Vaarwel spuiten en medicijnen, prikken en chemokuren. Als dat werkelijk zou worden, dan denk ik dat ik echt heel blij zou zijn. Maar alles bijeengenomen, ben ik zo ook heel gelukkig. Als ik dat lees, dan ben ik ontroerd om haar vermogen schriftelijk vastgelegd, om ondanks de beproevingen gelukkig te zijn. Wat een mooi getuigenis van de volledige en volkomen aanvaarding van wat God voor haar wil. Zelfs in lijden en ziekte is ze tevreden met wat ze heeft. Dat wat de priester Arnoud tegen haar uitvaart, dat nu van God zal noemen. Ik maak van de gelegenheid van het ongeplande verblijf in het ziekenhuis gebruik om een gesprek aan te vragen met de professor, het hoofd van de afdeling kinderoncologie. Het is een oude heer met witte haren die er goedig uitziet. Ik ben maar 1 of 2 keer in de gelegenheid geweest hem te zien tijdens de snelle visites die hij samen met zijn studenten op de afdeling maakte. Het is de eerste keer dat hij me op afspraak ontvangt. Hij verwelkomt me vriendelijk. Mevrouw Caron, u bent dus de moeder van Anne Gabriël. Hij geeft me een samenvatting van de situatie, maar gaat niet in op de bijzondere ingewikkelde aard ervan. Dan stel ik de vraag waarvoor ik gekomen ben. Professor, ik ben hier gekomen om raad te vragen. Mijn man is duikbootmarinier en moet begin augustus naar zee vertrekken voor 4 maanden. Met het oog op de toestand van Anne Gabriël zouden we willen weten of het verstandig is dat hij naar zee vertrekt. En waarom zou hij dat dan niet doen? U weet dat onze dochter een palliatieve behandeling krijgt en wij zouden willen dat haar vader er is wanneer het moment daar is. Daar kan ik u niets over zeggen. Je kunt nooit weten hoe de ziekte zich ontwikkelt. Ja, natuurlijk. Maar met uw ervaring
En alles wat u over dergelijke ziekten weet, denkt u dat ze nog 6 maanden blijft leven? Hij aarzelt en zegt dan glimlachend: uw man kan naar zee gaan. Uw dochter is niet in levensgevaar. Meteen bel ik Alexander om het hem te vertellen. We zijn blij. Het komt niet bij ons op dat zij bijna 3 weken later al overleden zal zijn. Na 3 dagen in het ziekenhuis gaan we tenslotte terug naar Toulon. Anne-Gabriël heeft nu een continu infuus. Ze draagt een morfinepomp bij zich die we in een blauw rugzakje hebben gedaan, zodat ze zo min mogelijk opvalt. Het is een hele veldslag geweest om met die pomp thuis te komen, want Laurence had de thuiszorg georganiseerd met een leverancier die zij kende. Maar het ziekenhuis had ons een andere opgelegd. De morfinepomp is niet zo groot, maar heeft nogal strikte bijkomende voorwaarden. De belangrijkste is in onze ogen de hulpdienst voor de voortdurende bewaking door de leverancier, zodat een goede werking ervan gegarandeerd is. Wel, daags na onze thuiskomst begint het apparaat continu en doordringend te piepen. De pomp is vastgelopen en heeft alarm geslagen. Anne-Gabriël krijgt geen morfine meer. We moeten snel iets doen, opdat de toediening van het medicijn door kan gaan. Anders zouden de pijnen kunnen terugkomen. Het is zaterdagochtend. We moeten dus de leverancier bellen om het defect te verhelpen. Tegen de achtergrond van oorverdovende piepjes kiezen we het telefoonnummer dat op het apparaat staat. Maar daarop komt geen antwoord. We herhalen het enkele keren. Nog steeds geen antwoord. We belden naar Latimon om er zeker van te zijn dat het nummer dat we hebben juist is. Dat is het geval. We bellen weer en nog eens. En nog eens. En dat alarm, dat maar niet stopt, na een uur proberen, wordt er eindelijk opgenomen. De vrouwelijke apotheker, die de morfine heeft gebracht, en ik sta naast Alexander als hij vertelt waarom hij belt. De morfinepomp van onze dochter is al 2 uur geleden vastgelopen. U moet snel komen om hem te vervangen. Maar we zien hem verbleken. Hij gaat verder. U kunt niet komen. Maar hoe kan dat? Hebt u dienst of hebt u geen dienst? Waar bent u? Op de reede van Porquerolles? Op uw boot? Wacht eens even. Ik begrijp hier iets niet. U hebt dienst en u kunt het hele weekend een tochtje gaan maken met uw boot? Na een kort moment van verrassing zien we op zijn gezicht een woedende ergernis. Terwijl hij duidelijk een poging doet om zich in te houden, zegt hij met een ijskoude, harde stem: luister, de pomp van onze dochter blijft maar piepen. Ze krijgt geen morfine meer. Het kan me dus niet schelen of u weekend heeft. U hebt dienst en het is uw werk om die pomp te repareren. U zet dus onmiddellijk koers naar Toulon en u komt dat apparaat vervangen. En vlug ook. Zijn dwingende en besliste toon schijnt de man aan de andere kant te hebben overtuigd. Die belooft dat hij in de loop van de middag komt. Voordat hij ophangt, vraagt Alexander nog hoe dat alarm afgezet kan worden. Maar dat is onmogelijk. Dat kan alleen de technicus. We dragen dus onze beproeving geduldig
met dat oorverdovend geluid dat ons op de zenuwen werkt. Om dat geluid te verminderen, verstopt Alexander de pomp onder een berg kussens, wat heel effectief blijkt te zijn.

Tegen 16 uur komt de technicus eindelijk, gered. De pijn is een beetje teruggekomen, maar heeft nog niet de tijd gehad werkelijk terrein te winnen. De verpleegkundige maakt heel snel een nieuwe zak klaar en Anne-Gabriël kan eindelijk uitrusten, zonder lawaai en zonder pijn. Nu de grote vakantie begonnen is, heeft mijn zus Eleonore een van haar dochters gestuurd, Anne-Hélène, zodat ze met Anne-Gabriël kan spelen en haar wat afleiden. Anne-Gabriël verheugt zich er erg op haar te zien. Maar ons leven verloopt voortaan op het ritme van de hevige pijnaanvallen die onze zieke voortdurend overvallen. En zelfs daarin wil ze voortdurend de last die ze voor ons betekent verlichten. Het gebeurt regelmatig dat ze me, als ze uitgeput is door de medicijnen en moeite heeft om op de been te blijven, hinkend komt opzoeken in de keuken en me aanbiedt om de afwasmachine leeg te maken en de tafel te dekken. Als ik haar zeg dat dat toch niet hoeft, omdat ze zo moe is, dan smeekt ze: "Mama, mij zou het nu werkelijk plezier doen als u wat uitrust en mij u laat helpen." Het is verschrikkelijk warm nu de maand juli begonnen is. Op een ochtend, als Anne-Gabriël fit wakker geworden is, besluit ik dan ook mijn hele troepje mee naar het strand te nemen. Ze kan natuurlijk niet het water in door de pomp die voortdurend is aangesloten op de centrale toegangsweg. Maar ze kan wel in het zand spelen met haar broertje, haar zusjes en haar nichtje. Omdat we vrij vroeg aankomen, kunnen we een plekje dicht bij het water uitzoeken. Nadat ik Anne-Gabriël zo comfortabel mogelijk heb geïnstalleerd, haal ik strandspelletjes tevoorschijn. Maar de kinderen zijn al in het water. Ik werp me dus op het maken van enkele zandkastelen met haar, terwijl ik hen uit mijn ooghoeken in de gaten houd. Omdat ze in beslag genomen wordt door hun spel, hebben ze geen zin om hun zusje gezelschap te houden, die niet in het water kan, terwijl ze daar zo van houdt. Het genot heeft hun hart gesloten. Anne-Gabriël kijkt zwijgend naar hun spel. Ze zegt niets, klaagt niet. Ik heb in stilte bewondering voor haar, onthechting, maar ben tegelijkertijd gekwetst door dat verdriet dat ik wel vermoed, maar dat niet wordt uitgesproken. Omdat ze voelt dat ik naar haar kijk, kijkt ze me aan. In haar bedroefde ogen is alle pijn te lezen door het niet kunnen deelnemen aan die opwindende bezigheden. Ik laat haar zien dat ik haar droefheid begrijp. Is het moeilijk? Ja, het is moeilijk. Ze antwoordt eenvoudig, zoals ze is, zonder overdrijving. Maar in haar toon klinkt een dergelijke berusting door dat ik het niet meer uithoud. Het egoïsme van de anderen staat me in hoge mate tegen. Ik wil niet dat aan dit kind, dat al zoveel moet opofferen, nog meer offers wordt opgelegd. Ik roep iedereen en we breken op. Ik wacht tot ik alleen ben met François Xavier om op dit incident terug te komen. Ik benadruk hoe hij tekortgeschoten is in fijngevoeligheid tegenover zijn zusje en haar pijn heeft gedaan, in beslag genomen door zijn spel in het water. Hij toont zich erg ongelukkig onder en zal in het vervolg steeds moeite doen om bezigheden te kiezen
waarin zijn grote zus kan meedoen, ondanks haar erge vermoeidheid. Al heel gauw blijken de hoeveelheden morfine die toegediend worden onvoldoende te zijn. Vanaf 3 juli komen de pijnen terug en nemen exponentieel toe. Anne Gabriel ligt plat op bed, maar ze weigert halstarrig dat we het ziekenhuis bellen, want voor alles wil ze thuis blijven. Ze heeft liever pijn, heen en weer getrokken tussen het smeken van onze dochter en onze wil om haar pijnen te verzachten, besluiten we om te wachten tot de volgende afspraak in Latimon, 2 dagen later.

Zestiende hoofdstuk. De hersenen zijn aangetast. We hebben vandaag, 5 juli, een afspraak op de dag behandeling. Als we ons daar melden, heeft Anne Gabriel zoveel pijn dat de artsen, voordat ze een chemotherapie beginnen, besluiten eerst zorgvuldig haar morfinebehoeften uit te zoeken. Hun eerste zorg is de pijn te verzachten, die steeds erger wordt en steeds moeilijker te behandelen. Terwijl we maar voor een ochtend komen, zitten we nu vast aan een opname voor onbepaalde duur. Dr. F., die dienst heeft op de dagbehandeling, neemt me apart in zijn kantoor. Hij legt me uit dat alles heel snel en zonder waarschuwing kan gebeuren, gezien de aantasting van de hersenen. Het kan op elk moment misgaan. Maar als het niet misgaat, hoeveel tijd heeft ze dan nog? Hij reageert geërgerd. Dat kan ik u niet zeggen. We zijn geen waarzeggers. Ik weet dat u geen waarzegger bent en vooral weet ik dat u God niet bent. Dat woord raakt hem. Ik vraag niet om een datum. Ik vraag hoe lang een kind dat zo ernstig ziek is als zij, het naar uw ervaring ongeveer kan uithouden. 3 tot 4 weken. Zij zal het nog 3 weken volhouden. Terwijl hij achter me aanloopt in de gang, benadrukt hij dat deze nieuwe uitbarsting van pijn betekent dat de zoveelste behandeling die ze geprobeerd hebben niet werkzaam is. Ik ben er niet door verrast. Ik weet nu hoezeer het optreden van de pijn een onheilspellend teken is. Ik zie er geen belang in om uw dochter een zwaardere behandeling op te leggen, die zeker tot een aplasiedip zal leiden, terwijl die waarschijnlijk geen enkel effect zal hebben. Denkt u dat we helemaal moeten stoppen? Ik zie dat hij daardoor plotseling niet goed raad weet. Het is niet aan mij om u dat te zeggen. Dan roer ik in alle eerlijkheid het onderwerp aan dat tot ontstemming leidt. Denkt u dat dat een vorm van therapeutische hardnekkigheid zou zijn? Hij is zichtbaar verrast door een zo rechtstreekse vraag. Hij denkt een ogenblik na en zegt dan, zijn woorden afwegend, dat is op de grens van therapeutische hardnekkigheid. Dan stoppen we met alles. U geeft haar de medicijnen die nodig zijn om haar pijn te verzachten, maar we vallen haar niet meer lastig met nutteloze behandelingen, vooral als die het nodig maken om naar het ziekenhuis te komen. Ik wens geen psychologische chemotherapie. Wat ik wil, is dat we haar in alle rust kunnen begeleiden. Als ik terugkom in haar kamer, verbaast de enige vraag die Anne Gabriel me stelt mij niet. Het is steeds weer dezelfde vraag. Het enige antwoord dat voor haar van belang is. Wanneer gaan we weer naar huis? Nog minstens 24 uur, antwoordt de arts, die net is binnengekomen. Ze zegt verder geen woord meer, aanvaardt haar ellende met geduld en gaat verder met tekenen en lezen. 'S avonds zegt ze me opnieuw hoe moeilijk ze het vindt om in het ziekenhuis te zijn en zegt tot besluit, bij wijze van excuus, 'Thuis hebben we het zo fijn.' Dat is het enige moment waarop ze haar geestelijk lijden benadrukt, maar dat is wel heel duidelijk aan haar trieste uitdrukking te zien. We zingen dan een wees gegroet om dit nieuwe offertje op te dragen voor de zielen in het vage vuur en de zondaars.
Die intentie hebben we steeds ons gesprek in mei systematisch verbonden aan het opdragen van haar pijn. Alexander komt ons iedere avond opzoeken. Iedere keer is hij voorzien van lekkere dingen om de ziekenhuisleur wat op te vrolijken. Ze verwelkomt hem onveranderlijk op dezelfde manier door hem te omhelzen. Mijn lieve papa, wat vind ik het fijn om u te zien. Als hij vertrekt, stelt ze hem onveranderlijk dezelfde vraag die een ritueel is geworden. Papa, mag ik morgen weer naar huis? Het is alsof ze hoopt dat haar vader, wiens gezag ze evenzeer bewondert als zijn kracht, meer macht zou hebben over de artsen dan ik. En ook hij antwoordt steeds hetzelfde. Ik weet het niet, maar we gaan er alles aan doen dat je morgen weer naar huis kunt. In ieder geval kom ik je in het ziekenhuis opzoeken als je niet naar huis kunt. Dat beloof ik je. Dan kruipt ze tegen hem aan en doet haar ogen dicht, maar vraagt al gauw dat we zullen bidden dat ze de volgende dag naar huis mag. Omdat ze tot rust gekomen is door de opeenvolgende verhogingen van de morfinedosis, heeft Anne Gabriël een goede nacht. De volgende ochtend, net wakker, vraagt ze al naar het vertrek. Mama, denkt u dat we vandaag naar huis mogen? Maar al heel snel wordt haar hoop teleurgesteld. De arts die over de opname gaat, zegt dat er geen sprake van is. Gedraagt zich heel agressief en spreekt op een heel afkeurende toon. Anne Gabriël barst in tranen uit. Na een gesprek in gespierde taal gaat de arts in stormachtige stemming de kamer uit. Anne Gabriël kan niet meer van verdriet, maar toch probeert ze het te begrijpen. Mama, waarom doet ze het toch zo lelijk? Dat komt zeker omdat ze erg ongelukkig is. Door kinderen te mishandelen zal ze in ieder geval niet gelukkiger worden. Het gebruik van het woord mishandelen, dat bij ons nogal ongebruikelijk is, toont me dat ze dit gesprek als echt gewelddadig heeft ervaren. We worden onderbroken door het binnenkomen van dokter F., een nieuwe co-assistent. Een grote, stevige kerel is bij hem. Hij komt Anne Gabriël de reden uitleggen waarom ze nog een nacht extra in het ziekenhuis moet blijven. Hij voegt er voor mij aan toe dat ze bij de stafbespreking hebben besloten de chemotherapie wel te geven, gezien de pijnlijke pijnvermindering die het met zich meebrengt. In bedenkte bewoordingen herinner ik me hem eraan dat de vorige avond in zijn ogen die nieuwe chemotherapie nog dicht bij therapeutische hardnekkigheid lag. Anne Gabriël is onrustig in haar bed. Ik vraag hem of we ons onderhoud buiten de kamer kunnen voortzetten. Anne Gabriël wil niet dat we in haar aanwezigheid over haar ziekte praten. Ze wil niet weten of de chemotherapie werkt of niet. Maar hij gaat niet op mijn waarschuwing in. En ver van de wens van onze dochter te respecteren die ze op onhandigheid

Maar in de staf hebben we besloten er geen reden dat er geen reden is om die niet te geven. Met afgrijzen hoor ik wat hij durft te zeggen en besef meteen welk kwaad er is aangericht. Toen we haar 2 weken geleden hadden verteld dat ze gevaar liep om dood te gaan, hadden we ons moeite gegeven om de portée van een dergelijke boodschap te verzachten, door haar een beetje hoop te laten. Die beruchte chemokuur, waardoor ze zouden proberen om het voortschrijden van de ziekte tot staan te brengen. Alsof ze de niet-werkzaamheid ervan voorvoelde, had ze me laten beloven dat we haar niet in het ziekenhuis zouden vertellen dat de chemotherapie niet werkte, als dat het geval zou zijn. Ik wil het niet in het ziekenhuis horen. Ik wacht liever tot we thuis zijn. En dat hadden we beloofd, denkend dat we die belofte zouden kunnen houden. Maar de artsen hebben geen rekening met ons gehouden. Vol onmacht hoor ik dus die dokter aan mijn kind verkondigen dat ze ter dood veroordeeld is. Ik stik bijna van woede en verdriet en bid dat mijn kind niet de onmiddellijke draagwijdte begrijpt van wat haar gezegd wordt. Hoe zouden we trouwens kunnen weten welk effect dergelijke woorden op haar hebben? Zoals ze gewoon is, laat ze geen enkele uitwendige reactie zien op het uitspreken van het vonnis. Alleen haar blik verraadt de schok die ze voelt. Maar ze zwijgt halsstarrig en keert in zichzelf. Bijna zou haar stilzwijgen me gerust hebben kunnen stellen als ik niet had geleerd dat te wantrouwen. Ze is de laatste tijd zo volwassen geworden. Ik volhard in het afwijzen van de nieuwe kuur, steeds sprekend in verhullend woordgebruik, om zoveel mogelijk mijn kleine, zwijgende meisje te sparen, dat geen woord mist van wat er gezegd wordt. Gezien wat u me gisteren zei, zie ik het belang van het geven van de kuur niet. De arts accepteert tenslotte om naar buiten te gaan, om ons gesprek meer open voort te zetten. Je kunt nooit weten. Misschien dat ze er toch nog enig nut van heeft. Is er dan, alles bijeengenomen, werkelijk een kans? Ja. Toch blijf ik op mijn standpunt staan. Ik kan deze plotselinge ommekeer niet verklaren. Werkelijk, ik weet het niet. Gisteren zei u me dat het beter is om die kuur niet te geven, en vandaag kiest u 100% voor het geven ervan. Daar moet ik met mijn man over spreken. Uiteindelijk geeft hij toe. Goed, maar bel dan snel uw man, want we moeten het antwoord voor 16 uur hebben. Daarna kunnen we de kuur niet meer bestellen. En dat zou betekenen dat u nog een dag langer moet blijven. Ik kijk snel op mijn horloge en zie dat het 4:05 is. Als hij weggaat, heb ik mijn mobieltje al in de hand. Na enkele vruchteloze pogingen krijg ik uiteindelijk Alexander aan de lijn en we worden het eens. We laten de chemokuur geven, maar Anne-Gabriel krijgt een injectie met pegfilgrastim om de onvermijdelijke leukosintendip te verminderen. Ik sluit het gesprek af en hol naar de verpleegkundige. Het is al 16:30 als ik de behandelingkamer binnenkom. We zijn tenslotte akkoord met de chemotherapie en de pegfilgrastim. Is het niet te laat om die nog te bestellen? Maar die is al aangekomen. Ik dacht

dat wij daarover moesten beslissen. Ze is gegeneerd en weet niet goed wat te antwoorden. Ik weet het niet precies. Dan zouden we het teruggestuurd hebben. Ik begrijp dan dat de artsen ons hebben willen doen geloven dat wij konden kiezen, maar dat daar niets van waar is. Verontwaardigd door een dergelijk bedrog, ga ik terug naar de kamer. Onderweg kom ik de co-assistent tegen, die bij het gesprek met dokter F. was. Om maar iets te zeggen, breng ik hem op de hoogte van ons besluit. Het is in orde met de chemotherapie. We gaan akkoord dat die gegeven wordt. Heeft de verpleegkundige dat aan u overgebracht? Ja. En nadat hij uitvoerig op zijn horloge heeft gekeken, zegt hij op geruststellende toon: maak u maar niet ongerust. We kunnen nog wel met de apotheek onderhandelen dat ze het sturen, ook al is het te laat. We zijn voor vandaag aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Heiligen Getuigen, waar we u hebben voorgelezen uit het boek Wanneer niets meer te verwachten valt, ontluikt de hoop van Marie-Dauphine Caron. Morgen gaan we verder met het 16e hoofdstuk. Tot dan.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn nu in de studio om samen met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en bemediteren de glorierijke mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste glorierijke mysterie. Jezus verrijst uit de doden. Na de Sabbat, bij het aanbreken van de eerste dag der week, kwamen Maria Magdalena en de andere Maria naar het graf kijken.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede glorierijke mysterie, Jezus stijgt op den hemel. Na deze woorden blies hij over hen en zei, ontvang de Heilige Geest, aan wie je de zonden vergeeft, zijn ze vergeven, en aan wie je ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde glorierijke mysterie. De Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Terwijl hij met hen at, beval hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar de belofte van de Vader af te wachten, die gij van mij hebt vernomen.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde glorierijke mysterie. Maria wordt in de hemel opgenomen. Alle geslachten prijzen mij zalig, omdat de Heer, die machtig is, zo grote dingen aan mij deed. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel gekroond. Er verscheen een groot teken aan de hemel, een vrouw bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
2: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
2: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
2: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: De Apocalyps of Openbaring van Johannes, hoofdstuk 16, versen 1 tot en met 21. En ik hoorde een luide stem, die vanuit de tempel de zeven engelen toeriep: ga heen, giet de zeven schalen van Gods woede uit over de aarde. De eerste ging heen en goot zijn schaal uit over de aarde. En er kwam een boos en kwaadaardig gezwel bij de mensen, die het merkteken van het beest droegen en zijn beeld aanbaden. De tweede goot zijn schaal uit over de zee. En de zee veranderde in bloed, alsof er gemoord was en elk levend wezen in de zee stierf. De derde goot zijn schaal uit over de rivieren en de waterbronnen en ze veranderden in bloed. Toen hoorde ik de engel van de wateren zeggen: rechtvaardig bent u, die is en die was, u de heilige, dat u dit vonnis hebt geveld. Bloed hebben zij vergoten, het bloed van de heiligen en profeten, en bloed hebt u hen te drinken gegeven. Zij zijn het waard. En ik hoorde het altaar zeggen: ja, Heer God, Albeheerser, waarachtig en rechtvaardig zijn uw oordelen. De vierde goot zijn schaal uit over de zon, en het werd haar toegestaan de mensen te verzengen met vuur. En de mensen werden verzengd door de grote hitte, maar ze lasterden de naam van God die de macht heeft over deze plagen, en ze weigerden zich te bekeren en hem eer te brengen. De vijfde goot zijn schaal uit over de troon van het beest. Zijn koninkrijk werd verduisterd en zij beten zich de tong stuk van de pijn. Maar zij lasterden God in de hemel vanwege hun pijnen en hun zweren, en ze keerden zich niet af van hun daden. De zesde goot zijn schaal uit over de grote rivier, de Eufraat, en het water droogde op, zodat de weg open lag voor de koningen uit het oosten. Toen zag ik uit de muil van de draak en uit de muil van het beest en uit de muil van de valse profeet drie onreine geesten tevoorschijn komen in de gedaante van kikvorsen. Demonische geesten zijn het die tekenen verrichten en naar de koningen van de hele wereld gaan om hen te verzamelen voor de strijd op de grote dag van God, de Albeheerser. Pas op, ik kom als een dief. Gelukkig de mens die waakt en zijn kleren aanhoudt, dan hoeft hij niet naakt te gaan en ziet men zijn schaamte niet. En hij bracht hem bijeen op de plaats die in het Hebreeuws Armageddon heet. De zevende engel goot zijn schaal uit in de lucht. Toen riep uit de tempel vanaf de troon een luide stem: het is geschied. Er kwam bliksemflitsen en gerommel en donderslagen. Er ontstond een zware aardbeving, zoals er nooit één geweest is sinds er mensen op aarde zijn. Zo ontzettend was die aardbeving. De grote stad viel in drie stukken uiteen, en de steden van de volken stortten in. En God herinnerde zich Babylon, de grote stad, en hij gaf haar de beker met de wijn van zijn grimmige toren te drinken. Alle eilanden verdwenen en er waren geen bergen meer te vinden. Ontzaglijke hagelstenen, vele ponden zwaar, vielen uit de hemel op de mensen neer. De mensen lasterden God vanwege de plaag van de hagel, want die plaag was ondraaglijk zwaar.

De Apocalyps of Openbaring van Johannes, hoofdstuk 17, versen 1 tot en met 18. Toen kwam een van de engelen met de zeven schalen en zei tegen mij: Kom, ik zal u het oordeel laten zien over de grote hoer die aan de vele wateren zit. Met haar hebben de koningen van de aarde ontucht bedreven, en de bewoners van de aarde hebben zich bedronken aan de wijn van haar ontucht. Hij voerde mij in de geest naar de woestijn. Daar zag ik een vrouw, gezeten op een scharlakenrood beest, dat overdekt was met Gods lasterlijke namen. Het had zeven koppen en 10 horens. De vrouw was gekleed in purper en scharlaken, en getooid met goud en juwelen en parels. In haar hand hield zij een gouden beker, boordevol met de gruwelijke onreinheden van haar hoererij. Op haar voorhoofd stond een naam geschreven, een geheimzinnige naam: Babylon, de grote stad, de moeder van de hoeren en de gruwelen van de hele aarde. Ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van de heiligen en het bloed van Jezus getuigen. Toen ik haar zag, was ik zeer verbaasd. Maar de engel zei: Waarom verbaast u zich? Ik zal u het geheim verklaren van de vrouw en van het beest waarop zij rijdt. Het beest met de 7 koppen en de 10 horens. Het beest dat u gezien hebt was en is niet meer. Het zal weer opstijgen uit de afgrond en ten onder gaan. De bewoners van de aarde, van wie de namen niet staan opgeschreven in het boek des levens van de grondlegging van de wereld af, zullen zich verbazen bij het zien van het beest, want het was en is niet en het zal komen. Hier komt het weer aan op een scherpzinnige geest. De 7 koppen zijn 7 heuvels waarop de vrouw gezeten is. Het zijn ook 7 koningen. 5 van hen zijn gevallen. 1 is er. De laatste is nog niet gekomen. En als hij komt, is het om slechts korte tijd te blijven. Het beest dat was en niet is, is zelf de 8e. En toch 1 van de 7. En het gaat dan onder. De 10 horens die u gezien hebt, zijn 10 koningen. Zij regeren nog niet, maar voor 1 uur zullen zij koninklijke macht ontvangen, samen met het beest. Zij zijn eens

zij zullen haar vlees verslinden en haar verbranden. Want God heeft hun ingegeven zijn plan uit te voeren en eensgezind hun koningschap zo lang ter beschikking te stellen van het beest, tot Gods woorden in vervulling zijn gegaan. De vrouw die u gezien hebt, is de grote stad die heerst over de koningen van de aarde.

De Apocalyps of Openbaring van Johannes. Hoofdstuk 18, versen 1 tot en met 24. Daarna zag ik een andere engel uit de hemel neerdalen. Hij had groot gezag en de aarde straalde van zijn heerlijkheid. Hij riep met kracht.

krachtige stem. Gevallen, gevallen is Babylon, de grote stad. Zij werd een woonoord voor demonen, een schuilplaats voor allerlei onreine geesten en voor allerlei onreine en verfoeilijke vogels en beesten. Want alle volken hebben de wijn van de razernij van haar ontucht gedronken en de koningen van de aarde hebben ontucht met haar bedreven en de kooplieden van de aarde zijn rijk geworden van haar mateloze weelde. Toen hoorde ik een andere stem uit de hemel die zei: trek uit haar weg, mijn volk, om niet te delen in haar zonde en niet getroffen te worden door haar plagen. Want haar zonden hebben zich opgestapeld tot aan de hemel en God heeft zich haar ongerechtigheden herinnerd. Betaal haar met gelijke munt, vergeld haar dubbel, want zij heeft misdaan. Schenk haar een dubbele maat in de beker die zij voor anderen gemengd heeft. Geef haar zonder pijn en rouw, als zij zichzelf luister en weelde gunde. Want zij zegt bij zichzelf: ik ben een koningin op mijn troon. Voor mij geen weduwschap, voor mij geen rouw. Daarom zullen op één dag haar plagen komen. Pest en rouw en hongersnood. En zij zal door het vuur worden verteerd. Want sterk is God de Heer, die haar heeft gevonnist. De koningen van de aarde, haar gezellen in ontucht en weelde, zullen om haar huilen en jammeren, als zij de rook zien opstijgen van haar brand. Zij blijven op een afstand, uit afschuw voor haar foltering, en ze roepen: wee, wee, Babylon, grote stad, sterke stad, in één uur is uw vonnis voltrokken. De kooplieden van de aarde huilen en rouwen om haar, want niemand koopt nog hun waren. Uw ladingen van goud en zilver, juwelen en parels, fijn linnen, purper, zijde en scharlaken, geurige houtsoorten, voorwerpen van ivoor, van het kostbaarste hout, van koper, ijzer en marmer, kaneel en amoom, reukwerk en balsem, wierook, wijn en olie, bloem en tarwe, runderen en schapen, paarden en wagens en mensen met lichaam en ziel. Verdwenen zijn de rijpe vruchten die uw hart begeerde. Al uw pracht en praal zijn verloren gegaan. Ze zijn nergens meer te vinden. De kooplieden die zich aan haar verrijkt hebben, blijven op een afstand, uit afschuw voor haar foltering, terwijl ze huilen en rouwen. Wee, wee, de grote stad die gekleed was in fijn linnen, purper en scharlaken en getooid met goud en juwelen en parels. In één uur ging al die rijkdom teniet. Iedere stuurman en elke kustvaarder en het scheepsvolk en alle die op zee werken, zij bleven ver weg toen zij de rook zagen van haar brand en riepen uit: welke stad was te vergelijken met de grote stad? Zij strooiden stof op hun hoofd en onder tranen in geklaag riepen zij: wee, wee, de grote stad, door haar schatten werden allen rijk die schepen hadden op zee. In één uur is zij verwoest. Maak u vrolijk over haar, hemel, en u heilige, apostelen en profeten, want God heeft uw rechtsgeding tegen haar beslecht. Toen hief een sterke engel een steen, zo groot als een molensteen, op, wierp hem in zee en zei: zo zal Babylon, de grote stad, worden weggeslingerd en nooit meer worden teruggevonden. De klank van citerspelers en zangers, van fluitspelers en trompetters, zal nooit meer in u worden gehoord. En geen beoefenaar van enig ambacht wordt nog in u gevonden. Het geluid van de molen wordt niet meer in u gehoord. Het licht van de lamp zal niet meer in u schijnen. En de stem van bruidegom en bruid zal niemand meer in u horen. Want uw kooplieden waren de grote van de aarde. Door uw toverkunsten werden alle volken misleid. In haar werd het bloed gevonden van de profeten en de heiligen en van allen die op aarde vermoord zijn.

De Apocalyps of Openbaring van Johannes. Hoofdstuk 19, versen 1 tot en met 21. Daarna hoorde ik iets dat klonk als een luide stem van een grote menigte in de hemel. Halleluja! De redding en de eer en de macht zijn van onze God. Want waarachtig en rechtvaardig zijn zijn oordelen. Hij sprak het oordeel uit over de grote hoer, die met haar ontucht de aarde in het verderf stortte. Hij heeft het bloed van zijn dienstknechten aan haar gewroken. Nogmaals riepen zij, Halleluja! Haar rook stijgt op tot in alle eeuwigheid. En de 24 oudsten en de 4 dieren werpen zich neer en aanbaden God, die op de troon zetelt, en zeiden, Amen, Halleluja! En een stem ging uit van de troon en sprak, Loof onze God, al zijn dienstknechten, u die ontzag hebt voor hem, u klein en groot. Toen hoorde ik een geluid als van een grote menigte, en als het gedruis van vele wateren, en als het dreunen van zware donderslagen, en ze riepen, Halleluja, de Heer onze God, de Albeheerser, heeft zijn koningschap aanvaard. Laat ons verheugd zijn, en juichen, en hem eer bewijzen. De tijd is gekomen voor de bruiloft van het Lam. Zijn bruid heeft zich al klaargemaakt. Haar is het vergund zich te kleden in linnen, wit en smetteloos, want het linnen symboliseert de goede daden van de heilige. En de engel zei tegen mij, schrijf op. Gelukkig zijn zij die uitgenodigd zijn voor de bruiloftsmaal van het Lam. Hij voegde eraan toe, dit zijn de eigen woorden van God. Toen viel ik voor zijn voeten neer om hem te aanbidden, maar hij zei, dat nooit. Ik ben slechts een dienstknecht, zoals u en uw broeders, die het getuigenis van Jezus bezitten. Aanbid alleen God. Het getuigenis van Jezus immers bezielt de profeten. Toen zag ik de hemel open. En daar was een wit paard. Zijn berijder heet Getrouw en Waarachtig. En hij oordeelt en voert oorlog op rechtvaardige wijze. Zijn ogen vlammen als vuur. Op zijn hoofd draagt hij vele diademen met daarin een naam gegrift, die niemand kent, behalve hij. Hij is gehuld in een mantel, gedoopt in bloed. Zijn naam luidt het woord van God. Op witte paarden volgde het hemelse leger hem, gekleed in smetteloos wit linnen. Uit zijn mond komt een scherp zwaard, waarmee hij de volken zal neerslaan. Hij zal ze wijden met een ijzeren staf. Hij zelf treedt de perskuip van de wijn, van de grimmige toren van God, de Albeheerser. Op zijn mantel en op zijn dij staat een naam geschreven. Koning der koningen en Heer der heren. Daarna zag ik een engel die op de zon stond. Met luide stem riep hij tot alle vogels die hoog in de lucht rondvlogen. Kom, verzamel u aan de grote maaltijd van God, om het vlees te eten van koningen en legeraanvoerders, het vlees van helden, het vlees van paarden en ruiters, het vlees van allen, vrij en slaaf, klein en groot. Toen zag ik het beest en de koningen van de aarde met hun legers, die zich hadden verzameld om oorlog te voeren tegen hem die op het paard zat en tegen zijn legermacht. Maar het beest werd gegrepen en samen met hem de valse profeet die voor hem de tekenen had verricht, waardoor hij de mensen misleidde die het teken van het beest aannamen en die zijn beeld aanbaden, levend werden ze allebei in de vuurpoel geworpen, die gloeit van zwavel. De overigen werden gedood door het zwaard dat uit de mond kwam van hem die op het paard zat, en alle vogels verraten zich vol aan hun vlees.

De Apocalyps of Openbaring van Johannes. Hoofdstuk 20, versen 1 tot en met 15. Toen zag ik een engel uit de hemel neerdalen, met de sleutel van de afgrond en een grote ketting in zijn hand. Hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel, de Satan, en hij boeide hem voor 1000 jaren. En wierp hem in de afgrond, die hij grendelde en verzegelde boven zijn hoofd, opdat hij de volkeren niet meer zou misleiden, voordat de 1000 jaren voorbij waren. Daarna moet hij voor korte tijd worden losgelaten. Ik zag tronen en zij namen daarop plaats, en aan hen werd het oordeel gegeven. Ik zag de zielen van hen die onthoofd waren vanwege het getuigenis van Jezus en het woord van God, die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden en het merkteken niet hadden aangenomen op hun voorhoofd en in hun hand. Zij werden weer levend en heersten met Christus 1000 jaren lang. De andere doden werden niet levend voordat de 1000 jaren voorbij waren. Dit is de eerste opstanding. Gelukkig en heilig zijn zij die delen in de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht. Zij zullen priesters zijn van God en Christus en met hem als koningen heersen 1000 jaren lang. En als de 1000 jaren voorbij zijn, zal de Satan uit zijn kerker worden losgelaten. Hij zal heen gaan om de volken te misleiden die aan de vier hoeken van de aarde wonen. Gog en Magog, talrijk als het zand van de zee, om hen voor de strijd te verzamelen. En zij rukten op over de volle breedte van de aarde. En zij omsingelden de legerplaats van de heiligen en de geliefde stad. Maar vuur viel neer uit de hemel en verteerde hen. De duivel, die hen misleid had, werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waarin ook het beest is en de valse profeet. En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden, tot in alle eeuwigheid. Toen zag ik een grote witte troon en hem die daarop zetelde. De aarde en de hemel vluchten weg van zijn aanschijn en hun plaats werd niet meer gevonden. Ik zag de doden, groot en klein, voor de troon staan. De boeken werden geopend. Nog een ander boek werd geopend, het boek des levens. De doden werden geoordeeld naar hun daden, zoals die in de boeken beschreven stonden. De zee gaf haar doden terug en de dood en het dodenrijk gaven hun doden terug en ze werden geoordeeld op grond van hun daden. Toen werden dood en dodenrijk in de vuurpoel geworpen. Dit is de tweede dood, de poel van vuur. Ieder van wie de naam niet in het boek des levens stond, werd in de poel van vuur geworpen.

De Apocalyps of Openbaring van Johannes. Hoofdstuk 21, versen 1 tot en met 27. Toen zag ik een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De eerste hemel en de eerste aarde waren verdwenen en de zee bestond niet meer. Ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, vanuit God uit de hemel neerdalen, gereed als een bruid die zich voor haar man heeft getooid. Toen hoorde ik een luide stem die vanaf de troon riep: dit is de tent van God bij de mensen. Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volk zijn en hij, God met hen, zal hun God zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen en de dood zal niet meer bestaan. Geen rouw, geen geween, geen smart zal er zijn, want al het oude is voorbij. En hij die op de troon zetelt zei: zie, ik maak alles nieuw. Ik hoorde zeggen: schrijf deze woorden op, ze zijn betrouwbaar en waar. Toen zei hij tegen mij: ze zijn vervuld. Ik ben de Alpha en de Omega, de oorsprong en het einde. Wie dorst heeft, zal ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water dat leven geeft. Wie overwint, zal dit allemaal krijgen en ik zal zijn God zijn en hij mijn zoon. Maar de lafhartigen, de trouwelozen, de verdorvenen, de moordenaars, de hoerenlopers, de tovenaars, de afgodendienaren en alle leugenaars, hun deel is in de poel die brandt van vuur en zwavel. Dit is de tweede dood. Toen kwam een van de zeven engelen met de zeven schalen die gevuld waren met de zeven laatste plagen naar mij toe en zei: kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het lam, tonen. Hij bracht mij in de geest op een grote hoge berg en toonde mij de heilige stad Jeruzalem, terwijl zij vanuit God uit de hemel neerdaalde. Stralend van Gods heerlijkheid, zij schitterde als het kostbaarste gesteente, als kristalklare jaspis. De stad was omringd door een grote hoge muur met 12 poorten en aan de poorten stonden 12 engelen. Op de poorten waren namen gegrift, de namen van de 12 stammen van Israël. Er waren 3 poorten op het oosten, 3 op het noorden, 3 op het zuiden en 3 op het westen. De stadsmuur had 12 grondstenen met daarop de 12 namen van de 12 apostelen van het Lam. Hij die met mij sprak had een gouden meetstok om de stad en haar poorten en haar muur op te meten. De stad was gebouwd als een vierkant, even lang als breed. Hij mat daarop met zijn meetstok. 12.000 stadien, lengte, breedte en hoogte waren gelijk. De muur van de stad was 144 el hoog, gemeten naar onze maat die de engel ook gebruikte. De muur was gebouwd van jaspis. De stad zelf was van zuiver goud dat blonk als glas. De grondstenen van de stadsmuur waren vervaardigd van alle soorten edelgesteenten. De eerste van jaspis, de tweede van saffier, de derde van chalcedon, de vierde van smaragd, de vijfde van onyx, de zesde van carniool, de zevende van chrysoliet, de achtste van beryl, de negende van topaas, de tiende van chrysopraas, de elfde van hyacinth en de twaalfde van amethyst. De 12 poorten waren 12 parels. Elke poort bestond uit 1 enkele parel. De straten van de stad waren van zuiver goud, doorzichtig als glas. Maar een tempel zag ik er niet. Want God de Heer, de Albeheerser, is haar tempel, evenals het Lam. De stad heeft het licht van zon en maan niet nodig, want de heerlijkheid van God verlicht haar en haar lamp is het Lam. De volken wandelen bij haar licht en de koningen van de aarde brengen haar hun rijkdom.
Haar poorten zullen overdag nooit worden gesloten. Er zal geen nacht meer zijn. En zij zullen daar de pracht en de schatten en de kostbaarheden van de volken brengen. Niets onreins zal er binnenkomen. En niemand die zich schuldig maakt aan de gruwelijke leugen, maar alleen zij van wie de namen geschreven staan in het boek des levens van het Lam.

De Apocalyps of Openbaring van Johannes. Hoofdstuk 22, versen 1 tot en met 21. Toen toonde de engel mij een rivier met water dat leven geeft, helder als kristal, die ontsprong aan de troon van God en van het Lam. Midden op het plein van de stad en omgeven door de rivier stond de levensboom, die 12 maal vrucht draagt, elke maand eens. En zijn loof brengt de volken genezing. Er zal geen banvloek meer zijn. De troon van God en van het Lam zal daar staan, en zijn dienstknechten zullen hem vereren. Zij zullen zijn gelaat aanschouwen en zijn naam op hun voorhoofd dragen. Er zal geen nacht meer zijn, en zij hebben geen licht meer nodig van lamp of zon, want God de Heer zal over hen lichten, en zij zullen heersen tot in alle eeuwigheid. De engel. Hij zei tot mij: deze woorden zijn betrouwbaar en waar. God de Heer, die de profeten inspireert, heeft zijn engel gezonden om aan zijn dienstknechten te tonen wat spoedig moet gebeuren. Christus, zie, ik kom spoedig. Gelukkig degene die de profetische woorden van dit boek trouw bewaart. De ziener en de engel. Ik, Johannes, hoorde en zag dit allemaal. Toen ik het gehoord en gezien had, viel ik neer voor de voeten van de engel die het mij had getoond om hem te aanbidden. Maar hij zei: dat nooit. Ik ben slechts een dienstknecht zoals u en uw broeders, de profeten, en zij die de woorden van dit boek trouw bewaren. Aanbid alleen God. Hij zei nog: verzegel de profetieën van dit boek niet, want de tijd is nabij. Laat de zondaar nog meer zondigen en de onreine zich nog meer verontreinigen. Laat de rechtvaardige nog rechtvaardiger worden en de heilige nog heiliger. Christus, zie, ik kom spoedig en mijn loon breng ik mee, om ieder te vergelden naar zijn daden. Ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste, de oorsprong en het einde. Gelukkig zij die hun kleren wassen. Zij zullen recht krijgen op de levensboom en door de poorten van de stad mogen binnengaan. Buiten blijven de honden, de tovenaars, de hoerenlopers, de moordenaars, de afgodendienaren, ieder die de leugen lief heeft en ernaar handelt. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om u deze getuigenissen over de gemeenten bekend te maken. Ik ben de wortel uit het geslacht van David, de stralende morgenster. De gemeente. De geest en de bruid zeggen: kom. Laat wie het hoort zeggen: kom. Wie dorst heeft, komen. Wie wil, nemen het water dat leven geeft, voor niets. De ziener. Ik verklaar aan ieder die de profetieën van dit boek hoort: als iemand er iets aan toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek beschreven staan. En als iemand iets afneemt van de woorden van deze profetie, zal God hem zijn deel afnemen van de levensboom en van de heilige stad die in dit boek beschreven zijn. Hij die dit alles waarborgt zegt: ja, ik kom spoedig. Amen. Kom, Heer Jezus. De genade van de Heer Jezus zij met allen.

Genesis. Hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 31. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was woest en leeg. Duisternis lag over de diepte en de geest van God zweefde over de wateren. Toen zei God, er moet licht zijn, en er was licht. En God zag dat het licht goed was. God scheidde het licht van de duisternis. Het licht noemde God dag, en de duisternis noemde hij nacht. Het werd avond en het werd ochtend. Dat was de eerste dag. En God zei, er moet een uitspansel zijn tussen de wateren, een afscheiding tussen het ene water en het andere. En God maakte het uitspansel. Hij scheidde het water onder het uitspansel van het water erboven. Zo gebeurde het. Het uitspansel noemde God hemel. Het werd avond en het werd ochtend, dat was de tweede dag. En God zei, het water onder de hemel moet naar één plaats samenvloeien, zodat het droge zichtbaar wordt. Zo gebeurde het. Het droge noemde God land, en het samengevloeide water noemde hij zee. En God zag dat het goed was. En God zei, het land moet zich tooien met jong groen gras, zaadvormend gewas en vruchtbomen die ieder naar zijn soort hun vruchten dragen, met zaad erin. Zo gebeurde het. En uit het land schoot jong groen op, gras, zaadvormend gewas, in allerlei soorten, en bomen die ieder naar zijn soort hun vruchten droegen, met zaad erin. En God zag dat het goed was. Het werd avond en het werd ochtend. Dat was de derde dag. En God zei, er moeten lichten zijn aan het hemelgewelf, die de dag van de nacht zullen scheiden. Zij moeten als tekens dienen, voor zowel de feesten als voor de dagen en de jaren. En als lampen aan het hemelgewelf om de aarde te verlichten. Zo gebeurde het. God maakte de twee grote lampen, de grootste om over de dag te heersen, de kleinste om te heersen over de nacht. En hij maakte ook de sterren. God gaf ze een plaats aan het hemelgewelf om de aarde te verlichten. Om te heersen over de dag en over de nacht, en om het licht van de duisternis te scheiden. En God zag dat het goed was. Het werd avond en het werd ochtend. Dat was de vierde dag. En God zei, het water moet wemelen van dieren en boven het land moeten de vogels vliegen langs het hemelgewelf. Toen schiep God de grote zeemonsters en al de krioelende dieren waar het water van wemelt, soort na soort, en al de gevleugelde dieren soort na soort. En God zag dat het goed was. God zegende ze en hij sprak, wees vruchtbaar en word talrijk. Bevolk het water van de zee en laat de vogels talrijk worden op het land. Het werd avond en het werd ochtend. Dat was de vijfde dag. En God zei, het land moet levende wezens voortbrengen van allerlei soort. Tamme dieren, kruipende dieren en wilde beesten van allerlei soort. Zo gebeurde het. God maakte de wilde beesten op het land soort na soort. De tamme dieren soort na soort. En alles wat over de grond kruipt soort na soort. En God zag dat het goed was. En God zei, nu gaan wij de mens maken. Als beeld van ons, op ons gelijkend. Hij zal heersen over de vissen van de zee, over de vogels van de lucht, over de tamme dieren, over alle wilde beesten en over al het gedierte dat over de grond kruipt. En God schiep de mens
als zijn beeld. Als het beeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. God zegende hen en God sprak tot hen. Wees vruchtbaar en word talrijk. Bevolk de aarde en onderwerp haar. Heers over de vissen van de zee, over de vogels van de lucht en over al het gedierte dat over de grond kruipt. En God zei, hierbij geef ik alle zaadvormende gewassen op de hele aardbodem aan jullie en alle bomen met zaaddragende vruchten. Zij zullen jullie tot voedsel dienen. Maar aan alle wilde beesten, aan alle vogels van de lucht en aan alles wat over de grond kruipt, aan alles wat dierlijk leven heeft, geef ik al het groene gewas als voedsel. Zo gebeurde het. God bekeek alles wat hij had gemaakt en hij zag dat het heel goed was. Het werd avond en het werd ochtend. Dat was de zesde dag.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Genesis. Hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 25. Zo werden de hemel en de aarde voltooid, en alles waarmee ze toegerust zijn. Op de zevende dag bracht God het werk dat hij verricht had tot voltooiing. Hij rustte op de zevende dag van al zijn werk dat hij verricht had. God zegende de zevende dag en maakte hem heilig, want op die dag rustte God van al het werk dat hij scheppend tot stand had gebracht. Dit is de geschiedenis van het ontstaan van de hemel en de aarde, zoals ze geschapen zijn. Toen de Heer God aarde en hemel maakte, waren er op aarde nog geen wilde planten en groeide er geen enkel veldgewas, want de Heer God had nog geen regen op de aarde laten vallen en er was nog geen mens om de grond te bebouwen. Om het water uit de aarde omhoog te halen en de aardbodem te bevloeien. Toen boetseerde de Heer God de mens uit stof dat hij van de aarde nam en hij blies hem de levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen. Daarna legde de Heer God een tuin aan in Eden, ergens in het oosten. En daarin plaatste hij de mens die hij geboetseerd had. De Heer God liet uit de grond allerlei bomen opschieten, aanlokkelijk om te zien en heerlijk om van te eten. Midden in de tuin stonden de boom van het leven en de boom van de kennis van goed en kwaad. In Eden ontspringt de rivier die water geeft aan de tuin. Zij splitst zich in vier armen. De naam van de eerste is Pison. Deze stroomt om heel Shawila heen, waar goud is. Het goud van dat land is voortreffelijk. En ook balsemhars en edelstenen worden er gevonden. De tweede heet Gichon. Deze stroomt

De Heer God sprak: Het is niet goed dat de mens alleen blijft. Ik ga een hulp voor hem maken die bij hem past. Toen boetseerde de Heer God uit de aarde alle dieren op het land en alle vogels van de lucht en bracht die bij de mens, om te zien hoe hij ze zou noemen. Zoals de mens ze zou noemen, zo zouden ze heten. De mens gaf dus namen aan alle tamme dieren en aan alle vogels van de lucht en aan al de wilde beesten, maar een hulp die bij hem paste, vond de mens niet. Toen liet de Heer God de mens in een diepe slaap vallen. En terwijl hij sliep, nam hij een van zijn ribben weg en zette er vlees voor in de plaats. En de Heer God vormde de rib die hij uit de mens had weggenomen tot een vrouw en bracht haar naar de mens. Toen zei de mens: Eindelijk, dit is been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees. Manin zal zij heten, want uit een man is zij genomen. Daarom zal een mens zijn vader en zijn moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één zijn. Ze waren beiden naakt, de mens en zijn vrouw, maar ze voelden geen schaamte voor elkaar.

0: vreugde van mij.
1: Genesis, hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 24. Van alle dieren die de Heer God gemaakt had, was er geen zo sluw als de slang. Ze zei tegen de vrouw: "Heeft God werkelijk gezegd dat je van geen enkele boom in de tuin mag eten?" De vrouw zei tegen de slang: "Wij mogen wel eten van de vruchten van de bomen in de tuin." God heeft alleen gezegd: "Van de vruchten van de boom die midden in de tuin staat, mag je niet eten. Je mag haar zelfs niet aanraken. Anders zul je sterven." Maar de slang zei tegen de vrouw: "Je zult helemaal niet sterven. God weet dat je ogen open zullen gaan als je van die boom eet, en dat je dan gelijk zult worden aan God door de kennis van goed en kwaad." Toen zag de vrouw dat het goed eten was van die boom, en dat hij een lust was voor het oog, en hoe aantrekkelijk het was er inzicht door te krijgen. Zij plukte dus een vrucht en zij at ervan. Zij gaf er ook van aan haar man, die bij haar stond, en ook hij at ervan. Nu gingen hun beiden de ogen open en zij ontdekten dat ze naakt waren. Daarom hechtten ze vijgenbladeren aaneen en maakten daar lendenschorten van. Toen zij bij het opkomen van de middagwind de Heer God in de tuin hoorden naderen, verborgen de mens en zijn vrouw zich voor de Heer God tussen de bomen van de tuin. Maar de Heer God riep de mens en vroeg hem: "Waar ben je?" Hij antwoordde: "Ik hoorde u in de tuin, en toen werd ik bang omdat ik naakt ben. Daarom heb ik mij verborgen." Maar hij zei: "Wie heeft je verteld dat je naakt bent? Heb je soms gegeten van de boom die ik verboden heb?" De mens antwoordde: "De vrouw die u mij als gezellin gegeven hebt, heeft mij van die boom gegeven en toen heb ik gegeten." Daarop vroeg de Heer God aan de vrouw: "Hoe heb je dat kunnen doen?" De vrouw zei: "De slang heeft mij verleid en toen heb ik gegeten." De Heer God zei toen tegen de slang: "Omdat je dit gedaan hebt, ben je vervloekt onder alle tamme dieren en onder alle wilde beesten. Op je buik zul je kruipen en stof zul je eten, alle dagen van je leven. Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw kroost en het hare. Het zal jouw kop bedreigen en jij zijn hiel." En tegen de vrouw heeft hij gezegd: "Ik zal de lasten van jouw zwangerschap zeer zwaar maken. Met pijn zul je kinderen baren. Naar je man zal je begeerte uitgaan, hoewel hij over je heerst." En tegen de man heeft hij gezegd: "Omdat je hebt geluisterd naar je vrouw en hebt gegeten van de boom die ik je had verboden, zal de grond vervloekt zijn omwille van jou. Zwoegend zul je van hem eten, alle dagen van je leven. Distels en doorns zal hij voortbrengen. Met veldgewas moet jij je voeden. In het zweet zul je werken voor je brood, tot je terugkeert naar de grond waaruit je bent genomen. Je bent stof en tot stof keer je terug." De mens noemde zijn vrouw Eva, omdat zij de moeder is geworden van alle levenden. En de Heer God maakte kleren van huiden voor de mens en zijn vrouw en kleedde hen ermee. De Heer God zei: "Nu de mens in de kennis van goed en kwaad als een van ons is geworden, wil ik voorkomen dat hij zijn hand uitstrekt en ook van de boom van het leven plukt. Door daarvan te eten zou hij eeuwig blijven leven." Daarom verwees de Heer God hem uit de tuin van Eden en moest hij de grond gaan bebouwen waaruit hij was genomen. Hij verjoeg dus de mens uit de tuin, en aan de oostkant van de tuin van Eden plaatste hij de keroeps en de vlam van het wentelend zwaard om de weg naar de boom van het leven te bewaken.

Genesis. Hoofdstuk 4, versen 1 tot en met 26. De mens had gemeenschap met zijn vrouw Eva. Zij werd zwanger en bracht Kaïn ter wereld. En zij sprak: "Door de gunst van de Heer heb ik een mannelijk kind voortgebracht." Vervolgens baarde zij Abel, zijn broer. Abel werd schaapherder en Kaïn landbouwer. Na verloop van tijd bracht Kaïn een offer aan de Heer van de vruchten van de grond. Ook Abel bracht een offer, de eerstgeborene van zijn beste schapen. De Heer zag genadig neer op Abel en zijn offer. Maar op Kaïn en zijn offer sloeg hij geen acht. Een wilde woede greep Kaïn aan en zijn gezicht werd grimmig. De Heer zei tegen Kaïn: "Waarom bent u woedend en waarom staat uw gezicht zo grimmig? Als u het goede doet, is er opgewektheid. Maar doet u het goede niet, dan loert de zonde als belager aan uw deur, klaar om u te grijpen. Zult u hem de baas kunnen blijven?" Daarop zei Kaïn tegen zijn broer Abel: "Laten we gaan wandelen." Buiten viel Kaïn zijn broer aan en vermoordde hem. De Heer zei tegen Kaïn: "Waar is uw broer Abel?" Hij antwoordde: "Ik weet het niet. Ben ik dan de hoeder van mijn broeder?" En hij zei: "Wat hebt u gedaan? Hoor, het bloed van uw broer roept uit de grond naar mij. Daarom zult u vervloekt zijn, verbannen van de grond die zijn mond heeft geopend om uit uw hand het bloed van uw broer te ontvangen. De grond die u bewerkt zal niets meer opbrengen. Een zwerver en een vagebond zult u zijn op de aarde." Kaïn zei tegen de Heer: "Die straf is te zwaar om te dragen. U jaagt mij weg van de bebouwde grond en ik zal ver van u vandaan moeten blijven. Ik zal een zwerver en een vagebond zijn op de aarde, en iedereen die mij ontmoet, kan mij doden." Maar de Heer antwoordde: "Nee, wie het ook is die Kaïn doodt, hij zal zevenvoudig boeten." En de Heer gaf Kaïn een merkteken om te voorkomen dat ieder die hem ontmoette hem zou doden. Daarna trok Kaïn weg uit de nabijheid van de Heer en vestigde zich in het land Not, ten oosten van Eden. Kaïn had gemeenschap met zijn vrouw. Zij werd zwanger en baarde Henoch. Hij stichtte een stad en noemde die stad naar zijn zoon Henoch. Henoch verwekte Irad. Irad verwekte Mechuchael. Mechuchael verwekte Methusael. En Methusael verwekte Lamech. Lamech huwde twee vrouwen. De ene heette Ada, de andere Silla. Ada baarde Jabal. Hij werd de stamvader van allen die in veehoederstenten woonden. Zijn broer heette Jubal. Hij werd de stamvader van allen die op de citer en de fluit spelen. Ook Silla kreeg kinderen. Zij baarde Tubal-Kaïn, de stamvader van de smeden, van allen die het brons en het ijzer bewerken. De zuster van Tubal-Kaïn heette Naima. Eens zei Lamech tegen zijn vrouwen: "Ada en Silla, hoor wat ik zeg. Vrouwen van Lamech, luister naar mijn woord. Word ik gewond, dan dood ik een man. Krijg ik een schram, dan neem ik een kind. Wordt Kaïn zevenvoudig gewroken, Lamech 77-voudig." Adam had opnieuw gemeenschap met zijn vrouw. Zij baarde een zoon en noemde hem Set. "Want," zei ze, "God heeft mij een andere zoon geschonken in de plaats van Abel, die door Kaïn is vermoord." Ook Set kreeg een zoon en hij noemde hem Enos. Dat was de tijd dat men de naam van de Heer begon aan te roepen.

Genesis, hoofdstuk 5, versen 1 tot en met 32. Dit is de lijst van de nakomelingen van Adam. Op de dag dat God Adam schiep, maakte hij hem op God gelijkend. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. Hij zegende hen en noemde hen mens, op de dag dat zij geschapen werden. Toen Adam 130 jaar was, verwekte hij een zoon die op hem leek en zijn evenbeeld was. En hij noemde hem Seth. Adam leefde na de geboorte van Seth nog 800 jaar. En hij kreeg zonen en dochters. De levensduur van Adam bedroeg 930 jaar. Toen stierf hij. Toen Seth 105 jaar was, verwekte hij Enos. Seth leefde na de geboorte van Enos nog 807 jaar. En hij kreeg zonen en dochters. De levensduur van Seth bedroeg 912 jaar. Toen stierf hij. Toen Enos 90 jaar was, verwekte hij Kenan. Enos leefde na de geboorte van Kenan nog 815 jaar. En hij kreeg zonen en dochters. De levensduur van Enos bedroeg 905 jaar. Toen stierf hij. Toen Kenan 70 jaar was, verwekte hij Mahalalel. Kenan leefde na de geboorte van Mahalalel nog 840 jaar en hij kreeg zonen en dochters. De levensduur van Kenan bedroeg 910 jaar. Toen stierf hij. Toen Mahalalel 65 jaar was, verwekte hij Jered. Mahalalel leefde na de geboorte van Jered nog 830 jaar. En hij kreeg zonen en dochters. De levensduur van Mahalalel bedroeg 895 jaar. Toen stierf hij. Toen Jered 162 jaar was, verwekte hij Henoch. Jered leefde na de geboorte van Henoch nog 800 jaar en hij kreeg zonen en dochters. De levensduur van Jered bedroeg 962 jaar. Toen stierf hij. Toen Henoch 65 jaar was, verwekte hij Methuselah. Henoch leefde na de geboorte van Methuselah nog 300 jaar. Hij richtte zijn schreden naar God en hij kreeg zonen en dochters. De levensduur van Henoch bedroeg 365 jaar. Henoch richtte zijn schreden naar God, zo kwam het dat hij verdween, omdat God hem opnam. Toen Methuselah 187 jaar was, verwekte hij Lamech. Methuselah leefde na de geboorte van Lamech nog 782 jaar en hij kreeg zonen en dochters. De levensduur van Methuselah bedroeg 969 jaar. Toen stierf hij. Toen Lamech 182 jaar was, verwekte hij een zoon. Hij noemde hem Noach, want hij zei: uit de grond die de Heer vervloekt is, zal hij ons troost brengen bij ons werken en zwoegen. Lamech leefde na de geboorte van Noach nog 595 jaar en hij kreeg zonen en dochters. Heel de levensduur van Lamech bedroeg 777 jaar. Toen stierf hij. Toen Noach 500 jaar was, verwekte hij Sem, Cham en Jafet.

Genesis, hoofdstuk 6, versen 1 tot en met 22. Toen de mensen talrijk begonnen te worden op de aardbodem en dochters kregen, zagen de zonen van God hoe mooi de dochters van de mensen waren. En zij kozen uit die dochters ieder een vrouw. Maar de Heer zei: mijn levensgeest zal niet altijd bij de mens blijven, want hij is maar een nietig wezen. De duur van zijn leven zal 120 jaar bedragen. In die dagen, en ook daarna, leefden er reuzen op de aarde. Doordat de zonen van God gemeenschap hadden gehad met de dochters van de mensen en zij hun zonen hadden gebaard. Zij waren de befaamde geweldenaars van de oude tijd. De Heer zag hoezeer de slechtheid van de mensen op de aarde was toegenomen en hoezeer de begeerte van hun hart de hele dag naar het kwade uitging. Daarom kreeg hij spijt dat hij de mens op de aarde gemaakt had. En hij was er zeer verdrietig om. En de Heer zei: ik ga de mens die ik geschapen heb van de aardbodem wegvagen, zowel de mens als het vee en de kruipende dieren en de vogels in de lucht. Want het spijt mij dat ik ze gemaakt heb. Alleen Noach vond genade in de ogen van de Heer. Dit is de geschiedenis van Noach. Noach was een rechtschapen man. Hij bleef te midden van zijn tijdgenoten een onberispelijk leven leiden en hij richtte zijn schreden naar God. Noach verwekte 3 zonen: Sem, Cham en Jafet. De aarde was voor de ogen van God verdorven en vol gewelddaden. God zag hoe bedorven de aarde was, want alle mensen op de aarde waren het verkeerde pad ingeslagen. God zei tegen Noach: de dagen van de mensen zijn geteld, want zij zijn er de schuld van dat de aarde vol geweld is. Ik ga hen met de aarde vernietigen. U moet een ark van pijnhout bouwen. Met riet moet u de ark maken en haar van binnen en van buiten met pek bestrijken. U moet haar als volgt maken. De ark moet 300 el lang zijn, 50 el breed en 30 el hoog. Het dak dat u op de ark aanbrengt moet 1 el naar buiten uitsteken. In een van de zijden moet u een deur aanbrengen. Ook moet u een onderste, een tweede en een derde ruim maken. Want ik sta op het punt een watervloed over de aarde te brengen, die alle levende wezens onder de hemel zal verdelgen. Alles wat zich op de aarde bevindt, zal omkomen. Met u echter zal ik een verbond sluiten. U moet zich inschepen in de ark, met uw zonen, met uw vrouw en met de vrouwen van uw zonen. Van alle levende wezens moet u verder 1 paar in de ark brengen, om ze met u samen in leven te laten blijven. Een mannelijk en een vrouwelijk dier moet het zijn. Van de verschillende soorten vogels, van de verschillende soorten vee, van de verschillende soorten dieren die over de grond kruipen, moet 1 paar met u meegaan en aldus in leven blijven. Breng verder alle etenswaar bijeen en leg daar een voorraad van aan, zodat u zelf en de dieren kunnen eten. Noach deed dit. Alles wat God hem opgedragen had, voerde hij uit.

Genesis. Hoofdstuk 7, versen 1 tot en met 24. De Heer zei tegen Noach: ga in de ark met heel uw familie, want van deze generatie bent u de enige die in mijn ogen rechtschapen is. Neem van alle reine dieren 7 paar mee, telkens een mannetje en een wijfje, maar van de onreine dieren 1 paar, telkens een mannetje en een wijfje. Ook van de vogels in de lucht 7 paar, telkens een mannetje en een wijfje. Zo zult u hun soort in stand houden op de hele aarde. Want over 7 dagen laat ik het regenen op de aarde, 40 dagen en 40 nachten. En ik ga alles wat bestaat, alles wat ik gemaakt heb, van de aardbodem wegvagen. En Noach deed alles wat de Heer hem opgedragen had. Noach was 600 jaar toen de vloed over de aarde kwam. Om zich te beschermen tegen het water van de vloed gingen Noach, zijn zonen, zijn vrouw en de vrouwen van zijn zonen de ark binnen. Van de reine en van de onreine dieren, van de vogels en van al wat over de grond kruipt, kwamen er telkens 2, een mannelijk en een vrouwelijk dier, bij Noach in de ark, zoals God opgedragen had. En op de 7e dag stortte het water van de vloed over de aarde neer. Het was in het 600ste levensjaar van Noach, de 17e dag van de 2e maand. Op die dag braken alle bronnen van de diepte los. De sluizen van de hemel gingen open. En regen viel op de aarde. 40 dagen en 40 nachten achtereen. Op diezelfde dag ging Noach de ark binnen met Sem, Cham en Jafet, de zonen van Noach, en met zijn vrouw en de 3 vrouwen van zijn zonen. En samen met hen kwamen ook al de verschillende soorten wilde beesten, al de verschillende soorten tamme dieren, al de verschillende soorten kruipende dieren, al de verschillende soorten vogels, al het gevogelte, alles wat vleugels heeft. Van alle levende wezens kwamen er telkens 2 bij Noach in de ark. Er kwamen mannelijke en vrouwelijke dieren van alle levende wezens, zoals God had opgedragen. En de Heer deed de deur achter hem dicht. 40 dagen lang hield de vloed over de aarde aan. Het water steeg en tilde de ark op, tot hoog boven de aarde. Het water nam toe en kwam hoog boven de aarde te staan. En de ark dreef op het water. Het water bleef zo toenemen op de aarde dat het al de hoge bergen onder de hemel bedekte. 15 el daarboven steeg het water, zodat het de bergen bedekte. Alle levende wezens die zich op de aarde bewogen, vogels, tamme en wilde dieren, en alle dieren die over de grond kruipen, en ook alle mensen, kwamen om. Alles wat levensadem in zijn neus had, alles wat op het droge leefde, vond de dood. Alles wat op de aardbodem bestond, werd vernietigd. De mensen, de viervoetige dieren, de kruipende dieren en de vogels in de lucht werden van de aarde verwijderd. Alleen Noach en degenen die bij hem in de ark waren, bleven in leven. Het water bleef stijgen op de aarde, 150